0: experiment kon beginnen van dit kluizenaarsleven met een beetje gemeenschapsleven. En ja, dat heeft zich ontwikkeld in de loop van de jaren. Ze hebben zeker in het begin veel tegenslag gehad. Er is, ze hebben een keer een lawine gehad waardoor dat alles verwoest is geweest. Zelfs een paar monniken zijn daar gestorven in die lawine. Een tweede keer geprobeerd. Maar geleidelijk aan heeft dat toch wel enig succes gehad. Het is nooit een belangrijke grote orde geweest. En dus het is eigenlijk altijd een kleine groep van mensen geweest. Ook per klooster was het heel beperkt. Hè. Dus ze dachten altijd aan 12 leden plus de prior. Hè. Zoals ja, het getal 13, hè, zoals de 12 apostelen met Jezus. Hè. Dus, en dus zijn er 12 kluizen. In sommige gevallen zijn het er een paar meer. Hè. Maar dus het zijn nooit grote kloostergemeenschappen geweest. Zoals je dat bijvoorbeeld wel hebt bij Benedictijnen of Cisterciënzers of zo, die soms heel grote kloostergemeenschappen gehad hebben. Hè. Dat is bij de Carthuizers nooit geweest. Het is ook omdat het zo'n besloten leven is. Een heel teruggetrokken leven in de verborgenheid van de contemplatie. Dat is het eigenlijk waar ze voor komen. Hè. Dus dat het ook maar ja, aan weinigen gegeven is om dat leven vol te houden. Ik denk dat 80% van degenen die daar intreden, dat was vroeger zo en dat is nu ook zo, 80% van degenen die daar intreden, terug weggaan. En dat is maar een klein percentage die werkelijk volhouden tot op het einde van hun leven, omdat het zo'n heel ongewone levenswijze is.
1: Waarom is Bruno dit begonnen? Is dat de reactie geweest op?
0: Wel, Bruno is eigenlijk een heel een beetje een mysterieuze figuur. We weten daar niet zoveel van. Hè. Maar wat we wel weten is dat hij iemand was die, dat is een van de weinige dingen die historisch wel correct schijnen te zijn, dat hij nogal in het toenmalige academische leven van de scholen, enfin, de universiteiten bestonden nog niet in zijn tijd, maar laten we nu maar zeggen, ik noem nu academisch een beetje in een anachronistische zin van het woord, hè, maar dus dat hij betrokken was, hij was verbonden aan de scholen van de stad Reims, die heel bekend waren, hè, dus dat was de stad Reims was daarom beroemd, omwille van het goede hoger onderwijs dat daar gegeven werd. En hij was dus eigenlijk iemand die, ja, laten we, anachronistisch gezegd, hè, iemand die een academische carrière aan het maken was. Ja, en blijkbaar is daar iets gebeurd in het leven van die man, dat hij gezegd heeft, ik doe helemaal iets anders. Het is in zekere zin een reactie op een vorm van kloosterleven wat een beetje te gemakkelijk en te veel aangepast aan de tijd was. Hè. Maar ik denk dat hij vooral positief, hè, dus niet zozeer negatief tegen wat de anderen zogezegd niet goed zouden doen, hè, maar dat hij vooral positief aangetrokken was tot een leven van een heel verborgen, eenvoudig, arm leven van contemplatie. Een echt op God gericht zijn. Dat eigenlijk op een gegeven moment in zijn leven het doel werd. Hè. En hij is daarvoor dan eerst naar La Grande Chartreuse geweest. Hè, dus waar het klooster dat tot op de dag van vandaag nog altijd bestaat. Maar door omstandigheden heeft hij daar niet zo heel lang kunnen verblijven. En is nadien iets anders begonnen, maar van een heel gelijkaardige opzet, in het zuiden van Italië, in Calabrië. Dus, en is daar overleden. Dus ik denk dat het echt wel, ja, de roots daarvan moeten gezocht worden in een positief verlangen, hunker naar God. He, om exclusief helemaal voor God te leven.
1: Dat kan toch ook buiten het klooster, denk ik dan?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ik vermoed van, we zouden het hem moeten vragen, hè, maar ik vermoed dat Bruno dat waarschijnlijk ook wel zou toegeven. Maar dat is toch wel iets wat in het religieuze leven, het kloosterleven, dikwijls gezegd wordt van, dat kan daar buiten ook. Maar voor mij persoonlijk is dit de beste weg. Hè. Ja, het is een vorm van roeping. Hè, dus zoals Ja, wat zal ik zeggen? Elke levensoptie een bepaalde roeping is die niet veralgemeend hoeft te worden. Hè? Dus niet iedereen moet die weg volgen, helemaal niet. Hè? Maar voor mij is het wel de beste weg.
1: De Gouden Brief werd geschreven een soort van manier van leven, mag ik het zo zeggen, of een manier waarop je zou kunnen leven. Willem van Saint-Thierry is daar redelijk duidelijk in, die brief. Dat begin, hoe hij het aanschrijft, want het bestaat uit een soort briefgedeelte waar hij gewoon in gesprek is met de monnik, om het zo te zeggen, en dan een aantal stappen van het animale naar het redelijke, naar het geestelijk leven. Die wou ik naar het eind toe brengen, of naar een volgende uitzending, maar het begin van die brief, want er staat, wat mij verbaasde, een bol van de Bijbelteksten bijvoorbeeld.
0: Ja, misschien moet ik eerst eens zeggen wie die auteur is, hè. Wie Willem van Saint-Thierry is, want er is ook de tekst, hè, de Gulden Brief, hij heeft een heel specifieke zits in leven, hè, om nu die uitdrukking te gebruiken. Hè. Dus Willem van Saint-Thierry is afkomstig van de omgeving van Luik, geboren 1075, van, we weten niet heel zeker wanneer hij geboren is, maar meestal zegt men omstreeks 1075 in de streek van Luik. Hè. Hij heeft daar zijn eerste opleiding gekregen, dus een heel goede, degelijke, intellectueel goed gevormde man, die als jonge student, laten we maar zeggen, naar de stad Reims gegaan is. Daar is de stad Reims weer. Hè? Dus naar die fameuze scholen waar heel grondig, degelijk onderwijs gegeven werd. Niet alleen profaan onderwijs, maar ook theologisch. Hè? Dus je ziet dat Willem daar wel zijn theologie gekregen heeft. Hè? En hij is dan op een gegeven moment ingetreden in de Benedictijnsgemeenschap van Saint-Nicaise. Kleine Benedictijnengemeenschap, waar wel een goede religieuze sfeer heerste. Maar hij is dan op een gegeven moment in zijn monnikenleven gekozen geweest als abt van een ander klooster, niet zo ver daar vandaan. Het klooster van Saint-Thierry, en daarom noemen we hem trouwens Willem van Saint-Thierry. Hij is daar abt geworden en is dat vele jaren gebleven. Dus hij werd gekozen toen hij 46 jaar was. En hij is dat gebleven tot hij 60 jaar was. En toen vond hij dat hij verandering wilde in zijn leven. Dat hij, ja, wij zouden zeggen dat het tijd was om op pensioen te gaan. Hij heeft dat trouwens beargumenteerd door te zeggen, in het Romeinse leger mocht men, als men 60 jaar was, mocht men van de actieve diensten, mocht men daarmee stoppen. Ik denk dat mijn tijd nu ook gekomen is. En hij is dan eenvoudige monnik geworden, niet in de Benedictijnerorde, maar bij de Cisterciensers, in een klein kloostertje in de Franse Ardennen in Signy. Niks van overgebleven. Saint-Thierry bestaat nog wel, hè? Dus dat is een klooster wat nog bestaat. Maar Signy, dat is met de Franse Revolutie helemaal afgebroken. Is nauwelijks nog iets van te zien. En hij werd Cisterciënzer. Hij was al jarenlang heel goed bevriend met Bernardus van Clairvaux. Hij kende heel die Cisterciënzerbeweging, die dat redelijk nieuw was toen. Hè? Want dat is allemaal te danken aan Bernardus van Clairvaux. Dus dat lokte hem veel meer dan gesettelde Benedictijnen die allemaal al kloosters hadden die al eeuwen oud waren en met veel pachters en gronden en terwijl die Cisterciënzerorde was veel, veel eenvoudiger, veel meer op het contemplatieve leven, veel armer ook, op het contemplatieve leven gericht. Dus heel sober, weinig versiering en heel de pure vormen, niet te veel versieringen. En dus daar voelde hij zich toe aangetrokken. Ziet dat het een man was die eigenlijk op dat heel contemplatieve leven daardoor aangetrokken werd. En hij is dan op een gegeven moment op bezoek geweest bij de Carthuizers van Mont Dieu. Hè, dus de berg van God, niet mijn God, hè, maar Mont met een T. Hè, dus niet zo ver daar vandaan, hè, dus ook in de Franse Ardennen. En daar was hij enorm enthousiast over. Carthuizerorde, zoals ik het daar juist verteld heb.
1: Denk ik, sorry dat ik je even interrompeer, maar ik denk dat is een jonge orde. Het zijn jonge mensen waarschijnlijk. Een bepaalde vurigheid, een bepaald verlangen.
0: Dat klopt, ja, ja. Dus als hij daar kwam, hij was 68 jaar, hij moet daar de oudste geweest zijn. Die monniken waren, die Carthuizers waren allemaal een stuk jonger. Hè? Met de vurigheid, inderdaad, van wij zijn hier iets nieuws aan het beginnen. Een nieuwe stichting, een nieuwe klooster. Het was trouwens het eerste klooster van die Carthuizerorde wat boven ten noorden van de Alpen gesticht was. Dus de rest is allemaal in de streek van de Alpen, de oudere kloosters. Maar dus voor de eerste keer gaan ze dus naar het noordelijker. Hè. En hij is daar, komt daar op bezoek. En ik denk, had hij jonger geweest, zou hij zeker daar gebleven zijn. Maar ja, 68 jaar, dat is dat gaat niet meer om dan nog een nieuw religieus leven te beginnen. Zeker niet in de 12e eeuw. Maar hij heeft een tijdje verbleven en uit dankbaarheid heeft hij die brief geschreven. Hè, dus die we nu noemen hè, de brief aan de broeders van de Godsberg, zoals dat in Nederlands is. Dus de broeders van Mon Dieu. Hè, een soort geste van dankbaarheid voor de gastvrijheid die hij daar heeft mogen meemaken. En waarin hij eigenlijk een soort synthese geeft van de verschillende vormen van religieuze beleving, ik zal het nu zo zeggen. Maar hij begint inderdaad, en dat is het interessante, die zit zijn leven, dus dat hij begint met te zeggen, hij drukt eigenlijk zijn enthousiasme daarover uit, en hij zegt, eindelijk is hier in het koude, donkere noorden van Gallië, zo noemt hij het dan, is hier het vurige leven van de woestijnmonniken aangekomen. Ik heb daar over in de boeken gelezen en ik dacht dat niet bestond. Dus dat, en nu heb ik het eindelijk met mijn eigen ogen gezien. Voor hem is dus dat Carthuizerleven een soort hedendaagse vertaling, ja, in de 12e eeuw, een hedendaagse vertaling van de woestijnmonniken in Egypte. Dus nu zie ik het, zegt hij, wat dat geweest is. En in zekere zin is dat nog niet zo slecht gezien. Want bij die woestijnmonniken in Egypte, ja, je hebt daar verschillende vormen van leven gehad. Je hebt daar echt kluizenaars gehad, ook kloostergemeenschappen. Maar in veel gevallen was dat iets gelijkaardigs. Zo, ja, verschillende kluizen die gegroepeerd waren en die een soort gemeenschap vormden. Dus wat zijn inschatting daarvan en het verbinden met het model van de Egyptische woestijnmonniken, dat is nog niet zo gek. Hè? Dus, en voor hem is dat, ja, nu is er toekomst. Hè? Dus nu die mensen hier zijn, nu is er toekomst voor het geloof in onze streken. Hè?
1: En dan beschrijft hij een brief, gaat hij schrijven. En ik ga nog niet naar die drie fasen toe, want dat wil ik verlaten bewaren. Dan gaat hij een brief schrijven. Hoe begint hij dat? Want je hebt een stuk uitgelezen. En ik vind het, daar ben ik het heel erg met je eens geworden, denk ik. Soms prettiger om te horen wat Willem van Citieri zelf zegt. Ja, niet dan wat jij zegt, maar goed, dat zeg je in een interview niet zo makkelijk. Maar ik bedoel, het is heerlijk om de man aan het woord te laten en gewoon je commentaris bij te geven. Want hij heeft het over thuiskomen bij God, thuiskomen bij jezelf. Heeft het over het volgen van Christus, over bijbellezen. Een heleboel van die dingen die komen daar naar voren toe op een hele rustige manier. Soms moet je wat tussen de regels doorlezen. Maar over het algemeen denk ik, ja, dit zou nu tegen een gemiddelde kerkganger, gemeentelid, gezegd kunnen worden. In mijn ogen. Ik ben een andere mans ogen misschien niet.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Dan zijn we eigenlijk al een beetje verder in de brief. Hè. Dus er is eerst heel enthousiaste begin, hè, waar hij zegt, hè, dus gij broeders brengt ons het licht uit het oosten, de originele, oorspronkelijke religieuze vurigheid van de Egyptische kloosters, een eerste voorbeeld van een leven in eenzaamheid en een model van hemelse levenswandel enzovoort, dat is waar we het daar juist over hadden. Hè. En dan geleidelijk aan begint hij inderdaad allerlei facetten van dat kloosterleven te beschrijven. En dus met het grote enthousiasme dat hem kenmerkt bij het schrijven van die brief. Ja, Ik lees een stukje voor. Hè. Dus na de passie van de Heer. Hè. Dus hij gaat terug naar de vroege tijd. Helemaal de begintijd van de kerk. Hè. Na de passie van de Heer. Toen de herinnering aan zijn vergoten bloed nog gloedvol in de harten van de gelovigen aanwezig bleef, werden veel woestijnen bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. Ze omhelsden de armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid door middel van geestelijke oefeningen en door het aanschouwen van God. Kijk, hier hebben we nu, en dat is helemaal de stijl van Willem van Saint-Thierry, die schrijft nogal beknopt, hè, en hij heeft hier verschillende elementen heel mooi samengevat. Hè. Dus het is iets wat voortvloeit uit het geloof, van de dankbaarheid voor het lijden van onze Heer en het geloof in de verrijzenis. En dat is een uitvloeisel daarvan. Hè. Dat was die herinnering, in de volle zin van het woord, hè, dus de actieve herinnering, hoe leefde nog gloedvol in de harten van de gelovigen. Hè, en de woestijnen worden dan bevolkt door zoekers naar het eenzaam leven. En dan zegt hij waarom. Hè. Ze omhelsden de armoede van geest. En dat is iets wat hij later gaat uitwerken in zijn tekst. Dat is echt een gericht zijn op God en een besef. Ik heb God voor alles nodig. Hè. En heel mijn geest is gericht op de ene. Hè. En dus, ik ben niet vol van mezelf, maar ik ben vol van hem. Hè. Armoede van geest en wedijverden met elkaar in het zoeken naar een vruchtbare ledigheid. Ja, dat is zo. In het moderne Nederlands klinkt dat een beetje vreemd, maar in de Latijnse terminologie zal dat, ik weet nu niet van buiten wat het is, dat zijn termen die een hele wereld oproepen van het rusten in God, hè, de Sabbat in God. Hè. Ja, er is enerzijds de activiteit, hè, 6 dagen van de week werken we, niet alleen met onze handen, maar ook met onze geest en in het zoeken naar God. Hè. En dan is er de ledigheid, de rust, het bij God zijn. Het gewoon samen vertoeven. Hè. Met God, de God en mens die bij elkaar zijn. Geestelijke oefeningen, door geestelijke oefeningen en het aanschouwen van God. Hè. Dus die twee, activiteit en ontvankelijkheid, komen allebei samen en krijgen allebei hun belang en hun waarde. En dan gaat hij, dus dat leven, dat is eigenlijk een leven van die monniken, waar er een grotere toeleg is op de relatie met God, dan, laten we zeggen, de doorsnee. Hè? Waarmee hij natuurlijk niet bedoelt dat die monniken beter zouden zijn, of dat die een soort elite zouden vormen, maar wel dat er een grotere en intensere toeleg is. Hè? Hij spreekt hen aan, hè? Geen verzuim, geen gedraal, je hebt nog een lange weg af te leggen. Uw roeping is zeer verheven, ze reikt verder dan de hemel, ze lijkt op die van engelen, lijkt op engelachtige zuiverheid. Je hebt niet alleen een volstrekte heiligheid beloofd, maar de perfectie van alle heiligheid en het summum van volkomenheid. Klinkt natuurlijk heel veeleisend, maar is tegelijk, kunt het ook heel positief verstaan, in de zin van, jullie hebben jullie op weg gezet om het gelovige leven helemaal tot bloei te laten komen. En alles wat er aan mogelijkheden is, echt te laten tot bloei laten komen. Er wordt u niet alleen gevraagd stipt zorg te besteden aan de gewone voorschriften, evenmin alleen aandacht te besteden aan Gods expliciete geboden, maar je moet nog onderscheiden wat hij echt van u wil, wat hem goed lijkt, wat hem volmaakt welgevallig is. Dus wat hij hier zegt is, er zijn de geboden. Ja, en iedereen is verplicht om de geboden te onderhouden. Dat is die gelden voor iedereen. Hè? Er wordt aan niemand toegestaan om te moorden of te stelen. Hè? Dus de 10 geboden moeten onderhouden worden. Maar hè, jullie zijn nu bezig met te onderzoeken, te experimenteren, te zoeken naar wat God eigenlijk specifiek van u persoonlijk verlangt. De meer persoonlijke roeping. Hè? Ja, Dus onderscheiden wat hij echt van u wil. En dan zegt hij, ik vind dat is een heel bekende, beroemde passage die dikwijls aangehaald wordt. Hè. Soms ook een beetje verkeerd begrepen wordt, maar het is, als je het neemt wat er staat, is het eigenlijk heel mooi. Hè. Aan anderen komt het toe God te dienen, u komt het toe uzelf aan hem te hechten. En hij zegt helemaal niet dat de dienst niet goed is, of dat dat te weinig is, of nee, dat is natuurlijk is dat goed, hè. Maar er is misschien nog iets meer mogelijk, namelijk een persoonlijke gehechtheid aan God. En, om terug te komen op uw vraag, dat is iets wat eigenlijk voor iedere gelovige geldt. Het is natuurlijk het geval voor die monniken, hè, aan wie hij dat zegt, maar eigenlijk kunnen we dat zeggen aan iedere gelovige, dienen. Jazeker, de geboden onderhouden, natuurlijk. Maar misschien is er nog iets meer mogelijk van een meer persoonlijke betrokkenheid, liefde, vriendschap met God. He, dus een persoonlijke band. Voor anderen volstaat het in God te geloven, hem te kennen, te beminnen en te eerbiedigen. U is het gegeven hem te smaken, hem innerlijk te kennen en te genieten. Innerlijk te kennen en te genieten. Is toch mooi gezegd. Het gaat niet alleen om een soort exterieure kennis. Ik weet dat God bestaat, want mijn reden heeft mij dat gezegd. Of ik heb het gehoord van, het is mij overgeleverd. Maar er is een innerlijk kennen, wat toch veel meer is nog dan dat exterieure kennen. Hij zegt daarvan, verheven, maar ook zware roeping. Dus het is een verheven roeping. En eigenlijk, opnieuw, ik zou kunnen zeggen, het is een roeping voor iedere gelovige. Hè. Niet iedere gelovige zal zo ver gaan. En er wordt helemaal niet gezegd dat het, als iemand niet zo ver gaat, dat dat te weinig is of dat dat slecht is. Hè. Dus dat zegt Willem helemaal niet. Maar het is een verheven roeping. Hè. Dus we zijn eigenlijk tot iets heel verhevens en diepzinnigs uitgenodigd. Maar het is een zware roeping. Het is niet gemakkelijk. Hè?
1: Hoe kom je erachter dat je die roeping hebt?
0: Ja, dat is een... Dat is iets wat hij voortdurend veronderstelt. Hij gaat daar eigenlijk verrassend weinig op in. Maar het wordt verondersteld. Want ongeveer alles wat hij schrijft over de levensstijl van de Karthuizer, over dingen waar hij zich aan te houden heeft, dingen waartoe hij geroepen is. Eigenlijk is dat altijd aanzien als een antwoord op het initiatief van God. Hè? En dus dat blijkbaar, als ik me goed herinner, staat dat toch nergens in de brief, dat hij uitlegt wat het moment van ommekeer, af en toe verwijst hij daar wel eens naar, maar heel, heel kort. Hè. Dus het is eigenlijk de veronderstelling dat iedere lezer van deze brief, hè, eigenlijk van die monniken, ze direct wel weten, ik weet wel wat je bedoelt. Hè. En dus dat het Gods initiatief is, die de mens raakt, waarop dan het antwoord is, maar dan wil ik helemaal voor u leven. Dat is het, dan wil ik echt helemaal voor u leven. Wat ze dan tot uitdrukking brengen in zo'n kloosterleven. Het is zo'n kluizenaarsleven.
1: Kun je zeggen dat het intro van die brief, hè, dat het epistelachtige, dat het eigenlijk een respons wel is op datgene wat hij er al gezien heeft. En niet op dat hij wenst dat zal zijn, want dat is vaak, zoals wij dan brieven lezen, een brief van Paulus lezen, denk ik, hoe zouden wij daarin gekend worden? Maar dat dit is iets van, zo zijn jullie al.
0: Heel zeker, hè. En het is daarmee dat ik ook zei, hè, dus we moeten, om die tekst goed te lezen, moeten we die Sitz im Leben kennen en weten, hij is daar op bezoek geweest. Ja. En hij heeft dat gezien en hij heeft gezegd, maar dat is fantastisch wat ik hier zie. Hè. Dus het is helemaal niet een tekst dat zou het ook, dat had het ook kunnen zijn, een tekst van, ik ga eens iets schrijven aan mijn medebroeders, hoe ze beter kunnen leven. Hè. Maar dat is het niet. Hè. Nee, hij heeft het gezien en hij zegt, dat zijn jullie aan het beleven. Hè. En eigenlijk doet hij niks anders dan hen helpen door te expliciteren, door te beschrijven en hier en daar wat raadgevingen en aansporingen te geven, maar dat zijn dingen die ze eigenlijk al doen. Dus expliciteren wat hun leven eigenlijk is en wat de doelstellingen van hun leven zijn. En die monniken, die veel jonger waren dan hij zelf waarschijnlijk. Hè. Dus die hebben hoogstwaarschijnlijk gezegd, jazeker, Pater Willem, dat is het. Hè. Dat is het wat wij willen. Hè. Ja, ja, ja.
1: Heeft hij namelijk hun gevoelens of hun abstracte gevoelens beschreven of woorden gegeven?
0: Ja, dat is iets. Ik denk dat je dat inderdaad wel kunt zeggen. Dat is trouwens iets wat Jan van Ruusbroek ook doet. Hè. Dus het verwoorden datgene wat er beleefd wordt door de geadresseerde. En dat de geadresseerde daarom juist zo geholpen is en zo dankbaar daarvoor is. Hè. De veel van die schrijvers, mystieke schrijvers uit de hoge middeleeuwen, schrijven verrassend weinig instructies van wat men moet doen om dit of dat te bereiken.
1: Dat kan in wezen niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Hè. Het is helemaal geen toeval. Hè. Trouwens, Ruusbroek zegt het ergens letterlijk. Hè. De contemplatie kan niemand aan een ander aanleren. Hè. Dus dat gaat niet. Hè. Maar wat ze wel doen, en Willem doet dat hier duidelijk voor de monniken van Monlieu, en later heeft Ruusbroek dat ook echt gedaan voor zijn geadresseerden, beschrijven wat zij beleven. En daardoor is hij natuurlijk een geestelijke meester. Niet zozeer omdat hij

0: geestelijke meester. Niet zozeer omdat hij hen zou zeggen wat ze nog niet beleven, maar hen verduidelijken de fantastische dimensies van datgene wat ze eigenlijk aan het beleven zijn. En dat voor een mens geweldig belangrijk is, hè, die dat te lezen krijgt en die zegt, ja, inderdaad, dat is het. Hè. Nu zie ik het perspectief waarin ik heel mijn leven kan plaatsen. Hè.
1: Ja, hij noemt het ook naar de oversten toe bijvoorbeeld, of naar medebroeders toe, die verder zijn dan hun. Die zegt, je kijkt naar het goede in hen en probeert dat wat zij goed vinden na te volgen en niet de mens zelf. Ik zeg het in mijn eigen woorden, waarschijnlijk niet helemaal correct.
0: Nee, maar zo is het ongeveer wel. Hè? Dus dat hij de raad geeft, een van zijn vele raadgevingen. Hè? Hou iemand in gedachten. Iemand, ja, wij zouden zeggen, waar je naar opkijkt. Hè? Dus, maar geestelijk gesproken, dan spiritueel gesproken, die als, waar je als gelovige naar kunt opkijken. En dat is bij de meeste van die monniken, is dat natuurlijk al het geval. Natuurlijk zijn zij aangesproken geweest in hun jeugdjaren of later door iemand die hen geweldig geïnspireerd heeft en die hen eigenlijk op het goede, geestelijk gezien, gelovig gezien, op het goede pad gezet heeft. Hè. En Willem denkt waarschijnlijk zelf aan zijn ontmoeting met Bernardus van Clairvaux. Dat is echt een openbaring voor hem geweest. Wauw, fantastisch. Fantastische man. Hè? En dat zijn mensen die inspirerend kunnen werken. Opnieuw, is dat een set van regels? Nee, eigenlijk niet. Van de regels zijn er. Hè? Die moeten juist zoals de geboden er zijn. Hè? Maar ja, zo'n inspirerende figuur doet eigenlijk meer. Hè? Brengt de mens eigenlijk verder dan juist die en die en die regels onderhouden. Hè?
1: Schept hij de ruimte voor de ander om met Christus om te gaan?
0: Uiteindelijk is het dat helemaal. Hè? En dus dat is iets wat verderop in de tekst, wanneer de tekst eigenlijk niet echt een brief meer is, maar een traktaat wordt. Hè? Dus dan spreekt hij over het aanwezig zijn in de cel bij de aanwezige God. Hè? En hem te zien van aangezicht tot aangezicht. Je zou natuurlijk direct kunnen zeggen, ja maar Willem, van aangezicht tot aangezicht. De mens kan God niet zien van aangezicht tot aangezicht, maar hij bedoelt daar natuurlijk mee de persoon van Jezus Christus, die het aangezicht, het aanschijn van God is. Hè. En dan gaat hij, er komt een heel een mooie passage waarin hij heel christocentrisch eigenlijk het leven van de Kartuizer duidt. Hè. Het is werkelijk een leven dat gericht is op de persoon van Jezus Christus, de voortdurende overweging van wat Christus voor ons gedaan heeft. Hè. En hij heeft daarbij die manier van spreken over de aanwezigheid en de memoria dei. Vertalen dat dan dikwijls, de herinnering aan, want memoria, herinnering, het is veel meer dan dat. Hè. De middeleeuwse memoria betekent ook het aanwezig weten, dat God aanwezig is, dat de persoon van Jezus Christus aanwezig is, dat wat Christus voor ons gedaan heeft, niet een afgesloten verhaal in het verleden is, eeuwen geleden. Nee, het is iets wat levend aanwezig is. Hè. En dat de Kartuizer daar dag aan dag in zijn cel opgericht is en met een dankbaar hart en steeds dieper en dieper probeert het mysterie daarvan daar dichterbij te komen. Hè. Dat is een prachtige opgave eigenlijk. Hè.
1: Dan zijn ze dus, ze staan voor stilte en eenzaamheid, zoals we zeggen, de cel. Eén keer in de week een wandeling met z'n tweeën, steeds een andere broeder, met wie je dus eigenlijk die ruimte voor elkaar kunt creëren waarin Christus een speelveld heeft, laat ik het zo zeggen. Maar die cel, dan kom je naar binnen. Deze mensen waren nog vurig, net begonnen. Dan kom je naar binnen als monnik. Je denkt, ja, dat ben geroepen. Dan gaat de deur achter je dicht en denk je, ja, daar zit je dan in je eentje. Lusteloosheid en noem het allemaal maar op.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is waar. Hè. En hij heeft daar heel realistische passages over. Hè, waarin hij beschrijft, en waarschijnlijk zal elk van die monniken die dat gelezen heeft, zal waarschijnlijk beaamd hebben dat in het begin, als de novice daaraan begint, het zal waarschijnlijk wel zo de eerste twee dagen zal het wel helemaal fantastisch geweest zijn. Maar dan begon het. En dan, ja, dan is weer diezelfde cel. En weer diezelfde dagorde. En dat dan

0: er een soort weerzin begint te groeien. En hij duidt dat heel, wat qua religieuze psychologie betreft, heel precies. Hè. Hij zegt, eigenlijk komt er dan, hè, dus de afkeer voor die, ja, die beslotenheid en de eenzaamheid en de routine van de cel, heeft eigenlijk te maken met het feit dat je met jezelf geconfronteerd wordt. En dat hij zegt, het grote gevaar is dan te gaan denken, ah, ik moet ergens anders naartoe. Ik ga in dit klooster niet blijven, ik ga naar een ander klooster. Ik ga naar de noviesmeester, ik zal zeggen, ik denk dat ik ginder beter ben. Willem zegt dan dus, iemand die dat doet, die loopt eigenlijk voor zichzelf weg. Hij geeft die uitdrukking, hè. Het is iemand die zijn schaduw ontvlucht, zegt hij. Ja, ga maar weg, die schaduw blijft u volgen. Hè. Dus je kunt, het is niet door naar andere plaatsen te gaan, dat je zelf gaat veranderen. En dus, het is eigenlijk een heel realistische inschatting van op een gegeven moment wordt het heel moeilijk om trouw te blijven aan de cel. Maar, zegt hij dus dat het is precies omwille van de geestelijke betekenis daarvan, een cel die muren op zich, dat betekent natuurlijk niks, hè, maar het is wel de symboliek daarvan die toont, hè, dat je geconfronteerd wordt met jezelf en dat het uiteindelijk gaat om de geestelijke cel. Dat geestelijke kluis, namelijk de band met God, de relatie met God. En wat daar goed is of wat daar tekort is of wat daar misloopt. En dat is hetgene dat naar boven moet komen. En daar dient die fysieke ruimte voor om dat geestelijke zijn kans en zijn groeikans te geven.
1: Hoe kom je dan tot dat vertrouwen op God dat het goed is?
0: Dat is inderdaad wel iets wat hij blijft benadrukken. En ja, ik kan mij zo voorstellen dat voor een voor iemand die zo'n tijd lang in zo'n kluis verblijft, een echt gevecht wordt, hè, om tot dat fundamentele vertrouwen te komen. Dat het inderdaad goed is. Dat een grote geestelijke maturiteit veronderstelt. En een soort gevecht met God, hè, waar de mens voortdurend denkt het zelf beter te weten en aan God te moeten duidelijk maken, God, dat en dat is wat ik nodig heb. Hè. Misschien dat u het nog niet door hebt, maar ik heb dit en dit nodig, u wil geschieden, maar ik zal u wel eventjes zeggen wat u moet willen voor mij. Zo,
1: zijn we heel sterk in.
0: Daar zijn we heel sterk in, ja. Maar allez, het is altijd... Maar als men uiteindelijk dan komt tot een soort diepe overgave en een vertrouwen in dat alles wat er gebeurt, dat eigenlijk in Gods handen is en dat goed is en dat we in goede handen zijn. Hè. Dus dat is eigenlijk wel iets waar het leven van zo'n Kartuizermonnik tot voltooiing komt. En eigenlijk kunnen zeggen, dat is iets dat geldt voor elke gelovige mens. Hè. Dat is voor elke gelovige mens een punt van geestelijke volwassenheid. Ertoe te komen dat men God vertrouwt. Hè. Ja, en dat als we zeggen, u wil geschieden, dat we dan iets heel moois en iets heel goeds zeggen. Hè.
1: En niet een nonchalant van... We zien wel.
0: Ja, dat klopt. Ja, want dat is een mogelijkheid ook. Hè. Dus als levenshouding, een soort stoïcijns, we zien wel, ja, gaat het zo, dan gaat het zo. Regent het, dan regent het, schijnt de zon, dan schijnt de zon. Nee, er is eigenlijk datgene wat de christelijke houding van de gelovige houding van overgave, is eigenlijk veel rijker en veel dieper in de zin dat het een persoonlijk contact met God impliceert. Een persoonlijke overgave. He, zo die stoïcijnse houding, dat is mogelijk ook in een blind noodlot. Ja, het noodlot beslist nu dit ook even uit, dan is het maar zo. He, terwijl als gelovigen, van de gelovigen eigenlijk geroepen is om tot een persoonlijk contact van vertrouwen te komen. Ten slotte is het Griekse woord voor geloof en het woord voor vertrouwen is hetzelfde. Hè. Dat is één en hetzelfde woord. Hè. Dus wanneer op een gegeven moment Jezus zegt tegen degene die hij genezen heeft, uw geloof heeft u gered, zegt hij eigenlijk ook, uw vertrouwen heeft u gered. En dat is het. We zien dat voortdurend in de evangelies, dat zieke mensen, blinden, mensen die in nood zijn, dat ze in vertrouwen tot Jezus komen en mensen worden genezen.
1: Ja, en hij geneest, dat vergeten we ook wel eens, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, dat zeker. Ja. En dat konden zij op voorhand, van ze hadden er misschien van horen spreken, hè, over die bijzondere rabbi, maar in veel gevallen was het toch echt wel een daad van vertrouwen. Ja, zou hij, ja, we kunnen het alleen maar vragen, gaat hij het doen? Hè? Gaat het gebeuren? Hè? We zullen, ja, en inderdaad, hè, groot vertrouwen op, en terecht. Hè? Het is geen dom vertrouwen, het is geen dwaas vertrouwen, in tegendeel. Het is heel terecht. Hè? Ja.
1: Is dan in het cel, hè? Stel me zo die situatie voor, dan zit je in je uppie, je doet je gebeden, je bent voortdurend bezig. Komt er dat moment van verstilling, dat je op een gegeven moment begrijpt van, God is dichter bij mezelf dan ik mezelf ken, maar ook dat je een soort thuiskomen beleeft, als ik het zo mag noemen. Ik heb het zo genoemd toen ik jou hoorde spreken. Ik denk, zou dat het zijn?
0: Dat is eigenlijk, daar denkt Willem van Saint-Thierry heel zeker aan. Aan een thuis zijn bij elkaar. Dat de biddende kluizenaar, de biddende monnik en God echt thuis zijn bij elkaar. En ja, ook dat veronderstelt eigenlijk een grote geestelijke maturiteit. Hè? Dat, want ja, God is tenslotte God. Hè? We spreken niet over iemand van mijn familie. Ik spreek over de totaal andere God, die van de schepper van hemel en aarde. Maar die tegelijkertijd, en dat is het intrigerende woord dat Augustinus ooit geschreven heeft, hè? Deus intimior intimo meo, hè? God is intiemer bij mij dan mijn intiemste mijn intiemste ik, hè? Betekent dus eigenlijk dat wij geroepen zijn om thuis te zijn bij elkaar, hè? Zoals ik thuis ben bij mezelf. Hè. En ja, ik kan misschien soms wel verbaasd zijn over mezelf, maar uiteindelijk, hè, wie kent mij beter dan mezelf? Wel God, hè? Want hij is dichter bij mij dan ik bij mezelf ben. En dat de kluizenaar zo, en dus die vormgeving van de cel, want dat is ook wel iets in de Kartuizer traditie, normaal komen Kartuizers nooit bij elkaar op de cel. Hè. Dus ze komen nooit op bezoek bij elkaar.
1: Nooit is gezellig praten.
0: Nooit zo is gezellig samen een kop koffie drinken, dat doen ze niet. Hè. Dus alleen in heel uitzonderlijke gevallen, in het geval van nood of zo, dat de ene Kartuizer in de cel van aan. Dus de cel is echt iets, ja, dat is zoals de ziel van de Kartuizer zelf is. Hè. En het is daar dat hij bij God is en God bij hem is. En dat er een soort vertrouwdheid kan groeien met elkaar. Hè. Een bij God zijn, ja, zoals ik ben. En want ik ben hier alleen in de cel en er is niemand anders die naar mij kijkt. Ik gedraag me gewoon zoals ik ben in de aanwezigheid van God. Hè? Want dat is natuurlijk datgene waar het voortdurend over gaat. Hè? Mij in de aanwezigheid van God weten, die heel intiem bij mij aanwezig is. Hè? En in die zin is het wel interessant om te overdenken dat Jan van Ruusdonk dat uitgewerkt heeft in een van zijn traktaten, waar hij het gaat over de zeven sloten, noemt hij dat. Dus een zevenvoudige clausuur. En hij begint met het uiterlijke slot, hè, van het slotklooster. En hij gaat heel snel naar de geestelijke betekenis daarvan. En zegt dat uiteindelijk in het diepste van wezen van de mens er een soort ruimte is, hè, laten we het nu maar zo noemen, hè, de ruimte in de ziel waar het echt alleen God en de mensen samen zijn. En daar kan niemand anders bij komen. En dus dat is de schepselen, de medemensen, noem maar op, die kunnen in ons verstand, in onze verbeelding, in onze drijfveren enzovoort, kunnen die binnenkomen en een plek hebben en belang hebben. Maar op het diepste niveau is het echt God en de mens, hè, dus die daar staan. De schepper met zijn schepsel. En om zo thuis te zijn bij elkaar, dat is het ideaal wat Willem van Saint-Thierry voor de monniken toewenst. Ja.
1: dan moet ik toch aan Jezus Christus denken. En in relatie tot de scheppingstekst waar je het over hebt, van laat ons mensen maken. Ik ga ervan uit dat de Triniteit daar met elkaar in overleg is, als ik het zo mag zeggen. Want het is niet goed dat de mens alleen, de mens wordt gemaakt en daarna wordt gezegd, het is niet goed dat de mens alleen is. Speelt Jezus Christus in zijn mens zijn daar een rol in? Want dat kan ik me voorstellen, dat schijnbaar dat Adam ook niet genoeg aan God op dat moment. Gek genoeg, ik zeg het heel gechargeerd.
0: Ja, nee, maar dat is eigenlijk waar, hè? Ja. Ja. En dat is het mens zijn van Jezus Christus voor ieder van ons als mensen een enorm belangrijk gegeven is. Hè? En het is werkelijk, van we mogen de traditie, onze geloofstraditie daarvoor geweldig dankbaar zijn, dat men daar altijd aan vastgehouden heeft. En dat er, wanneer in de loop van de geschiedenis periodes zijn geweest waarin tendensen zich voordeden, bij mensen zeiden, ja, die mensheid, dat was wel goed in het begin, maar dat hebben we nu allemaal niet meer nodig. En dat de gelovige gemeenschap daar altijd aan vastgehouden heeft. Nee. Dat we gaan dat mens zijn van Jezus nooit zomaar opzij zetten, want dat is hier en nu van ons van heel groot belang. Hè? Dus dat, ja.
1: Ja, ik heb er ook de gedachte bij dat toen de mens geschapen werd, dat ze het risico kenden onderling. En dat Jezus zich op de enige manier toen al, het is een lam van geslacht voor de grondlegging in de wereld, of bij de grondlegging, dat hij toen al heeft gezegd, ik stel me garant en ik wil dit anders. Dus dat verlangen naar ons toe. Ja. Mijn fantasie, hè?
0: Ja, nee, maar ik denk, dat is iets heel moois. Hadwig heeft, als ik me niet vergis, is het in een van haar brieven, dat ze spreekt over dat ze de verbijstering die de mens kan overvallen, wanneer die mens tot het besef komt, wat een enorm risico dat God neemt. Hè? Door zich te engageren ten opzichte van de mens. Hè. Zeg, maar God, wat heb je toch gedaan? Hè? Dus, het is ongelooflijk dat God dat risico neemt. Hè. Maar inderdaad, zo en niet anders is het gewild. Hè. Ja, ja.
1: Een van de eerste stappen die hij in het traktaat zet is de ziel gedreven, mens zal ik het maar noemen. Daar beschreef hij vandaag in het stukje over conscientia. Eigenlijk het samen zijn, het met zijn. Ik ga nu een hele gekke dwarsstraat in. Ik heb ooit een leraar die ik vroeger had horen bidden. Ik dacht, wat is dit? Die bad in de trant van vader. Zou het niet een goed idee zijn als... En ik dacht, hè? Ik heb de laatste tijd in een aantal gevallen, in hele simpele gevallen, die waarschijnlijk als ik vertel, denken mensen, waar gaat dat over? Denk ik, ja, het lijkt mij zo toch te zijn dat je die samenwerking kunt hebben.
0: Het is interessant om dat woord conscientia te vernoemen, want dat is een term die bij ons in het hedendaagse taalgebruik helemaal een heel andere betekenis gekregen heeft. Hè. Conscience in het Engels, we zitten dan in de sfeer van ofwel het bewustzijn ofwel het geweten. Hè. Het geweten van, heb ik iets goed gedaan of heb ik iets verkeerd gedaan? Het knaagt aan mijn geweten en zo, die dingen. Terwijl de bedoeling, de oorspronkelijke Latijnse term en de manier waarop Willem het ook bedoelt, hè, veel relationeler is opnieuw. Hè. Het is conscientia. Hè. Dus een scientia, een weten, een kennis die men deelt met elkaar. Hè. En wie, dat is in het diepste wezen van de mens, hè, dat diepste niveau waar alleen God en mens bij elkaar zijn, waar geen enkel schepsel kan komen. En daar is een soort wederzijds weten. En inderdaad een relationeel met elkaar omgaan. En dus God die mij kent en ik die geleidelijk aan God die begint te kennen. En hij kent mij natuurlijk als God, kent hij mij veel beter dan wie ook. Hè. En de mens moet geleidelijk aan, op dat diepste niveau, God stilaan leren kennen. Maar het is een wederzijds relationeel kennen van elkaar. Hè.
1: En dan zit hij daar in de cel. Ik ga even naar de eerste, naar die, wat hij dan vertaald wordt in de Gulden Brief. Als de animale mens, of door de ziel gedreven mens, zou ik het liever denk ik noemen, maar dat weet ik ook niet zeker. Het feit, iets zit hij daar en dat lichaam dat trekt ook. Dat heeft honger, dat heeft behoefte, dat kan allerlei. En in wezen moet het door de ziel gestuurd worden. Hoe benadert hij dat? Dat lichamelijke aspect, want het is verdraaid bij ons aanwezig. Ik bedoel, als ik zo meteen naar het toilet moet, dan leg ik de microfoon in en dan ren ik als ik maar kan. Dus dan word ik niet gedreven door geestelijke verlangens, maar echt mijn lichaam.
0: Ja, dat is juist. Ja. En Willem van Saint-Thierry is daar heel realistisch over. Hè. Dus de drijfveren van het lichaam, daar spreekt hij heel uitvoerig over. En die neemt hij echt zoals ze zijn. En er is iets, maar hij zegt dat eigenlijk niet met zoveel woorden, maar het helpt wel, vind ik, als we dat voor ogen houden, dat er in de lichamelijke impuls, en dat hebben we natuurlijk gemeen met de dieren, dat onze lichamelijke drijfveren altijd zelfzuchtig zijn. Het lichaam wil zichzelf in stand houden. Waarom wil ik eten als ik honger heb? Wel, als ik niet eet, dan ga ik dood uiteindelijk. Hè? Dat zijn heel zelfzuchtige impulsen die in die zin natuurlijk goed zijn om het lichaam in stand te houden of om de soort in stand te houden. Hè? Maar datgene waartoe de mens geroepen is, het geestelijke, hè, dat is niet zozeer het onlichamelijke, maar dit is het relationele. Het zich wegschenkende, de liefde die zich wegschenkt. En dus de bedoeling is, hè, dus zoals Willem van Saint-Thierry dat schetst, is om het lichaam te laten meewerken met dat geestelijke, wat eigenlijk relationeel op God gericht, op de liefde gericht is. Hè, zodanig dat het lichaam een liefhebbend lichaam wordt. Want als het lichaam gewoon aan zijn eigen impulsen is overgeleverd, maar hij is daar nogal expliciet in, hè, dus dan, ja, dan worden we inderdaad, dan gaan we zoals wilde dieren leven. Hè. Dus het lichaam wil gewoon zichzelf in stand houden. Hè.
1: Wat suggereert hij de Karthuizers?
0: Gehoorzaamheid. Hè. Dus dat is een heel belangrijk punt.
1: Dat is ook een raar woord in onze tijd, hè, gehoorzaamheid.
0: Ja, dat klopt. Ja. Maar opnieuw, het is een woord wat, of de manier waarop hij het ziet en de manier waarop hij het beschrijft, dat aangeeft hoe belangrijk het is dat de mens niet op zichzelf gericht is, maar oefent en tot bloei laat komen de gerichtheid op de ander. Hè. En de gehoorzaamheid, in het geval van de Karthuizer heel eenvoudige gehoorzaamheid dan, aan de novice meester voor de novice en later aan de prior, dus de overste van het klooster, is eigenlijk een symbool, een manier om uit te drukken dat het niet om mijn wil gaat, maar om Gods wil. Ja, en ik weet natuurlijk ook wel dat de novice meester of de prior God niet is, hè, maar het is een symbolische uitdrukking van die relationaliteit op God. En dus het gaat niet om mezelf, het is niet mijn wil geschieden, hè, maar uw wil geschieden. Hè.
1: Hebben wij dan symbolen en rituelen nodig?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat dat werkelijk onze zijnswijze geweldig beïnvloedt. Hè. En dat we daar misschien te weinig aandacht aan hebben. Hè, dat we het, ik denk nu zo spontaan in onze cultuur, ik kan me vergissen hoor, maar dat wij in onze cultuur daar veel te weinig aandacht aan besteden, aan de symbolische waarde van allerlei dingen die in ons leven aanwezig zijn en waar we zelfs niet eens over nadenken wat de symbolische betekenis daarvan is. In een religieus leven, zoals een Karthuizer leven, ja, zij zijn er zich voortdurend van bewust. Het is iets, want zij hebben allerlei liturgische symbolen, allerlei religieuze symbolen waar ze over spreken, die ook aangeleerd worden en zo. Dus, maar ik denk, in het algemeen is een mens een heel symbolisch wezen. En dat wij allerlei symbolen hebben die we zomaar aannemen en waar we weinig over nadenken. En misschien is het niet kwaad om daar, zoals een monnik, daar af en toe eens over na te denken. Hè? En wat de waarde daarvan is. Want anders dan laten we ons maar leven. Hè? Ja.
1: We hadden het over de Karthuizers, stilte en eenzaamheid. Die stilte. Wat is stilte? Want stilte is lijkt iets te zijn wat wij behoefte aan hebben in deze maatschappij. Ook in de kerken merk ik. Als het er even 10 minuten of een paar minuten stilte is, dan raakt de goede gemeente in paniek, om het gechargeerd te zeggen. Maar goed, dat stilte.
0: Ja, er is iets wonderlijks met stilte. En stilte brengt ons heel krachtig tot gewoon de werkelijkheid zoals ze is. Niet de werkelijkheid zoals ik ze graag zou vormen. Hè? Of zoals ik ze graag zou zien. Hè? Dus we zetten voortdurend muziek op. Of we brengen ons in een omgeving waar allerlei dingen gezegd of gedaan worden. Of ik hoor verkeer rondom mij. Maar de stilte puur zoals ze is. Het is trouwens niet zo eenvoudig om plekken te vinden waar het echt stil is. Hè? Zo zijn er in onze streken niet veel. Maar dan is de werkelijkheid gewoon zoals ze is. Het geluid van de wind of van een blad dat valt. En die Kartuizer kloosters zijn zeker in oorsprong op plaatsen gebouwd waar het ongelooflijk stil is. Hè. Dus het goede, de La Grande Chartreuse is een goed voorbeeld daarvan. Dat is echt hoog in de bergen, in de Alpen. En als ze daar in de winter ingesneeuwd zijn, en dat gebeurt natuurlijk heel regelmatig, het is maar een heel klein weggetje dat daar naartoe leidt. En als het goed gesneeuwd is, dan is dat onbereidbaar. En dan zitten ze daar werkelijk, en als het gesneeuwd heeft, kan het heel stil zijn. En dat is heel confronterend. Hè. Dus ik denk dat dat ook wel iets... Dus het stilte is iets, in zekere zin verlangen wij daarnaar in onze maatschappij. Maar in een ander opzicht is het ook iets wat de mens helemaal onrustig maakt en bijna beangstigt.
1: Ja, we hebben het erover gehad. Het confronteert je met jezelf ook nog een keer. Maar goed, ik wou het hier voor dit moment bij laten. Waar gaat het traktaat of waar gaat de brief verder over? Vooral de traktaatvorm die zich aandient.
0: Ja, dat is, daar gaat hij de geestelijke dynamiek ontwikkelen, beschrijven, opnieuw, om te verhelderen aan de monniken wat ze impliciet eigenlijk allemaal al weten, maar om dat te verhelderen op basis van een structuur die hij eigenlijk bij Origenes gevonden heeft. Hè. Origenes die een onderscheid maakt tussen de lichamelijke mens, de psychische mens, zoals hij dat noemt, hè, en dan de spirituele mens. En bij Willem wordt dat dan de animale mens, maar dus animaal niet in de zin van zoals de dieren. Enfin, in zekere zin delen, zijn er een aantal dingen die we wel delen met de dieren daarin. Maar het is de bezielde mens, een bezield lichaam. En vervolgens noemt hij dan de redelijke mens. Wat echt wel wat duiding nodig heeft, want het is niet redelijk in de zin zoals wij het spontaan zouden verstaan. Het heeft meer met wijsheid te maken dan met reden. En ten derde, de spirituele, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Jan van Ruusbroek heeft dat nog eens omgewerkt. En ik vind dat heel goed gezien van hem. Hè. Dus dat het eerste gaat over de activiteit en het werkende leven. Dat is lichamelijk. Werkende leven, nee, doen handen en voeten. Hè. En bij Jan van Ruusbroek is het tweede, het innerlijke leven. Wel nu, dat heeft veel te maken met wat Willem van Saint-Thierry bedoelt wanneer hij spreekt over de redelijke mens. Hè. Dus dat, het gaat meer over het innerlijke leven van de mensen. En het derde is dan het leven met God. Hè. Dus de ontmoeting, de relatie en zelfs de eenwording met God. Hè.
1: Dat voor de volgende keer. Hey, bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Rob Vaassen. En meteen was ik in gesprek. Het eerste deel van een tweeluik op basis van de guldenbrief van Willem van Saint-Thierry. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Dames en heren, beste bedevaartgangers. Op 13 mei 1917 verscheen de heilige maagd Maria voor de eerste maal aan de drie herderskinderen Lucia, haar neefje Francesco en zijn zusje Jacinta in de buurt van de kleine Portugese stad Fatima, op een heuvel gelegen bij een vallei, de Cova da Iria, de vallei van Irene. Dat zou zij in totaal 6 maal doen tot oktober 1917. Bij het afscheid na de eerste verschijning zei zij: bid elke dag een rozenhoedje voor het herstel van de wereldvrede en de bekering van de zondaars. Dat dagelijkse gebed in de vorm van een rozenhoedje was op dat moment bittere noodzaak. 1917 was het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en het was de eerste oorlog op industriële schaal met enorm veel slachtoffers. Naar schatting 10 miljoen soldaten en 7 miljoen burgers. Zo'n 20 miljoen mensen raakten gewond of vermist. Het dagelijkse gebed om de vrede was allernoodzakelijkst. Bij de derde verschijning kondigde Maria aan dat de toenmalige Eerste Wereldoorlog zou eindigen. Maar ze voegde ze eraan toe: als mensen hun houding niet zouden veranderen en hun geloof in Christus niet serieus zouden nemen, dan zou er onder de volgende paus, dat was paus Pius XI, een nog veel grotere oorlog uitbreken. Wat Sinus van Sicione horen en meedelen is geen leer van de kerk, maar we kunnen constateren dat deze voorspelling is uitgekomen. Na de Eerste Wereldoorlog ontvouwde zich een snelle secularisatie, zeker in West-Europese landen, minder echter in ons land. Dat zou pas later gebeuren, vanaf de jaren 60. Massaal bekeerde men zich tot atheïstische en of met het christelijk geloof onverenigbare ideologieën, zoals het communisme en het fascisme. Tijdens die derde verschijning vroeg Maria om Rusland toe te wijden aan haar onbevlekt hart. Daarin voegde zij het verzoek toe om elke eerste zaterdag van de maand in haar naam een oefening van eerherstel te doen. Toen Lucia bij de zesde verschijning vroeg wie zij was, luidde het antwoord: ik ben Onze Lieve Vrouwe van de Rozenkrans en ik wil op deze plaats een kapel ter ere van mij. De verschijningen van Maria de Fatima staat in een teken van het bidden van de Rozenkrans. Francesco en Jacinta stierven als kinderen, maar Lucia bereikte een hoge leeftijd. Ze trad aanvankelijk in bij de zusters van de heilige Dorothea te Pontevedra. In 1948 werd ze karmelites in de Karmel van Coimbra. In het klooster te Pontevedra nog keek Lucia diverse verschijningen van Maria, die zij in opdracht van de lokale bisschop op papier zette. Tijdens een van die verschijningen legde Maria een hand op de schouder van Lucia, terwijl ze in de andere hand haar onbevlekt hart hield. Zij vroeg daarbij van katholieke gelovigen een vorm van devotie, die inhield dat zij 5 eerste zaterdagen zouden houden in 5 opeenvolgende maanden. De betekenis van deze 5 eerste zaterdagen is dat door 5 beledigingen aan haar onbevlekt hart worden goedgemaakt. En wat zijn die 5 beledigingen van haar onbevlekt hart dan wel?

0: eerste betreft van deze beledigingen. Maria is onbevlekt ontvangen is, die door velen wordt ontkend en zoals u weet ook vaak bespot. Op de tweede plaats, hetzelfde gebeurt met haar eeuwige maagdelijkheid. Ik hield dus een lezing op een symposium georganiseerd door de Vereniging van Medische Studenten van de Universiteit Utrecht. Na de lezing was er een cabaretvoorstelling waarbij de maagdelijke ontvangenis door overschaduwing door de Heilige Geest belachelijk werd gemaakt. Gebeurde het dan door kaboutertjes, zo suggereerde de cabaretier. Iedereen lachte zich kapot, behalve de orthodox-protestantse studenten, die zoals u weet in Utrecht en omgeving nogal talrijk zijn en die het met de eenheid van mijn lezen, inhoud van mijn lezing ook eens waren. Het ergste was nog dat de cabaretier, die zichzelf heel leuk vond, een student katholieke theologie was. Na afloop excuseerde hij zich nog tegenover mij. Ik had van de organisatie begrepen dat u na de lezingen zou vertrekken. Ja, dat kan wel zijn, maar deze student katholieke theologie gaf dan maar duidelijk aan dat hij niet geloofde in het dogma van de onbevlekte ontvangenis en had er zich behoorlijk beledigend over uitgelaten. Ten derde wordt het goddelijk moederschap van Maria vaak ontkend. Dat wil zeggen dat ze niet wordt geaccepteerd als de moeder van de hele mensheid. Hangend aan het kruis zegt Jezus tot zijn moeder over Johannes, zijn meest geliefde leerling en apostel, vrouw, zie daar uw zoon. En tegen Johannes zegt hij, zie daar uw moeder. De traditie leest hierin dat Maria niet alleen als moeder aan Johannes heeft, dat Jezus Maria niet alleen als moeder aan Johannes heeft gegeven, maar via hem aan alle mensen. De eerste die de titel Maria moeder van de kerk gebruikte, was de heilige Ambrosius van Milaan in de 4e eeuw. Paulus VI bevestigde in 1964 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie de titel Maria moeder van de kerk. In het 8e hoofdstuk van Lumen Gentium, de dogmatische constitutie van het concilie over de kerk, wordt de leer over haar moederschap nader uiteengezet. Ik citeer, met moederlijke liefde draagt zij, Maria, zorg voor de broeders van haar zoon, die nog op pelgrimstocht zijn en gevaren en angsten verkeren, totdat zij het gezegende vaderland bereiken. Daarom wordt de heilige maagd door de kerk aangeroepen onder de titel van voorspreekster, helpster, bijstand, middelares. Paus Franciscus besloot op 11 februari 2018, de 160ste verjaardag van de eerste verschijning van onze lieve vrouw van Lourdes, om op de maandag na Pinksteren, die wij Tweede Pinksterdag noemen, de gedachtenis van de heilige maagd Maria, moeder van de kerk, in te stellen. Op de vierde plaats wordt Maria beledigd wanneer mensen bij kinderen onverschilligheid, minachting of haat jegens haar zaaien. En dezelfde de vijfde plaats wordt Maria beledigd door opzettelijke beschadigingen met het beschadigen van afbeeldingen van haar. In de laatste jaren vinden vooral in Franse katholieke kerken de nodige vernielingen plaats van kruisbeelden, maar afbeeldingen van Maria en andere heilige beelden. Verondersteld wordt dat deze nog alles vanuit een islamitische achtergrond worden gepleegd. Merkwaardig en ook pijnlijk is dat politici over vernielingen gepleegd in katholieke kerken het stilzwijgen bewaren. Dames en heren, wat is nu de invulling van die vijfde eerste dag zaterdag? Wat worden we dan geacht te doen? Het eerste is dat sacrament van boete en verzoening ontvangen. Dat wil zeggen dat we gaan biechten. Hoeft niet per se op die eerste zaterdag. Dat kan ook in de periode daarvoor of daarna. De tweede plaats is de bedoeling dat we deelnemen aan de Eucharistie en ook de communie ontvangen. En voorts wordt verwacht dat we de rozenkrans bidden en Maria gezelschap houden door een kwartier lang te mediteren over de mysteries van de Rozenkrans. U weet, aan het verzoek van Maria om Rusland toe te wijden aan haar onbevlekt hart is voldaan door paus Franciscus. Hij las de akte van de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekt hart van Maria op 25 maart 2022, het hoogfeest van de aankondiging van de Heer, oftewel Maria Boodschap, in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Tegelijkertijd vond deze toewijding ook plaats in alle bisdommen over de hele wereld. Lucia schrijft in haar memoires dat Maria de volgende belofte verbond aan de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart. Als aan mijn verzoeken gehoor wordt gegeven, zal Rusland bekeerd worden en zal er vrede zijn. Uiteindelijk zal mijn onbevlekt hart zegen vieren. De Heilige Vader zal Rusland aan mij toewijden en zij zal bekeerd worden. En een periode van vrede zal aan de wereld geschonken worden. We hebben niet direct na het lezen van die akte van toewijding door de paus vrede gekregen. Wat moeten we daarvan denken? De uitvoerend directeur van het wereldapostolaat van Fatima, David Carollo, wijst op het katholieke beginsel dat wij met de genade moeten meewerken. En wil die vrucht dragen in ons leven? En hoe kunnen wij aan die genade meewerken? Carollo noemt de devotie van de vijf eerste dagen het onvervulde deel van de boodschap van Fatima. De paus heeft Rusland en ook Oekraïne toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Maar nou wij nog, met onze vijf eerste zaterdagen. De belofte van Maria van Fatima, zo zegt hij, zullen uitkomen wanneer dat verdienen. Dat wil zeggen als genoeg mensen die vijf eerste zaterdagen devotie voltooien. Carola noemt de devotie van de vijf eerste zaterdagen het onvervulde gedeelte van de boodschap van Fatima. Hij dringt er daarom op aan dat we zoveel mogelijk deze devotie vervullen. Hij zegt, we moeten de boodschap van Fatima in ons leven integreren, in het bijzonder de vijf eerste zaterdagen devotie. Die moeten we vervullen. En dan komt er vrede als voldoende mensen over de hele wereld dat ook doen. Dames en heren, Harold Colgan, een pastoor in Plainfield in de Verenigde Staten, stichtte in 1946 de Blue Army of Our Lady of Fatima. Het blauwe leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, dat nu meestal het wereldapostolaat van Fatima wordt genoemd, dat we bovenal ter sprake hebben gebracht. Het doel van deze publieke internationale vereniging is het uitdragen van de authentieke leer van de katholieke kerk en de strikte naleving van de leerstellingen van het evangelie. Op een gegeven moment werd Colgan ernstig ziek en was het nodig dat hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij bad tot Onze Lieve Vrouw van Fatima dat hij op haar voorspraak mocht genezen. Eenmaal genezen zou hij de rest van zijn leven de devotie tot haar bevorderen. Hij genas en kwam zijn belofte na. Wie lid is van het Blauwe Leger van Onze Lieve Vrouw van Fatima, neemt het volgende op zich. 1. De devotie tot het onbevlekt hart van Maria. 2. Het dagelijks bidden van de Rozenkrans. En op de derde plaats het oprecht nakomen van de plichten die voortvloeien uit zijn of haar levensstaat. Waarom spreekt Colgan van het Blauwe Leger? Blauw is de kleur die we associëren met Maria, ook in de liturgie. Colgan zei erover, het Blauwe Leger van Maria en Christus staan tegenover het rood van de wereld en Satan. Vader Colgan, erbij gestaan door de Amerikaanse katholieke schrijver John Havard. Deze gaf lezingen en schreef ook boeken over de boodschap van Fatima en over het Blauwe Leger. Het initiatief van Vader Colgan kreeg in 1947 ook de goedkeuring van Pius XII. Het Blauwe Leger, oftewel het wereldapostolaat van Fatima, heeft meer dan 20 miljoen leden verspreid over de hele wereld. Het is de bedoeling van het wereldapostolaat van Fatima in de parochies gebedsgroepen worden opgericht die de devotie van de vijf eerste zaterdagen en het roosterkrans bevorderen en verspreiden. Van de leden wordt tevens gevraagd het bruiningskapelier van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel te dragen als een teken van persoonlijke toewijding aan Maria. Dames en heren, de boodschap van Fatima was niet alleen actueel aan de mensen die het einde van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Maar is dat ook in onze tijd? In de 80 jaren die verstreken zijn sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, zijn we in West-Europa aan vrede zo gewoon geraakt dan zoals nauwelijks nog konden voorstellen ooit nog met oorlogen te maken te kunnen krijgen. We zijn er echter in korte tijd achtergekomen dat dat een illusie is. Daar zijn de meesten wel van doordrongen door de huidige geopolitieke spanningen die gemakkelijk kunnen escaleren en ontsporen. Het houden van de vijf eerste zaterdagen en het bidden van de rozenkrans zijn uiterst noodzakelijk om God te vragen de vrede te bewaren of te herstellen. Blijvende vrede kan alleen door God worden gegarandeerd, niet door mensen. Dat zei paus Leo XIV in zijn eerste toespraak vlak na zijn aantreden op de centrale loggia van de Sint-Pietersbasiliek. Vrede zij met u allen, zei hij. Dierbare broeders en zusters, dit is de eerste groet van de verrezen Christus, de goede herder die zijn leven gaf voor Gods kudde. Ook ik zou willen dat deze vredesgroet doordringt tot in uw hart, tot in uw familie, tot bij iedereen, waar ook ter wereld en bij alle volkeren, tot over de hele aarde. Vrede zij met u. Het is de vrede van de verrezen Christus, ontwapenend en ongewapend, nederig en standvastig. Die vrede komt van God. God die ieder van ons onvoorwaardelijk lief heeft. Dames en heren, hier gaat het echter in de eerste plaats om de vraag welke betekenis de devotie van de vijf eerste zaterdagen en het bidden van het rozenkransgebed heeft voor de vorming van een christelijke spiritualiteit in de huidige cultuur. Paus Johannes Paulus II zegt hierover behartenswaardige dingen die we niet aan de vergetelheid mogen prijsgeven. Hij is een paus wiens onderricht stevig is geworteld in de Heilige Schrift en de traditie van de kerk. Hij is tegelijkertijd een man die de huidige cultuur door en door kent, begrijpt en weet te analyseren. In zijn tweede Angelus-toespraak al, op 29 oktober 1978, de laatste zondag van oktober, de Mariamaand, zegt hij ronduit: de rozenkrans is mijn favoriete gebed. Een prachtig gebed. Geweldig in zijn inhoud, eenvoud en zijn diepte. In dit gebed herhalen we vele malen de woorden die de maagd Maria hoorde van de aartsengel en van haar nicht Elisabeth. De hele kerk sluit zich aan bij deze woorden. Feitelijk passeren tegen de achtergrond van de woorden wees gegroet voor de ogen van de ziel de vele episodes uit het leven van Jezus Christus. Zij zijn alles bij elkaar samengesteld uit de blijde, de droevige en de glorievolle mysteries in een levendige gemeenschap met Jezus. Door ze kunnen we zeggen het hart van zijn moeder. Tegelijkertijd kan ons hart in deze tintjes van de rozenkrans alle feiten insluiten die we in het leven van ons als individu uitmaken. Van het gezin, van de natie, van de kerk en van de mensheid. Persoonlijke zaken en die van de naaste, vooral degenen die ons nastaan, die ons het meest dierbaar zijn. Zo volgt het eenvoudige gebed van de rozenkrans het ritme van het menselijk leven. Overigens vroeg paus Johannes Paulus II aan de mysteries van de Rozenkrans ook de mysteries van het licht toe. Deze ontleent aan het openbare leven van Jezus. Dat doet hij in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae uit 2002. Hierin stelt hij vast dat de Rozenkrans geleidelijk de huidige vorm heeft gekregen gedurende het tweede millennium onder invloed van Gods geest. De Rozenkrans heeft voor christenen eeuwenlang uiteenlopende culturen gestalte gegeven aan hun spiritualiteit. Met spiritualiteit verstaan wij christenen niet allerlei vage rituelen en gevoelens, maar eenvoudigweg een persoonlijke relatie met Christus die door de Heilige Geest, Latijn de Spiritus Sanctus, in ons tot stand wordt gebracht. Vandaar het woord spiritualiteit. De paus benadrukt dat de Rozenkrans, hoewel duidelijk gericht op Maria, in feite een christocentrisch gebed is. Paulus VI omschrijft de Rozenkrans als een samenvatting van de boodschap van het hele evangelie. Dames en heren, ook voorgangers van Johannes Paulus II hebben gewezen op het belang van het Rozenkransgebed. Ze laten zien welke betekenis de Rozenkrans in verschillende tijdsepisodes en culturen heeft gehad. Leo XIII wees er in een encycliek in 1883 op dat de heilige Dominicus rond 1200 tegenstanders van de katholieke kerk niet bespreekt met wapens, maar met devotie, die hij voor het eerst de Rozenkrans noemde. Hij zag hierin een zeer krachtig wapen om veel mensen die in dwalingen verstrekt waren door het gebed terug te brengen tot de weg van het heil. Hij noemde ook de verpletterende overwinning op 7 oktober 1571 in de slag bij Lepanto van de pauselijke vloot op islamieten die Europa dreigde te overspoelen. De toenmalige Pius V had alle katholieken opgeroepen om de Rozenkrans te bidden, opdat God hen op voorspraak van Maria de overwinning zou schenken. We gedenken dit elk jaar op 7 oktober, de gedachtenis van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans. Leo XIII noemde de Rozenkrans ook een gebed voor zijn tijd, het laatste kwart van de 19e eeuw. Sinds ongeveer 1850 kreeg de verlichtingsfilosofie ziender ogen vat op de West-Europese samenleving. Vooral hoger opgeleide katholieken werden daardoor liberaal en vrijzinnig of verloren hun geloof helemaal. Hier werd de cultuur voorbereid die nu gemeengoed is. En dat niet alleen onder meer in de West-Europese samenleving, maar tegenwoordig overal in de wereld, doordat dit gedachtegoed via de sociale media overal verspreiding vindt. Paus Leo XIII schrijft: u hebt voor uw ogen, eerbiedwaardige broeders, de beproevingen waaraan de kerk dagelijks wordt blootgesteld. De christelijke vroomheid, de openbare zeden, ja zelfs het geloof zelf, het hoogste goed en het begin van alle andere deugden, worden dagelijks door de grootste gevaren bedreigd. U bent niet alleen toeschouwers van de moeilijke situatie, maar uw naaste liefde is net als de mijne diep gekwetst. Want het is een van de meest pijnlijke en treurige aanblikken om zoveel zielen.
1: En toen viel heel even de verbinding weg, merk ik. De tekst heb ik hier ook voor me, dus ik kan in ieder geval voor u verder lezen. Want het is een van de meest pijnlijke en treurige aanblikken om zoveel zielen, verlost door het bloed van Christus, door de wervelwind van een tijdperk van dwaling aan de verlossing te zien ontrukt worden en in de afgrond van de eeuwige dood gestort. Onze behoefte aan goddelijke hulp is vandaag even groot als toen de grote Dominicus het gebruik van de Rozenkrans van Maria invoerde als balsem voor de wonden van zijn tijdgenoten. Einde citaat. In deze aansporing van paus Leo XIII zien we een weerspiegeling van de oproep die Maria al bij de eerste verschijning te Fatima tot de kinderen richtte. Namelijk om de rozenkrans te bidden voor de bekering van de zondaars, om te voorkomen dat die in de hel zouden belanden. Dit blijkt ook uit het bekende gebed van Fatima dat Maria tijdens haar verschijningen aan de kinderen leerde. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Onze medemensen tot Christus brengen en voorkomen dat ze voor eeuwig van God gescheiden zullen, impliceren een verantwoordelijkheid waar we ons als christenen niet altijd even bewust van zijn. We moeten als christenen door het uitdragen van het geloof en onze christelijke levenshouding onze medemensen tot God proberen te brengen en te voorkomen dat ze voor eeuwig van God gescheiden zullen zijn. Inmiddels is de verbinding hersteld, zie ik, dus we gaan weer terug naar de kardinaal.
0: En onze christelijke levenshouding onze medemensen tot God proberen te brengen en te voorkomen dat ze voor eeuwen van God gescheiden zullen zijn. Vaak zal het niet lukken om medemensen te overtuigen van de waarheid die we uiteindelijk alleen in Christus kunnen vinden. Gelovige ouders ondervinden dat bijvoorbeeld als hun kinderen in de puberteit komen en tegen het geloof in opstand komen. Maar we hebben daarnaast ook de andere mogelijkheid, namelijk om medemensen bij God te brengen door ons gebed en specifiek door het rozenkransgebed. De verschillende aansporingen om de rozenkrans te bidden van pausen uit het verleden, die ze hebben gedaan met het oog op de actuele uitdagingen en moeilijkheden van hun tijd, zijn ook voor onze cultuur nog steeds relevant. Daar blijkt ook uit dat het rozenkransgebed een tijdloos gebed is. Een interessante vraag is echter welke specifieke betekenis het rozenkransgebed kan hebben in onze huidige cultuur. Dit vraagt eerst om een schets van onze cultuur. Sinds de jaren 60 zijn we in steltreinvaart welvarend geworden. Het heeft ons in staat om tamelijk onafhankelijk van medemensen ons leven in te richten. Daardoor zijn we individualisten geworden en is de gemeenschapszin op de achtergrond geraakt. Elke individualist is zijn eigen paus. Hij kiest zijn eigen levensovertuiging of de inhoud van zijn religie. Bepaalt autonoom zijn eigen set van ethische waarden. De individualisering heeft zo de secularisering in de hand gewerkt. De individualist heeft niet iets nodig dat hem overstijgt. De ouders, het gezin, de samenleving, de kerk en al helemaal niet God. De individualist is geneigd zichzelf op het podium te plaatsen en medemensen te zien als toeschouwers. Het individualisme is voor het huwelijk en het gezinsleven zeer schadelijk gebleken. Natuurlijk is de totale wederzijdse zelfgave van man en vrouw aan elkaar. Maar individualisten zijn tot zo'n totale zelfgave niet gemakkelijk in staat. Dit verklaart mede het hoge percentage echtscheidingen dat in 2014 zelfs ruim 40% bedroeg. Individualisten hebben geen behoefte aan de samenleving. Dat is ook de reden waarom zoveel mensen, nog voor de kerk, nog voor de burgerlijke gemeente, bij elkaar in het huwelijk treden. De gedachte is dat de samenleving niets heeft te maken met de wijze waarop zij hun relaties en hun seksualiteit willen beleven. Daarover willen ze autonoom zelf beslissen. Sinds de jaren 90 heeft de individualisering geleid tot het huidige neoliberalisme en ook tot het neokapitalisme. De hyperindividualistische cultuur waarin wij leven heeft egocentrische, maar eerlijk gezegd ook wel egoïstische trekken. De hoger opgeleiden zorgen goed voor zichzelf, terwijl mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt voor lage lonen worden uitgebuit. Dat geldt al helemaal voor de arbeidsmigranten. Dames en heren, wat heeft nu de rozenkrans voor specifieks te bieden aan deze hyper-individualistische cultuur waar nu en ik leven. Op de eerste plaats dienen we ons te realiseren dat we zelf onderdeel zijn van deze cultuur. De huidige cultuur kan ook ons als christenen de greep krijgen en daardoor onze relatie met Christus en zijn kerk verzwakken en zelfs ondermijnen. Het zal op de eerste plaats van belang zijn dat we voorkomen dat we onszelf niet helemaal laten opzuigen door de huidige cultuur, maar in Christus diep verworteld blijven. We kunnen ons niet helemaal onttrekken aan de huidige cultuur. Een oude christelijke wijsheid zegt: we zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn van Christus en moeten dat ook zien te blijven. En daarbij is het Rozenkransgebed een heel vruchtbaar middel. Het is een meditatief gebed. Bij elk tintje van de Rozenkrans overwegen een van de mysteries uit het leven van Jezus. Het bijzondere van de Rozenkrans is dat we dat doen door de ogen van Maria. Met haar ogen kijken we naar Jezus. Dat wil zeggen, we maken ons iets van de houding van Maria eigen, die haar zo intens met haar zoon verbindt. Dames en heren, als we ons iets van de houding van Maria eigen weten te maken, dan kunnen we ons onttrekken ook aan de wurggreep van het hyperindividualisme. Maria is geen individualist, maar leeft helemaal voor haar zoon en er ook helemaal voor ons, voor wie ze de moeder is. Ze maakt van zichzelf een volledige gave aan God. Toen de engel Gabriel haar vroeg namens God om de moeder van zijn zoon te worden. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord, zo luidde haar antwoord. Op de eerste plaats geeft Maria zichzelf aan God, doordat ze hem totaal geloof schenkt. Ze geeft zich ook aan God, doordat ze zich volstrekt beschikbaar stelt om de moeder van zijn zoon te worden. Doordat Jezus in haar mens kon worden, kon hij de kruisdood en de verrijzenis ondergaan en ons zo van onze zondenschuld verlossen. Ze geeft zich dus ook aan ons, doordat ze bereid was de moeder van Jezus te worden, levert ze een unieke bijdrage aan ons heil. Maria blinkt uit door haar gemeenschapszin. Zij is de moeder van de kerk, moeder van alle christenen gelovigen en eigenlijk van alle mensen. Bovendien is zij ons het voorbeeld van hoe we Jezus moeten navolgen. Het Tweede Vaticaans Concilie noemt Maria ook het beeld van de kerk. Ik citeer Lumen Gentium: de moeder van God is model van de kerk, zoals Sint Ambrosius reeds leerde. Met name de orde van het geloof, de liefde en volmaakte eenheid met Christus. Als we ons iets van die houding van Maria eigen maken, dan voorkomen we dat door de huidige hyperindividualistische cultuur worden opgeslorpt. We kunnen ons iets van de houding van Maria eigen maken en met haar ogen kijken naar de mysteries van Christus door bidden van de Rozenkrans. Maria, zo zegt Paulus VI, is model voor de geestelijke houding waarmee de kerk de goddelijke mysteries viert en leeft. Het Christusgebed biedt ons ook een unieke gelegenheid om Christus, het Rozenkransgebed biedt ons ook een unieke gelegenheid om Christus te aanbidden. Het meest kenmerkende element, namelijk de litanieachtige opeenvolging van Wees Gegroeten, wordt op zichzelf een onophoudelijke lofprijzing van Christus, die uiteindelijk het doel is van zowel de aankondiging van de engel als de groet van de moeder van Johannes de Doper. Gezegend is de vrucht van uw schoot. We kunnen zelfs verder willen gaan en zeggen dat de opvolging van Wees Gegroeten de schering vormt waarop de complementatie van de mysteries is geweven. De Jezus die in elk wezen groet wordt genoemd, is dezelfde Jezus die in de mysteries, wie men de mysteries overwegen. Nu als zoon van God, dan weer als zoon van de maagd, bij zijn geboorte in de stal in Bethlehem, bij zijn presentatie door zijn moeder in de tempel. Als jongen van 12 jaar in de tempel vol ijver voor de zaken van zijn vader. Als verlosser in doodsangst in de Hof van Olijven. Gegezeld en met doornen gekroond, het kruis dragend en stervend op Golgotha. Verrezen uit de dood en opgevaren naar de heerlijkheid van de Vader om de gaven van de geest te zenden. Zoals bekend was er vroeger de gewoonte, die sommige plaatsen nog steeds in ere wordt gehouden, om in de naam van Jezus in elk wezen groet, een verwijzing naar het mysterie te vermelden, waarin dat wordt overwogen. Dit wordt juist gedaan om de beschouwing te bevorderen en het denken en spreken in overeenstemming te brengen. Dit zegt paus Paulus VI. Het Rozenkransgebed biedt gelovigen op deze wijze de gelegenheid te groeien in de goddelijke genade. Het Rozenkransgebed vervangt uiteraard niet de viering van de liturgie, maar ondersteunt die wel degelijk. Al was het alleen maar door het Rozenkransgebed ons geloof in Christus en onze relatie met hem door Maria verdiept en bestendigt. Via Christus zijn we zo ook met al onze medemensen verbonden. Je ook het gebed bidden. Het Rozenkrans helpt ons ook in dit opzicht op het hyperindividualisme te overwinnen. En evenals Maria ons in deemoed in te voegen, zowel de kerkelijke als de wereldse gemeenschap. Paus Johannes Paulus II ziet het Rozenkrans ook een gebed om het gezin als fundamenteel en onmisbaar instituut veilig te stellen. Hij zegt in Rosarium Virginis Mariae, een soortgelijke behoefte aan inzet en gebed doet zich voor in verband met een andere cruciale kwestie van onze tijd. Het gezin, de eerste cel van onze samenleving, dat steeds meer wordt bedreigd door diverse krachten, wordt ontwricht. Zowel op ideologisch als op praktisch vlak. Zodat wij vrezen voor de toekomst van deze fundamentele en onmisbare instelling. En daarmee voor de toekomst van de samenleving als geheel. De heropleving van de Rozenkrans in christelijke gezinnen in het kader van een bredere pastorale zorg voor het gezin zal een doeltreffend middel zijn om de verwoestende gevolgen van deze crisis, die zo kenmerkend is voor onze tijd, tegen te gaan. Dames en heren, door de devotie van de eerste 5 zaterdagen en het Rozenkransgebed kan Maria ons helpen onze blik intens op Christus te richten. Zelf leefde ze met haar ogen gefixeerd op Christus, terwijl ze elk woord van hem koesterde. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De beschouwing van Jezus door Maria heeft een heel bijzonder karakter. Het is een vorm van herinneringen in de Bijbelse zin van het woord. Dat betekent het present stellen van de werken die God in de heilsgeschiedenis tot stand brengt. Door de eerste 5 zaterdagen en het Rozenkransgebed delen wij in deze beschouwing van Jezus door Maria, in deze Bijbelse vorm van herinneren. Dit herinneren als het present stellen van Gods werken in de heilsgeschiedenis gebeurt uiteraard op de eerste plaats in de viering van de liturgie. Maar, zo zegt Johannes Paulus II, de Rozenkrans maakt op zijn eigen bijzondere wijze deel uit van het gevarieerde panorama van onophoudelijk gebed. Als de liturgie als activiteit van Christus en de kerk een reddende handeling bij uitstek is, dan is ook de Rozenkrans als meditatie met Maria over Christus een heilzame meditatie. Door ons onder te dompelen in de mysteries van het leven van de Verlosser, zorgt hij ervoor dat wat hij heeft gedaan en wat in de liturgie aanwezig wordt gesteld, diepgaand wordt opgenomen in ons hart en ons bestaan vormgeeft. Hartelijk dank voor uw aandacht.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of geloof.

De voorbije weken werd er aan de pastorie opvallend vaak aangeklopt met dezelfde vraag: Pastoor, hebt u misschien nog een Sint Christoffel voor in de auto? Gelukkig wel. Ik had onlangs een kleine voorraad aangeschaft. En nee, niet omdat Sint Christoffel in de solden stond, maar omdat er elk jaar opnieuw vraag naar is. Veel mensen leggen zo'n medaille of tientje op hun dashboard, hangen een sleutelhanger aan de autosleutels of bewaren hem ergens in de wagen. Een klein teken van geloof dat al eeuwenlang met christenen meereist. Maar wie was Sint Christoffel eigenlijk? Historisch weten we niet zoveel over hem. Hij leefde waarschijnlijk in de derde eeuw in Lycië, het huidige Turkije, waar hij als martelaar stierf voor zijn geloof. Rond zijn leven ontstond een prachtige legende die nog altijd iets heel wezenlijks vertelt. Volgens die overlevering was Christoffel een reus van een kerel, enorm sterk. Oorspronkelijk heette hij Reprobus. Hij had zich voorgenomen alleen de machtigste koning te dienen. Eerst kwam hij terecht bij een aardse koning, maar toen hij zag dat hij bang was voor de keizer, stapte hij over naar de keizer. Toen hij ontdekte dat zelfs de keizer schrik had voor de duivel, dan maar de duivel volgen, dacht hij. Maar ook dat duurde niet lang, want telkens de duivel een kruis zag, deinsde hij achteruit. En toen besefte Reprobus dat er iemand was die machtiger was dan iedereen, Jezus Christus. Na onderricht van een kluizenaar liet hij zich dopen en kreeg hij een nieuwe naam, Christophorus, wat betekent Christusdrager. De kluizenaar gaf hem een bijzondere taak. Aan een gevaarlijke rivier moest hij reizigers veilig naar de overkant dragen. En dat deed hij met zijn grote kracht en met een nog groter hart. Op een dag kwam een klein kind hem vragen om ook hem over te zetten. Christoffel nam het op zijn schouders en stapte de rivier in. Maar met elke stap leek het kind zwaarder te worden. Het voelde alsof hij de hele wereld droeg. Uitgeput bereikte hij de overkant. Toen sprak het kind: Christoffel, je hebt niet alleen de wereld gedragen, maar ook hem die de wereld heeft geschapen. Ik ben Christus. Dat is de kern van deze prachtige legende. Christoffel droeg niet zomaar een kind, hij droeg de Heer zelf. Later bracht hij velen tot het christelijk geloof. Toen de koning hem dwong de heidense goden te vereren, weigerde hij. Zijn trouw aan Christus kostte hem uiteindelijk het leven. Hij stierf als martelaar. De christelijke traditie zegt dat Christoffel Christus op vier manieren heeft gedragen. Op zijn schouders, in zijn lichaam door zijn levenswijze, in zijn hart door zijn geloof, en met zijn mond door hem moedig te beleiden. Daarom is Sint Christoffel door de eeuwen heen de patroonheilige geworden van reizigers, pelgrims, schippers en tegenwoordig ook van automobilisten, fietsers en motorrijders. Zo'n medaille is natuurlijk geen magisch verkeersveiligheidssysteem. Ze vervangt geen veiligheidsgordel, geen fietshelm en ook geen gezonde aandacht in het verkeer. Maar ze herinnert ons eraan dat we elke reis mogen beginnen in Gods hand en dat Christus met ons op weg wil gaan. Vorige week, op 24 juli, vierde de kerk het feest van Sint Christoffel. Misschien was dat een mooie aanleiding om opnieuw te bidden voor een behouden reis. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle mensen die we onderweg ontmoeten. Want uiteindelijk is er geen betere reisgezel

0: dan Christus zelf. Als hij meereed, hoeft u zich tenminste nooit zorgen te maken dat hij vraagt, zijn we er nog niet?
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden nu, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Thérèse van Lisieux en moeder Thérèse van Calcutta. En mogen we nu nog een interview met pater Brian Kolodichuk. Hij is missionaris van Naastliefde en de postulator voor het zaligverklaringsproces van moeder Thérèse. Dan wordt er gevraagd. Moeder Thérèse maakte indruk op de wereld met haar toewijding aan de armste van de armen. Hoe was het mogelijk dat een zo broze vrouw zich in de straten van Calcutta en de wereld begaf om er de wonden van de lepra-leiders te genezen en de paria's van de moderne samenleving te verzorgen? Pater Brian antwoordt dan: ik denk dat de sleutel tot haar leven juist het feit is dat zij een vrouw was die helemaal verliefd was op Jezus. We hebben geschriften gevonden uit haar jeugd waarin ze zegt dat Jezus haar eerste liefde is. Ze sprak als een meisje dat verliefd was. Haar toewijding aan de meest hulpbehoevende, aan de armste van de armen, was voor haar het antwoord op inroeping. Zelfs in momenten van duisternis was ze ervan overtuigd dat het een authentieke roeping van Jezus was. Ze was overtuigd van de woorden die ze vaak hernam: Gods werk. Ze voelde zich Gods pen, zijn instrument. En dan wordt er gevraagd: elke zaligverklaring is een boodschap voor de wereld. Wat deelt de kerk mee door moeder Thérèse's zaligverklaring? En pater Brian antwoordt: haar kernboodschap is de liefde tot God, niet slechts tot de naaste. Toen ze zich geroepen wist om de congregatie van de missionarissen van Naastenliefde te stichten, ervaarde ze een zware innerlijke beproeving. Het was een geestelijke ervaring waarin ze geen troost voelde. Het was ook in deze tijden van beproeving echter de liefde die haar leidde en haar aan deze zending deed beantwoorden. India's minister-president Indira Gandhi zei bij een bepaalde gelegenheid waarbij ze haar publieke erkenning gaf, min of meer het volgende: in de wereld van vandaag, die zo woest is, is het gemakkelijk om het meest essentiële te vergeten. Moeder Thérèse leert ons dat liefde het meest essentiële is. Tegelijkertijd is haar leven vol van voorbeelden van liefde voor anderen. Niet uitsluitend voor de armen, maar ook voor alle mensen die ze ontmoet. Haar medezusters, de mensen die haar bezoeken. In feite deelt moeder Thérèse ons mee om de gewone dingen te doen met een buitengewone liefde. Wanneer ze met de mensen sprak die ze ontmoette, zei ze hun dat deze houding niet alleen bij de armen uitgedragen moest worden. We moeten beginnen bij het beminnen van de eigen familieleden die behoefte hebben aan een woord van bemoediging. Van iemand die misschien uitziet naar een brief. We moeten beginnen te beminnen met een glimlach voor iemand die daar behoefte aan heeft. We hebben echter kunnen zien hoe het geloof ook een van de kenmerkende deugden was, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om op die manier te beminnen, van 's morgens vroeg tot 's avonds, met 3 of 4 uur slaap in de nacht, waarbij ze zichzelf elke dag van haar leven gaf aan de meest hulpbehoefenden. Dan wordt er gevraagd: wat was de grootste uitdaging van het zaligverklaringsproces?
Pater Brian antwoordt: er waren twee zeer moeilijke taken. De eerste was om alle beschikbare informatie te verzamelen of te vinden, omdat het betekende dat er materiaal, getuigenissen, feiten bijeengebracht moesten worden van mensen uit de hele wereld. In het proces zijn meer dan 8000 documenten, 80 banden, documentatie met getuigenissen en geschriften bij elkaar gevoegd. In het proces waren getuigenissen van 113 personen over haar leven, deugd en heiligheid. Honderden anderen die niet konden reizen hebben hun getuigenis daarentegen toegestuurd. We hebben ons niet tevreden willen stellen met alleen het hoognodige werk. We hebben veel meer dan het minimale gedaan, omdat dit werk ertoe heeft bijgedragen om de persoon van moeder Teresa beter te leren kennen. De tweede uitdaging was het schrijven van de positio, het document waarin alle getuigenissen, feiten en documenten zijn opgenomen als basis voor het verzoek voor het proces van zaligverklaring. Omdat er zoveel materiaal was, was dit geenszins gemakkelijk. We konden op een erg goed team rekenen dat bestond uit priesters, zusters en leken, vrijwilligers die al dit werk mogelijk maakten. Dan vraagt: heeft u aspecten van moeder Teresa ontdekt die verborgen waren toen u dit enorme onderzoek uitvoerde? Pater Brian antwoordt: we hebben ingezien dat haar eenvoud in werkelijkheid een diepte verhulde die maar weinigen hadden begrepen of zelfs maar veronderstelden. Toen ze op 36-jarige leeftijd de missionarissen van Naastenliefde stichtte, getuigde ze in haar geschriften van een buitengewone geestelijke volwassenheid. We wisten dat iemand met deze wereldwijde faam van heiligheid en de buitengewone aantrekkingskracht die zij uitoefende iets bijzonders moest zijn. Maar wat was dat? Dit was haar geheim. Haar diepte, haar geestelijk leven, haar liefde, zelfs in beproevingen, zijn nu onthuld. Volgende vraag. De laatste maanden is er gesproken over de donkere nacht die moeder Teresa voelde, evenals mystici, in belangrijke periode van haar leven. Waaruit bestond die? Pater Brian antwoordt: geestelijke vruchten komen door offers van het kruis. Al voordat zij zich tot haar werk geroepen wist, had zij een ervaring van duisternis. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat deze nacht, dit innerlijk lijden, de vrucht is van haar vereniging met Christus, zoals ook gebeurde bij Theresia van Avila of Paulus van het Kruis. Enerzijds is er die liefdesband met Jezus en deze liefde verenigd, en anderzijds verenigd met Christus begreep zij Christus lijden wanneer hij van het kruis roep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze nacht, dit lijden, wordt echter ook veroorzaakt door het apostolaat, de liefde voor anderen. Door Christus te beminnen, begrijpt ze ook het lijden van anderen, hun eenzaamheid en dat zij God op een afstand houden. Moeder Teresa's donkere nacht kwam daarom voort uit de dubbele dimensie die de liefde van religieuze mannen en vrouwen ervaren. Op de eerste plaats haar bruidsliefde voor Christus, die haar lijden in een vereniging met zijn lijden. En op de tweede plaats de verlossende liefde
die leidt tot een delen in de verlossing, om aan anderen de liefde van God te verkondigen, zodat zij de redding ontdekken door gebed en offer. Het was daarom eerder een beproeving van de liefde dan van het geloof. Ze leed meer aan het verlangen naar Jezus, haar dorst naar Jezus, haar dorst naar liefde, dan aan het lijden van het niet voelen van de liefde van Jezus. Het doel van de congregatie is juist de dorst van Jezus op het kruis lessen door onze liefde voor Hem en onze toewijding aan de zielen. Moeder deelde niet alleen in het lichamelijke en de materiële armoede van de armen. Ze voelde de dorst, de verlatenheid die mensen ervaren. De grootste armoede is feitelijk om niet bemind te worden, afgewezen te worden. Volgende vraag. Enkele kranten of persbureaus hebben geprobeerd om het wonder van de genezing te ontkennen dat de deuren voor het zaligverklaringsproces van moeder Teresa van Calcutta hebben geopend. Wat is er in werkelijkheid gebeurd? Pater Brian, het gaat om een Indiase vrouw, Monica Besra, die op 5 september 1998, precies 1 jaar nadat moeder Teresa stierf, is genezen. Ze leed aan tuberculeuze hersenvliesontsteking en daarbij had ze een grote tumor die ontstaan was in haar rechter eierstok. Deze grote tumor verdween zonder enige medische verklaring, zoals de wetenschappelijke commissie die de casus analyseerde, erkende. Het is waar dat de tuberculeuze hersenvliesontsteking zou kunnen zijn genezen, zoals enkele kranten berichten, door medicijnen. Dit was echter niet het wonder. Het wonder van de plotselinge, in één nacht en onverklaarbare genezing van de tumor. De heiligverklaring van moeder Teresa. Paus Franciscus erkende op 17 december 2015 het wonder verricht op voorspraak van de zalige Teresa van Calcutta. De postulator van de heiligverklaring, pater Brian Kolodzicuk van de missionarissen van Naastenliefde, verklaarde dat dit wonder de genezing is van een toen 34-jarige werktuigbouwkundige ingenieur in Santos, Brazilië. De doktoren hadden een herseninfectie gediagnosticeerd, waardoor er meerdere abscessen in de hersenen ontstonden. Behandelingen bleven zonder uitwerking en de man raakte in coma. De vrouw, die kort ervoor met hem was getrouwd, bad maanden tot de zalige moeder Teresa samen met familie en vrienden. Op 9 december 2008 werd de stervende man naar de operatiekamer gebracht. Toen de chirurge de operatiekamer binnenkwam, trof hij de patiënt wakker en zonder pijn aan. De man vroeg: "Wat doe ik hier?" De dokters verklaarden daarna dat de man geen symptomen meer had van zijn eerdere ziekte. De medische commissie van het Vaticaan verklaarde unaniem dat deze genezing medisch onverklaarbaar was. De heiligverklaring heeft plaatsgevonden op 4 september 2016 in het bijzondere jubileumjaar van barmhartigheid. Mogen we dan met moeder Teresa nog bidden? Zie eens hoe de natuur, de bomen, de bloemen, de kruiden in diepe stilte groeien.
Hoe meer wij in onze stilte ontvangen, des te meer kunnen wij geven in ons actieve leven. Gebed van Moeder Teresa. Heer, als ik honger heb. Heer, wanneer ik honger heb, geeft u mij dan iemand die voedsel nodig heeft. Wanneer ik dorst heb, stuurt u mij dan iemand die water nodig heeft. Wanneer ik het koud heb, stuurt u iemand dan iemand die ik kan verwarmen. Wanneer ik gewond ben, geeft u mij dan iemand die ik kan troosten. Wanneer mijn kruis zwaar wordt, geeft u mij dan een kruis van een ander te dragen. Wanneer ik arm ben, leidt u me dan naar iemand in nood. Wanneer ik geen tijd heb, geeft u me dan iemand die ik even kan helpen. Wanneer ik vernederd ben, geeft u me dan iemand die ik kan eren. Wanneer ik ontmoedigd ben, stuurt u me dan iemand die ik kan bemoedigen. Wanneer ik behoefte heb aan begrip van anderen, geeft u me dan iemand die behoefte heeft aan mijn begrip. Wanneer ik zelf meen zorg nodig te hebben, stuurt u me dan iemand voor wie ik kan zorgen. Wanneer ik alleen aan mezelf denk, richt u dan mijn gedachten op anderen. Het is uitgegeven bij De Boog, Betsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Uit die Schöpfung van Joseph Haydn speelt het Midsummer Ensemble het lied Zu dir, o Herr, blickt alles auf. Heer, ik verlang naar u. Ik verlang naar uw schoonheid, uw goedheid, uw mildheid. Heer, ik verlang naar u. Laat mij komen in uw aanwezigheid.

0: De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, vanaf vers 13.
1: Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: Ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem: We hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei: Breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Jezus hield van de eenzaamheid. Hij had van tijd tot tijd behoefte aan tijd en ruimte om zijn volledige en onverdeelde aandacht te geven aan zijn Vader. Welke behoefte voel ik in mijn leven aan een dergelijke eenzaamheid?

Jezus hield er ook van om bij de mensen te zijn, zowel omwille van hen als voor zichzelf. Als hij zijn nabijheid uitdrukte in woorden of daden, in wonderen of eenvoudigweg door zijn meevoelend er zijn, dan ging dat altijd gepaard met meeleven. Hij deelde werkelijk in de ervaring van wie hij ontmoette.

0: Als ik deze woorden opnieuw hoor, wat hebben ze mij dan nog meer te zeggen? Wat zeggen ze mij over mijn eigen behoefte om tijd door te brengen met anderen en God te zoeken in de eenzaamheid?
1: Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: "Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen." Maar Jezus zei: "Ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten." Ze antwoordden hem: "We hebben hier niets, alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei: "Breng ze mij." En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 mannen gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Terwijl ik nu in de eenzaamheid bij God ben, wat zou ik hem willen zeggen? Misschien heeft de Heer mij iets te zeggen over hoe ik de mensen rondom mij zou kunnen voeden en bemoedigen en tot steun zou kunnen zijn

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de profetie van Obadja. De profetie tegen Edom. Het visioen van Obadja. Zo spreekt God de Heer tegen Edom. Wij hebben een boodschap van de Heer gehoord. Een bode is onder de volkeren rondgezonden. Vooruit, laat ons tegen Edom ten strijde trekken. Luister, ik maak u klein onder de volkeren. Diep veracht zult gij zijn. De trots van uw hart heeft u misleid, u die in de rotskloven woont. Hij vestigt zijn woonplaats in de hoogte en zegt in zijn hart: wie haalt mij omlaag naar de aarde? Al vliegt gij zo hoog als de arend, en al bouwt gij tussen de sterren uw nest, ik haal u nog naar omlaag. Zo luidt de Godspraak van de Heer. Als de dieven bij u binnendringen of rovers bij nacht, wat zult gij dan te gronde gericht worden? Ze nemen immers alles mee wat hun te pas komt. En als de druivenplukkers bij u binnendringen, laten die meer dan de napluk over? Wat zal Esau doorzocht worden? Wat zal men speuren naar zijn verborgen schatten? Tot aan de grens wordt gij voortgedreven, bedrogen door al uw bondgenoten. Degene met wie gij in vrede leefde en met wie gij uw brood deelde. Ze overweldigen u en ze leggen u strikken. Er is geen verstand meer in Edom. Op die dag, zo luidt de Godspraak van de Heer, doe ik de wijzen uit Edom verdwijnen, het verstand uit Esau's bergland. Uw helden, Teman, zullen de moed verliezen, zodat uit Esau's bergland de mensen worden uitgeroeid. Vanwege de moord, vanwege het geweld, uw broeder Jacob aangedaan, zult gij met schande overladen worden, zult gij eens en voorgoed worden uitgeroeid. Op die dag dat gij u afzijdig hield, toen vreemdelingen het leger van Jeruzalem gevankelijk wegvoerden, toen buitenlanders zijn poorten binnendrongen om over Jeruzalem het lot te werpen, hebt gij u gedragen als een van hen? Nee, gij moet de dag van uw broeder, de dag van zijn tegenspoed, niet met leedvermaak bezien. Nee, gij moet u niet vrolijk maken over de zonen van Juda op de dag van hun ondergang. Ge moet geen grote mond opzetten op de dag van hun nood. Nee, gij moet de poort van mijn volk niet binnengaan op de dag van zijn ongeluk. Gij moet zijn rampspoed niet met leedvermaak bezien. Gij zeker niet, op de dag van zijn ongeluk. Gij moet u niet werpen op zijn rijkdommen. Gij vrouwen, op de dag van zijn ongeluk. Nee, gij moet niet gaan staan bij de pressen om de vluchtelingen van mijn volk af te slachten, en hen die ontsnappen moet gij niet uitleveren op de dag van zijn nood. Want weet wel, de dag van de Heer is nabij, die komt over alle volken. Wat gij anderen doet, wordt u gedaan. Uw daden komen neer op uw eigen hoofd. Zoals gij mijn volk op mijn heilige berg eens mijn toren hebt gedronken, zo zullen alle volken er altijd van drinken. Drinken en wartaal uitslaan en worden als hadden zij nimmer bestaan. Maar op de berg Sion is er dan redding. Hij zal de heilige grond zijn en het huis Jacob krijgt zijn eigendom terug. Dan is het huis Jacob een vuur, het huis Jozef een vlam en het huis Esau het stoppenveld. Jacob en Jozef steken er de brand in en verteren het, zodat niemand van Esau ontsnapt, want de Heer heeft gesproken. Ze zullen de Negev bezetten, het bergland van Esau, en de Sephela, het gebied van de Filistijnen. Ze zullen het gebied van Efraïm bezetten en het gebied van Samaria. En Benjamin zal Gilead bezetten. Israëls ballingen, een legermacht geworden, zullen Kanaans grond bezetten tot Serafat toe. De ballingen van Jeruzalem die in Sefarad zijn, zullen de steden van de Negev bezetten. Op de berg Sion komen dan de redders, om recht te spreken over het bergland van Esau. En aan de Heer zal het koningschap toebehoren. Tweede lezing uit een brief van Hadewig. Een vuur en een vlam van liefde. Gedenk wat de profeet Obadja zegt. Het huis van Jacob zal een vuur zijn. Het huis van Jozef zal een vlam zijn. Het huis van Esau zal een veld vol stoppels zijn. Jacob is ieder die overwint. Want met de kracht van de minne overwint Jacob God die hem dan overwint. In de strijd werd Jacob gewond en sedertdien was hij kreupel aan één zijde. Maar pas toen hij kreupel was geslagen, werd hem de zegen ook gegeven. Zo moet het hem vergaan die als Jacob worden zal en die Gods zegen zal ontvangen. Wie strijden wil met God, moet zich inspannen om zo te overwinnen dat hij overwonnen wordt. Gij moet uzelf zo algeheel om hem verloochenen, dat gij geheel en al in lichterlaaie staat bij alles wat gij zijt en doet, zozeer dat niets voor u bestaat dan God alleen, lief nog leed, zwaar nog licht. Als gij voortdurend in die toestand blijft, dan is het huis van Jacob vuur. Het huis van Jozef zal een vlam zijn, zoals Jozef een verlosser was, een rechter voor zijn volk en broeders. Zo moet ook gij en zij die als Jozef werden, steeds leiding geven en bescherming bieden aan de anderen die dit nog niet voldoende zijn en die gebukt gaan onder onvolwassenheid in minne. Men zal ze met de grote vurigheid van een unieke minnebrand ontsteken en ze verlichten met de vlammen van een innige naastenliefde. De overige medemensen zijn de Esau's. Hun woningen zijn de stoppels die zeer vlug in vuur en vlam gaan. Aldus zullen de gewone lieden door u tot liefde worden aangestoken, als gij u zo gedraagt. Ook dit behoort tot uw leidend ambt, dat gij de dorre stoppels zult ontsteken met goede voorbeelden en een fraaie levenswijze, met gebed, met raadgevingen en zelfs ook met vermaningen. En gij moet uw broeders voorgaan in oprechte liefde en hen helpen zo te minnen dat hun liefde uitgaat naar God, naar een rechtvaardig handelen voor hem en naar de ware deugd. Gedenk steeds wat de schrift zegt. Laat ons bezonnen, rechtvaardig en vroom leven in deze tijd. Dit hoort bij uw bediening.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Op deze zondagmorgen, beste luisteraars, we zitten ondertussen al in augustus, 2 augustus, mogen we samen weer de zondag gaan openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. En dan ga ik u graag even de bladzijde geven. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 155. 155. Dan loopt dat verder eigenlijk helemaal door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat in het weekend dus nooit in uw klein getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 882. 882. Dan gaan we naar de hymne op bladzijde. En daar kunt u eventueel een lintje ook bijleggen. De hymne staat op bladzijde 697. We zitten ondertussen in de tweede week. 697. Dan gaan we verder met de antifoon en de psalmen en de lof, de korte schriftlezing. En die staan dan een paar bladzijden verder. Bladzijde 886. Kunt u eventueel een lintje bij doen. Dus we beginnen op bladzijde 882 en dan zitten we op bladzijde 886. Dan gaan we nog op het einde naar voren toe. En dan gaan we naar bladzijde 616 en daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Zacharias. En dan nemen we A, 616. En voor het slotgebed gaan we één bladzijde verder, 617. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen op bladzijde 155. En in het groot getijdenboek op bladzijde 882. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 697. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
1: Opdat God erbarmen met ons heeft. onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven.
0: Geven dat ons de drievuldigheid, vader, zoon en geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. In het Groot Getuidenboek gaan we nu naar bladzijde 886. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met loventakken. Tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig u roem.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heere God, onze Vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. Tronend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Loof de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia.
0: Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Loof hem in zijn hoge hemel.
1: Loof hem om zijn grote daden. Loof hem om zijn majesteit.
0: Loof hem met bazuingeschal. Loof de Heer met harp en citer.
1: Loof hem met timpaan en rijdans. Loof hem met gitaar en fluit.
0: Loof hem met geklep van bekkens. Loof hem met cymbaal gerinkel. Al wat ademt, loof de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden en van al uw afgoderij. Zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat gij mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt.

0: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Uw wondere daden verhalen wij.
1: En wij prijzen uw naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Het grootgetijdenboek gaan we voor de antifoon nu naar bladzijde 616. Hij nam de broden en de vissen, sloeg de ogen ten hemel op, sprak de zegen uit, brak de broden en liet ze uitdelen door zijn leerlingen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij nam de broden en de vissen, sloeg de ogen ten hemel op, sprak de zegen uit, brak de broden en liet ze uitdelen door zijn leerlingen. In het Groot Getijdenboek gaan we nou terug naar bladzijde 891 voor de slotgebeden. Dank wij onze Verlosser die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn. En roepen wij hem aan.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Heer Jezus Christus, gij gaat voor ons op als een nieuwe dag. En gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons u volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Geef dat wij in alle schepselen uw goedheid zien, en dat wij overal uw heerlijkheid kunnen aanschouwen.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Sta niet toe dat het kwade ons ooit overwint, maar help ons het kwade te overwinnen door het goede.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Gij zijt in de Jordaan gedoopt, door de Heilige Geest gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Christus, koning van de heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 617. Laat ons bidden. Heer onze God, behoeftige schenkt Hij overvloed. En voor wie honger heeft, breekt Gij het brood. Leer ons de zin verstaan van de Eucharistie. Neem van ons weg al wat verhindert aan uw liefde te beantwoorden. Breng ons dichter bij u en bij elkaar. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 18e zondag door het jaar leidt de kerk ons binnen in de heilige geheimen van de Eucharistie met enige versen uit Psalm 17. De Heer heeft zich mijn beschermer getoond. Hij heeft mij in veiligheid gebracht. Omdat hij mij lief had, heeft hij mij gered. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten

Maar het volk kwam dit te weten en ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geef gij hun maar te eten. Doch zij antwoordden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren. En de overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarmee kun je nog wel heel goed in je eigen wereld blijven zitten. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van gebed, de Eucharistie, heeft dan ook de vorm van een broedermaal. Elk gebed moet daar iets van hebben, ook het persoonlijke gebed. Eerst uittreden uit jezelf en bij hem je geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Met diep medelijden. Gebaar maken van eerbied. Beklein maken voor hem. En dan de houding van het gebed aannemen. Zitten, liggen of knielen. Maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen. Zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word. Hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me, wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier. Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug. Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe. Ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel. En dat is hier een eenzame plek. Deze plek is eenzaam. Zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. Ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid, in contacten, in werk, periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade, dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Jezus, die gehoord had dat Johannes de Doper was onthoofd, trekt zich terug in de eenzaamheid. Hij is op de vlucht. De grond wordt hem te heet onder de voeten. Jezus is in nood. Wat met de voorloper is gebeurd, dat zal ook degene overkomen van wie Johannes de voorloper was. Maar al was Jezus

in de eenzaamheid, toch gingen de mensen hem achterna. En wonder boven wonder, Jezus die zelf in nood was, had medelijden met de mensen in nood. Zij hadden honger. Hebben wij honger? Zijn wij in nood? Als je niet in nood bent, hoeft Jezus er ook niets aan te doen. Kom je hier om te eten zonder dat je er behoefte aan hebt, dan komt het niet aan. Is het vervelend? Duurt het lang? Te lang? Is het saai? Is het een plicht? Het moeten we eenmaal op zondag? Dan gaat dat goddelijk brood er niet bij je in. Het is de kunst om je in de omgang met God, die zelf het brood uit de hemel is, je eigen noden bewust te maken en te doorleven. En dan te zien hoe hij medelijden heeft. Hij kreeg diep medelijden. Voordat Jezus er iets aan gaat doen, is het eerste dat hij aan ons wil geven, niet het brood, maar zijn medelijden. Het eerste is niet dat Jezus iets doet, het eerste is dat hij diep medelijden krijgt. Bij al het lijden mee willen lijden, dat is een hele opgave. Bij groot lijden is het zaak om bij de mensen te blijven, niet te vluchten. Wat mensen doen als ze op de televisie geconfronteerd worden met lijden van allerlei soorten, ze draaien de knop om, zappen naar een andere zender en vinden daar allerlei vormen van amusement die hun het lijden doet vergeten. Maar het is veel beter om niet op de vlucht te slaan, maar bij het lijden van de mensen te blijven en te doen zoals God doet in de gestalte van Jezus. Als niemand meer medelijden met je heeft, als er geen oor is dat naar je luistert, geen oog dat je ziet, niemand aandacht voor je heeft, dan is het goed om geen medelijden met jezelf te krijgen of in wanhoop te vervallen, want God zelf heeft medelijden met je. Wat doe je anders hier in de kerk? Het eerste wat je daar toch zegt is, Kyrie eleison, Heer, heb medelijden. En denkt u nu heus dat de mensen dat generaties lang en de eeuwen door zomaar hebben gebeden en zij blijven bidden, alleen omdat ze er behoefte aan hadden? Nee, ze baden en bleven bidden omdat ze gemerkt hadden dat hij medelijden heeft. Als je aan Jezus denkt, denk eraan dat God de eeuwige je lief heeft en met je meevoelt. Nu denkt u misschien, ja, wat hebben wij daaraan? Daarmee is de honger de wereld niet uit. Dat denken de leerlingen ook, stuur het volk weg, verzuchten de leerlingen. Nee, zegt Jezus, jullie hebben ze iets te bieden. Wat hebben wij die mensen dan te bieden? Wat kunnen wij doen aan hun eenzaamheid? Wat kunnen wij doen aan mensen die in nood verkeren? Laat ze maar naar elders gaan. Wij kunnen ze niet helpen. De nood is te groot, het water stijgt ons tot de lippen. Zouden wij dan anderen moeten helpen? Jezus gelooft meer in ons dan wij in onszelf geloven. Als wij aanhouden, er zijn niet meer dan 5 broden en 2 vissen, dan zegt Jezus, breng die dan hier. Durf nu eens te geloven in het vertrouwen dat Jezus in u stelt. Hij brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Ziet u nu wel dat u iets te geven hebt? En wat hebt u dan te geven? Brood? Nee, uw hart. Wanneer u de goddelijke liefde in uw hart opneemt, echt opneemt, en u laat doordringen van zijn medelijden, van zijn liefde, van zijn barmhartige liefde, van zijn medelijdende liefde, dan wordt uw hart daar anders door. Uw hart wordt anders als u gaat zien dat bij alle noden die er in de wereld zijn, in 1 nood altijd weer wordt voorzien, de nood aan God, de nood aan Gods liefde.
de nood aan zijn medelijden. Als je je vervuld van hoop naar de mensen toekeert, dan hebben de mensen iets aan je. Ze hebben meer aan een perspectief, aan een hoopvol uitzicht, aan een blij gelaat met hoop vervuld, dan aan brood in hun hand. Dat is ook nodig, maar eerst dat ene. Zoals Jezus eerst zijn medelijden geeft, zo moeten wij eerst aan de mensen hoop geven. Christus zelf wordt ons toevertrouwd. En in Christus wordt ons Gods liefde toevertrouwd. Hij sloeg immers de ogen op, omhoog, naar God, zijn Vader in de hemel. Die stelde Jezus tegenwoordig. Zijn liefde stelde hij uit, zoals ook straks weer in het Heilige Sacrament. Hij is er altijd. Zijn liefde is er altijd. En daarom bent u er ook altijd. Want hij zoekt mensen aan wie hij zijn liefde kan uitdelen. En hij zoekt mensen die zijn liefde in de wereld kunnen bemiddelen. Aan het einde het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten, zoals men doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten, en in het bijzonder tot de gastheer en gastvrouw. Ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest. En ik sluit met een Onze Vader.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in menselijke woorden. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De conciliaire constitutie Dei Verbum, waarover wij deze weken nadenken, wijst in de Heilige Schrift, gelezen binnen de levende traditie van de kerk, een bevoorrechte plaats van ontmoeting aan. Daar blijft God spreken tot de mannen en vrouwen van elke tijd, opdat ze hem door het luisteren leren kennen en liefhebben. De Bijbelse teksten zijn echter niet geschreven in een hemelse of bovenmenselijke taal. Zoals het dagelijkse leven ons leert, kunnen twee mensen die verschillende talen spreken elkaar niet verstaan, geen dialoog aangaan en geen relatie opbouwen. Zich verstaanbaar maken voor de ander is in sommige gevallen al een eerste daad van liefde. Daarom kiest God ervoor te spreken in menselijke talen en hebben verschillende auteurs, geïnspireerd door de Heilige Geest, de teksten van de Heilige Schrift geschreven. Zoals het conciliaire document ons in herinnering brengt, de woorden van God in menselijke taal uitgedrukt zijn gelijk geworden aan het menselijke spreken, zoals ook het woord van de eeuwige Vader toen hij het vlees van menselijke zwakheid aannam, in alles gelijk werd aan de mensen. Zo openbaart de Schrift niet alleen in haar inhoud, maar ook in haar taal Gods barmhartige neerbuiging tot de mensen en zijn verlangen om hun nabij te zijn. Door de geschiedenis van de kerk heen is veel nagedacht over de relatie tussen de goddelijke auteur en de menselijke auteurs van heilige teksten. Gedurende verschillende eeuwen waren vele theologen vooral bezorgd om de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift te verdedigen, waarbij zij de menselijke auteurs bijna beschouwden als louter passieve instrumenten van de Heilige Geest. In recentere tijden heeft de reflectie opnieuw aandacht gekregen voor de bijdrage van de hagiografen bij het schrijven van de heilige teksten, tot op het punt dat het conciliaire document spreekt over God als de voornaamste auteur van de Heilige Schrift, terwijl het de hagiografen tegelijk ware auteurs van de heilige boeken noemt. Zoals een scherpzinnig exegeet van de vorige eeuw opmerkte, de menselijke activiteit herleiden tot die van een loutere kopiist is geen verheerlijking van de goddelijke werkzaamheid. God ontneemt de mens nooit zijn waardigheid of zijn mogelijkheden. Als de Schrift dus het woord van God is in menselijke woorden, dan is elke benadering die één van deze twee dimensies verwaarloost of ontkent, onvolledig. Hieruit volgt dat een juiste interpretatie van de heilige teksten niet kan afzien van de historische context waarin ze zijn ontstaan, noch van de literaire vormen waarvan zij gebruik maken. Integendeel, het verwaarlozen van de studie van de menselijke woorden waarvan God zich bedient, dreigt te leiden tot fundamentalistische of spiritualistische lezingen van de Schrift, die haar betekenis tekort doen. Dit principe geldt ook voor de verkondiging van het woord van God. Wanneer deze het contact met de werkelijkheid verliest, met menselijke hoop en menselijk lijden, of wanneer ze zich bedient van een onbegrijpelijke, niet-communicatieve of verouderde taal, mist zij haar doel. In elke tijd is de kerk geroepen het woord van God opnieuw aan te reiken in een taal die in de geschiedenis gestalte kan krijgen en de harten kan bereiken. Zoals Paus Franciscus ons eraan herinnert, telkens wanneer wij ons inspannen om terug te keren naar de bron en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie te herontdekken, openen zich nieuwe wegen, ontstaan nieuwe vormen van creativiteit, met andere uitdrukkingswijzen, meer welsprekende tekenen en woorden met een nieuwe betekenis voor de wereld van vandaag. Even eenzijdig, aan de andere kant, is een lezing van de schrift die haar goddelijke oorsprong verwaarloost en haar gaat beschouwen als een louter menselijke leer, als iets dat enkel technisch bestudeerd moet worden, of als een tekst alleen uit het verleden. Vooral wanneer zij wordt verkondigd binnen de liturgische context, wil de schrift immers spreken tot de gelovigen van vandaag. Hun concrete leven raken met zijn vragen, hun stappen verlichten en helpen onderscheiden welke keuzes zich aandienen. Dit wordt alleen mogelijk wanneer gelovigen de heilige teksten lezen en uitleggen onder de leiding van dezelfde geest die hen heeft geïnspireerd. In dit verband dient de schrift tot voeding van het leven en de liefde van de gelovigen, zoals de heilige Augustinus in herinnering brengt. Wie meent de heilige schrift te begrijpen, maar haar zo uitlegt dat zij niet bijdraagt tot de opbouw van de dubbele liefde tot God en de naaste, heeft haar nog niet begrepen zoals het hoort. De goddelijke oorsprong van de schrift herinnert er ons ook aan dat het evangelie, toevertrouwd aan het getuigenis van de gedoopte, hoewel het alle dimensies van het leven en van de werkelijkheid omvat, deze ook overstijgt. Het kan niet worden herleid tot een louter filantropische of sociale boodschap, maar is de vreugdevolle verkondiging van het volle en eeuwige leven dat God ons geschonken heeft in Jezus. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer danken, omdat Hij er in zijn goedheid voor zorgt dat het onze levens niet ontbreekt aan de essentiële voeding van zijn woord. En laten wij bidden dat onze woorden en nog meer ons leven, de liefde van God die daarin wordt verhaald, niet verduisteren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Dei Verbum met de titel De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in Menselijke Woorden. Volgende keer gaan we verder met deel 5. Dierbare broeders en zusters.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalde ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende.

0: Want je genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige

0: Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

Oculi omnium in te sperant, Domine, et tudas illis escam in tempore opportuno. Aller ogen hopen op u, Heer, en gij geeft hen te eten op de juiste tijd. Dat hoorden we de monniken van Silos zingen. Die tekst uit Psalm 145 is een zegengebed voor een maaltijd en in ons geval een graduale voor de 18e zondag door het jaar. Goedendag, ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en welkom bij Musica Sacra. Vandaag verkennen we de Gregoriaanse gezangen van de 18e week door het jaar. Deze 18e zondag door het jaar staat in het teken van het bekende verhaal van de 5 broden en 2 vissen. De eerste lezing uit Jesaja is daarop uitgekozen. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Op deze zondag voedt God ons zowel met zijn woord als met zijn hemels brood. En het offertorium van deze zondag is Precatus est Moises. Dit gezang is vrij lang voor een offertorium en dat kan een koorzanger afschrikken. Maar de eerste zin mogen we 2 keer zingen. Dat valt alweer mee. Precatus est Moises in conspectu Domini Dei Sui et dixit. In vertaling, Mozes bad voor het aangezicht van zijn God en zei. En het lijkt daarmee of die zin een soort keervers is. Offertoria blijven bijzonder en waarom die tekst en muziek herhaald wordt, geen idee. En er zijn nog meer bijzonderheden in dit gezang. Op een zeker moment spreekt Mozes de woorden Memento Abraham, Isaac et Jacob. Gedenk Abraham, Isaac en Jacob. En op het woord memento wordt het opgetild met een kwintsprong naar boven. Daarna zegt Mozes dat God aan hen het land van melk en honing had beloofd. Melk en honing is in het Latijn 3 woorden van 1 lettergreep. Lac et mel. En zowel lac als mel krijgen 1 enkel nootje toebedeeld. Terwijl op het verbindende woord et 19 noten geteld worden. Het is een waarneming. En we kunnen daaruit concluderen dat Gregoriaans onvoorspelbaar kan zijn. Want waarom worden die noten zo verdeeld?

De communio van deze zondag sluit heel begrijpelijk aan bij de evangelielezing. De tekst van Panem de Cielo komt uit het boek Wijsheid, een passage waarin herinnerd wordt aan het manna in de woestijn, het brood uit de hemel. Hoe toepasselijk is het om dit tijdens de communiegang te zingen? En die tekstpassage kent u wellicht uit de aanbidding, waar tussen het Tantum Ergo en het gebed een versikel met die tekst gezongen wordt.

Op 1 augustus vinden we bijzondere martelaren op de kalender. En u zegt dan natuurlijk, op 1 augustus vieren we toch de heilige Alphonsus Maria de Liguori? Dat klopt. Maar naast de ene heilige die op de algemene heilige kalender staat, vinden we in het martyrologium een keur aan andere, oude en nieuwe heiligen. Op 1 augustus vinden we de gedachtenis van 7 broers, die onder Antiochus Epiphanus met hun moeder hebben geleden en zijn gestorven. En ze staan dan bekend als de Maccabeërs. Uit de mis horen we de Introitus clamaverunt justi.

Na de lezing kan dan een graduale gezongen worden. En voor de Maccabeërs is het heel toepasselijk Ecce quam bonum. Zie hoe goed en vreugdevol het is om als broeders eendrachtig te wonen. We horen de gemengde stemmen van wishful singing en voices eight.

De tekst van het Alleluia-gezang is niet uit de schrift genomen, maar is zogenaamde proza. Hic est vera fraternitas vertelt over de ware broederschap die de zonde van de wereld overwint door Christus na te volgen.

Op 6 augustus vieren we de transfiguratie van Jezus Christus op de berg Tabor. Een wonderbaarlijke voorafbeelding van de verrezen Heer tussen Petrus, Jacobus en Johannes, die Christus meemaken met Mozes en Elia. Het Alleluia uit de mis heeft heel treffend een Bijbeltekst uit Wijsheid genomen. Hij is de afstraling van het eeuwige licht, een spiegel zonder vlek, een beeld van zijn goedheid. En dit Alleluia is een contrafact. Op een bestaande melodie heeft men een andere tekst gezet. In dat geval zou het origineel het Alleluia Laetabitur Justus of het Alleluia Adorabo kunnen zijn. En de melodie van dit Alleluia is mij heel dierbaar, want bij mijn diakenwijding werd het Alleluia Adorabo gezongen. En net als bij het Alleluia Candor Est werd het vers door een vrouw gezongen.

De communio voor het transfiguratiefeest is een niemendalletje. Qua stijl is ze meer geschikt voor de getijden. Vertelt niemand over het visioen dat jullie gezien hebben, totdat de mensenzoon uit de doden is opgestaan.

straks zullen we luisteren naar de antifoon die de lofzang van Zacharias omlijst, het Ecce Vox, en ook de lofzang van Zacharias zelf. En in die antifoon horen we God de Vader spreken: dit is mijn Zoon in wie ik welbehagen heb. En juist die passage lijkt heel sterk op de stem uit de wolken bij het doopsel in de Jordaan. En daarmee wordt de transfiguratie van Jezus ook een openbaringsfeest.

Op 6 augustus 1221 stierf Dominicus de Guzman, de grote Spaanse heilige en stichter van de Orde der Predikheren, de Dominicanen. Die orde ontstond in Zuid-Frankrijk, waar hij ketterijen van de Katharen wilde bestrijden. En de Dominicanen hebben altijd hun eigen rites gehad voor het vieren van de Eucharistie en de getijden. En op zich zijn die liturgische gewoonten goed te vergelijken met de Romeinse rites. Maar bijvoorbeeld muzikaal zijn er zeker Cistercienser invloeden te horen. En de notatie is ook iets afwijkend van het Gregoriaans. Het is wel gewoon op 4 lijnen en het is ook wel herkenbaar. Maar net als de Cisterciensers kennen de Dominicanen geen quilisma of kartelnoot. En omdat we op 6 augustus natuurlijk transfiguratie vieren, moet de heilige Dominicus opschuiven. En tegenwoordig vieren we hem op de 8e augustus. We luisteren naar het Alleluia voor Dominicus.

Ik vertelde dat de Dominicanen een eigen ritus hebben. En daar hoort ook een eigen kalender bij. Zo vieren Dominicanen naast de gebruikelijke heiligen van de Romeinse kalender ook hun eigen Dominicaanse heiligen. En als een soort reliek uit oude tijden mogen ze op zeer belangrijke hoogfeesten ook een sequentie zingen. En bij deze dus de sequentie In Celesti Hierarchica. Tijdens de tweede vespers voor Dominicus wordt de lofzang van Maria in- en uitgeluid met de antifoon O Lumen Ecclesiae. De melodie van deze antifoon zult u ongetwijfeld herkennen, want ze komt nagenoeg overeen met de melodie van het Sanctus uit de achtste mis.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Jonge mannen die in de tijd na de Franse Revolutie priest willen worden, zijn gek of echt door God geroepen. En in deze vijandige samenleving vertelt Pierre, Julien en Maar thuis dat hij naar het seminarie wil. Het gezin is arm en Julien's vader wil dat zijn zoon later de zaken van hem overneemt. En het allerlaatste wat hij wil is dat zijn zoon priester wordt. De arme jongen krijgt alle hoeken van het niet al te grote huis in het Franse Lamur te zien. Maar laten we beginnen bij het begin. En dat ligt zelfs nog voor de geboorte van onze heilige. Moeder Aymar werd op een mooie lentedag van het jaar 1810 door een oude vrome priester aangesproken. Hij profeteerde: jullie zullen een zoon krijgen die niet alleen priester wordt, maar ook een gemeenschap zal stichten voor de verering van het Allerheiligste Sacrament. Nu moet u weten dat de Aymars al vele kinderen aan de Heer terug hadden moeten geven. Alleen dochter Marianne had haar kinderjaren overleefd. En zij was nu 12 jaar oud. Wanneer moeder korte tijd later weer een babytje draagt, hoopt ze maar dat het een jongetje wordt. En zo ziet Pierre Julien op 4 februari 1811 het levenslicht. Alle dagen bezoekt moeder met haar jongen de kerk om onze lieve Heer gedachten te zeggen. Julien zou laten zeggen: ook al was ik nog maar een kind, ik ontving vele bijzondere genades als ik met mijn moeder het Allerheiligste Sacrament bezocht. Moeders, ik smeek jullie. Ga naar het Allerheiligste en neem jullie kleintjes mee. Jullie zullen grote genades verwerven. Voor jezelf en voor je kinderen. Af en toe litte de kleine Julien ook zelf de kerk binnen. Dan pakte hij een krukje en ging recht voor het tabernakel zitten. En op de vraag wat hij daar deed, antwoordde hij: zo zit ik dichter bij Jezus. En kan ik hem horen? Aan zus Marianne vertelde hij dat hij priester wilde worden. Vroeg of ze voor hem wilde bidden. De winter van 1823 was lang en koud. Julien mocht 12 jaar oud zijn eerste heilige communie doen. Alle dagen beklom hij op blote voeten de besneeuwde kleine Calvarieberg. Daar te bidden bij de gekruisigde Heer. Dan fluisterde hij Jezus toe: Jezus, ik word priester. Dat beloof ik u. Het is alsof de duivel dat hoorde. 7 jaar lang zal hij Julien proberen te verleiden en slechte gedachten in te geven. Nu is liefde voor de Heer liefde voor zijn moeder. In zijn strijd zocht Julien bescherming onder Maria's mantel. Hij smeekte haar hem te helpen een goed priester te worden en liefst ook nog een missionaris. Vader, sorry. Vader, zo sprak Julien 16 jaar oud, ik wil naar het seminarie, ik wil priester worden. Boos dat de oude heer was. Je zet het absurde idee maar snel uit je hoofd. Jij moet later de zaak overnemen. Je zoekt maar een vrouw. Van mij geen rode cent voor je priesteropleiding. Erg gezellig zal het daar thuis toen wel niet geweest zijn. Wanneer een pater oblaat van Maria onbevlekt ontvangen, een stadje Lamur bezoekt, gaat Julien naar hem toe. Vader, ik wil ook priester worden. En religieus adviseert de jongen vast Latijn te studeren. Julien koopt een boek met Latijnse grammatica en begint stiekem te studeren. Seminaristen die horen over de moeilijke situatie thuis helpen hem zoveel ze kunnen. Uiteindelijk zicht vader Aymar toch voor het hemelse geweld. En Julien vertrekt naar het seminarium van Grenoble. Door alle handen klusjes te doen, onder andere in de tuin te werken, betaalt Julien voor zijn verblijf. Tot moeder op 5 augustus 1828 overlijdt. Julien hoorde bericht, rende naar de kapel, viel voor het beeld van de Madonna op de knieën, smeekte haar vanaf dan zijn moeder te zijn en over zijn roeping te waken. Vader Aymar had echt een hele andere ideeën en haalt zijn zoon weer naar huis, waar Julien hem moet helpen in de zaak. En nog altijd studeert Julien in het geheim, zonder leraar, Latijn. Tot op een dag nogmaals een pater op blaad van Maria de Progie bezoekt. Ja, zo sprak hij, Julien moest maar met hem meekomen. En weer zicht vader onder het hemelsgeweld en stemt toe. 10 maanden later, echter, moet onze student wegens ziekte afhaken. Keert naar huis terug, waar hij zal balanceren op de rand van de dood. 2 jaar lang is hij tot niets in staat, maar ondertussen blijft hij hopen en vertrouwen. Zodra in 1831 ook vader overlijdt, keert Julien na de begrafenis, nog lang niet hersteld, naar de priesteropleiding terug. Daar wordt hij 3 jaar later gewijd. De jonge priester zoekt en vindt steun bij zijn grote voorbeeld en latere vriend, de heilige pastoor van Ars. En als kind van Maria treedt Julien in bij de magister in 1839. Maar hier vindt hij niets in draaien. Biddend en zoekend trekt hij langs de verschillende Franse Maria-heiligdommen, zoals La Salette in de Alpen. En zo kon het gebeuren dat hij in januari 1851 de kerk van Onze Lieve Vrouw van Fourvière bezoekt. En terwijl hij daar zit te bidden, verschijnt Maria aan hem. Gekleed in het wit zegt zij, Julien, ik wil dat jij jezelf aan mijn zoon in het allerheiligste sacrament geeft. Enkele dagen later, op 2 februari, verschijnt de heilige moeder Gods nogmaals. Ik wil dat jij een gemeenschap van vrouwelijke religieuzen begint om mijn zoon in het allerheiligste sacrament te aanbidden. Het kleed dat ik nu draag, geef ik aan hen. Ondertussen krijgt Julien van de aartsbisschop van Parijs toestemming om met slechts 1 metgezel een huis in Parijs te betrekken. Samen werken ze onder de kinderarbeiders die de stad rijk is. De 2 mannen zijn zo arm dat ze door de zusters van een nabuurklooster in leven moeten worden gehouden. Toch wanhopen ze niet. Integendeel, ze bidden tot ze erbij neervallen en hun liefde tot het allerheiligste sacrament groeit met de dag. Meer mannen sluiten zich aan, maar snel haken ze allemaal weer af. Laat uiteindelijk ook zijn beste vriend hem verlaten, omdat dit leven hem te zwaar valt. En zo blijft Julien en Aymar helemaal alleen, ziels alleen, achter. Als altijd stelt hij het allerheiligst uit, zegt, dat is uw plaats, goede meester, en dit is de mijne. Maar u moet nu de rest doen. De volgende dag keert zijn vriend terug. Vanaf dan is de groei van de congregaties, van de paters, van het Allerheilige Sacrament niet meer te stuiten. En 7 jaar nadat ons lieve vrouw door had gevraagd, op het Pierre Aymar in 1858 de vrouwelijke biddende tak. Die later op 1 augustus 1868 vindt de Heer dat na 57 jaar mooi is geweest. Haalt hij zijn vriend naar huis. Paus Johannes de 23e verklaart Petrus, Julia en Maar bijna 100 jaar later, op 9 december 1962, heilig. Het was de dag na de afsluiting van de eerste zitting van het Tweede Vaticaans Concilie. Julia en Maars visioen van priesters, diakens, zusters en leken die in aanbidding leerleggen voor het Allerheilige Sacrament, bleek op het Tweede Vaticaans Concilie profetisch. Heilige Julia Aymar, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Pastoor Miltenburg. Er is zometeen kindernevendienst, dus de kindjes worden uitgenodigd om naar voren te komen. Vergeet ik nog iets? U heeft een liedvel gekregen bij de ingang en we nodigen u uit om met heel uw hart en stem mee te zingen. Alvast bedankt.

Goedemorgen. Het openingslied is lied nummer 13 op bladzijde 6. Gij hebt mij verlost. Halleluja. Lied nummer 13, bladzijde 6.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Goed om u te zien zo midden in de zomer, waar veel mensen rondom ons heen op vakantie gaan en ook weer terugkomen. En zo is deze parochie ook een prachtig beeld van het komen en gaan en van de weg die God aan ons voorstelt, om de weg van God te lopen. Bijzonder welkom aan de luisteraars van Radio Maria, ook degenen die met ons meekijken via de livestream. En u ziet het al, de oud-pastoor is aanwezig als concelebrant. Dat is Jeroen Miltenburg. En het is heel bijzonder om als oud-pastoor langs te komen, omdat er heel veel herinneringen aan beide zijden zijn. Al die jaren die je hebt gegeven, vol liefde en toewijding aan de hele parochie, dat is altijd heel ontroerend om weer terug te komen en de mensen te zien, het gebouw te zien, de gewoontes weer te zien. Dat creëert een prachtig gevoel. En ook vanuit de parochianen. Ten slotte is hij degene die kinderen heeft gedoopt, uitvaarten heeft gedaan, wellicht u getrouwd heeft. En zo komen eigenlijk al die kostbare momenten weer terug. Dus wij verwelkomen je hartelijk, Jeroen. En zo dadelijk bij het koffiedrinken kunt u alle oude verhalen nog ophalen, als u wilt. Ik zie ook kinderen achter in de kerk staan, die wachten op de kinderwoordienst. Dat zijn er wat minder dan normaal. Maar ik zou zeggen, kom naar voren, dan krijg je ook het kinderevangelie uitgereikt door Precious. En ook de kinderen die misschien hier nog in de banken zitten. Je kan met je pap en mam ook naar voren komen als je het een beetje eng vindt om zelf alleen te gaan. En het is heel mooi om de kinderwoordienst mee te maken, omdat je de woorden van Jezus krijgt uitgelegd. En je mag tekenen en allerlei mooie dingen mag doen. We horen vandaag in het evangelie spreken over het feit dat God ons bemint met hart en ziel en dat hij zijn gave aan ons wil schenken. We horen spreken over de broodvermenigvuldiging. Een evangelie dat wij allemaal eigenlijk heel goed kennen, dat we al heel vaak hebben gehoord. Daar waar God ook aan ons uitdaagt om te laten zien dat wij de kleine gaven die we hebben mogen laten uitgroeien tot iets moois. En dat geldt in het begin van de viering van de Eucharistie voor ieder van ons ook al. Dat wij met het kleine beetje geloof dat we hebben, het kleine beetje aandacht en toewijding, omdat we in het begin van deze viering nog allerlei gedachten door ons hart laten gaan, dat wij dit mogen laten uitgroeien tot iets groots. En beleiden we dan ook onze zonde, bekeren we ons tot God, om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden naar het eeuwige leven.

0: Lezing uit het boek Jesaja. Dit zegt de Heer. Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt. Ook gij die geen geld hebt, kom toch. Komt kopen, eet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar mij. Dan eet gij wat goed is. Dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar mij en luistert en gij zult leven. Een blijvend verbond ga ik sluiten met u, de trouwe gunst bewijzen aan David verleend. Woord van de Heer. Psalm 145. Gij opent uw hand, Heer, en verzadigt ons.
1: Gij opent uw hand, Heer, en verzadigt ons.
0: Genadig en barmhartig is de Heer, geduldig en in liefde groot. Goed is de Heer voor al wat is, barmhartig is Hij voor al zijn werken. De ogen van allen zien naar u uit. Gij schenkt hun voedsel op de juiste tijd. Gij opent uw hand, vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer op al zijn wegen, barmhartig in al zijn werken. De Heer is nabij voor al wie tot hem roept, voor allen die oprecht tot hem roepen. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of het zwaard? Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog wat is, nog wat zijn zal, en geen krachten, geen hoogte, geen diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. Woord van de Heer.

In die tijd, toen Jezus van de dood van Johannes had gehoord, week hij vandaar in de boot uit naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar toen hij de menigte dit hoorde, volgden ze hem te voet vanuit hun steden. Toen hij uitstapte, zag hij een grote menigte. Hij werd door medelijden voor hen bewogen en hij genas hun zieken. Toen het avond werd, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plaats is eenzaam en de dag is al voorbij. Stuur de mensen weg om in de dorpen voor zichzelf eten te gaan kopen. Maar Jezus zei hun: ze hoeven niet weg te gaan, geeft gij hun te eten. Maar zij zeiden hem: we hebben hier niets, behalve 5 broden en 2 vissen. Hij zei: breng die hier bij mij. En hij beval de menigte op het gras plaats te nemen. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen. En de leerlingen gaven ze aan de menigte. Allen aten en werden verzadigd. En aan overgebleven brokken haalden ze 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die gegeten hadden, afgezien van vrouwen en kinderen. Woord van de Heer, wij danken God.

0: We kennen graffiti in allerlei soorten en maten. En zelfs op bomen wordt een soort van graffiti gekerfd. En dat is dan dat je nog wel eens ziet dat mensen, ja, hoe vervelend dat voor zo'n boom ook is, maar hun gevoel dan uiten op de boomschors door er iets in te kerven. En vaak is dat dan een hartje met een pijl erdoor waar dan twee namen bij staan als uiting van liefde tussen twee personen. Laatst zag ik met gewone graffiti op een muur een gebroken hart met twee namen. En als je daar even naar kijkt, voel je bijna hun liefdesverdriet. Het is echt, ja, je weet wat ermee bedoeld wordt. En het blijft niet bij een neutraal gevoel als je dat zo ziet. Liefdesverdriet wordt in de medische handboeken niet gerekend tot een echte ziekte, maar als een hart slecht functioneert door emotionele belasting, dan noemen ze dat ook wel het broken heart syndrome. Vandaag in het evangelie horen wij spreken over een gebroken hart. Het is het hart van Jezus. En je leest er bijna overheen, want we zijn dit evangelie gewend. En je merkt dat als je iets verdenkt, ergens aan gewend te zijn, de broodvermenigvuldiging, dat je niet meer zo op de details let. En die details proberen we nou even boven te halen. En dat begint met het feit dat het evangelie plechtig zegt: Jezus werd door medelijden bewogen. Wat heeft dat te maken met een gebroken hart, zou je zeggen? Nou, in het Grieks staat splagnizomai. En dat betekent geraakt tot in je binnenste. Splagna is binnenste. Maar zo geraakt alsof iets breekt of scheurt. En nu zijn we er. Want Jezus heeft dus een gebroken hart voor jou. Dat is wat er staat. En waarom begint het evangelie ermee? Nou, omdat wij denken dat we alles zelf moeten doen en dat alles de hele tijd om ons draait. Maar zou je zeggen, hoe gaat dat tot nu toe? Nou ja, niet zo goed. Nou, daarom breekt dus het hart van Jezus. Als een illustratie op het gebroken hart van Jezus vindt dan die broodvermenigvuldiging plaats. En we kennen nogmaals de tekst heel goed. En vandaar dat we het even over een andere boeg gooien en gaan kijken naar de reactie van de apostelen in het zicht van het gebroken hart. En dan ben je verbaasd. Want wat zeggen de apostelen? Die zeggen dit: stuur ze weg. We hebben niets. En we geven en halen de manden. En als eerste dus, stuur ze weg om in de dorpen zelf eten te gaan kopen. Dat wegsturen is niet heel veel anders dan zoek het uit. Of dit wordt mij te moeilijk, of ik neem er gewoon geen verantwoordelijkheid voor. Dat is stuur ze weg. Dat is afschuiven van je verantwoordelijkheid. En het is verrassend om te zien dat de apostelen er zo in staan, maar tegelijkertijd ontzettend mooi, want dit laat iets zien over ons, want de apostelen zijn mensen zoals wij. Je denkt dat je zelf alles moet doen in je leven, maar als het te moeilijk wordt, geef je geen thuis. En we hebben het allemaal wel eens moeilijk in ons leven. Dat je wil wegrennen van een relatie, iets dat je hebt beloofd, je werk of je kinderen. Maar verantwoordelijkheid in relaties kan je niet outsourcen. God geeft jou de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor elkaar. Net zoals die helling waarop de mensen rondom Jezus zitten vandaag en honger hebben. Jij mag dus voor je broer of zus zorgen die hier, weliswaar niet op een helling, maar we zitten wel rondom Jezus, die hier rondom Jezus zit. Deze gemeenschap is jouw verantwoordelijkheid. En natuurlijk zijn mensen van de kerk soms lastig. Daar weten we alles van. Maar jij mag ze voeden door een glimlach, door je aandacht, door jouw gebed, door jouw liefde. En dan de tweede uitspraak. En die is: We hebben niets. En daarna zeggen de apostelen alleen maar wat brood en vis, hè? U snapt het. Maar ze beginnen met: we hebben niets. Dit is hoe je soms denkt over jezelf. En daarom is Jezus geëmotioneerd. We denken vaak heel negatief over onszelf en dat berust op helemaal niets. Dat zit echt gewoon in je hoofd. Voorbeeld. Je zit in de auto en je wordt afgesneden. In plaats van ervan uit te gaan dat die persoon dat expres doet, moet je er eens van uitgaan dat die persoon naar de wc moet. Heel nodig. En de reden laat ik achterwege. Weet je dan hoe hard je in die auto moet lachen als zoiets gebeurt? Dan denk je, ga snel, ga maar voor. Zoek snel een toilet voordat het misgaat. En je kent het verhaal niet. Maar het aardige is, het verhaal dat wij kiezen wordt door de rugzak die wij met ons meedragen gedicteerd. En dat is niet de realiteit. En speelt zich in jouw hoofd af. En denk dus niet zoals de apostelen. We hebben niets. Maar begin met wat je wel hebt. Een paar broden. En die zijn meer dan genoeg. Pas dat bijvoorbeeld eens toe op je gebedstijd. En dan zie je dat je, in plaats van te zeggen dat je weinig tijd hebt, je weinige tijd geeft, waardoor je kunt besluiten 5 minuten per dag te bidden. Of in de parochie. In plaats van te zeggen, ik heb een druk leven, ik kan er niks bij doen, maar ik kan wel naar de mis. Doe dan wat tijdens de mis, zoals lector, misdienaar, zanger, koster, koffieschenker of kom bij het welkomsteam. Of je relatie. In plaats van te zeggen, ik kan niet met jou regelmatig naar een leuk restaurant of leuke dingen doen omdat ik geen geld heb. Zeg dan wat meer dat je van de ander houdt. Gewoon random. Ik hou van jou. En geef wat meer kusjes tussendoor. En bied iedere ochtend een kop koffie op bed aan. Denk niet dat je niets hebt. En de derde gebeurtenis is geen uitspraak, maar een actie. Er staat, de leerlingen gaven de broden aan de menigte en haalden, nadat men gegeten had, 12 volle korven op. En dat betekent dat zij zelf onderdeel werden van Jezus' gaven. Net als in de Eucharistie. Maar net zoals in dit evangelie, het brood genomen wordt, gezegend en gebroken. Zo wordt ook jij gezegend en gebroken. Jij bent een gezegend mens, omdat God jou ziet. Zijn hart breekt voor jou. En jij wordt bemind. En jij mag breken door jouw mindset los te laten en te laten zien dat jouw armoede, jouw schaarste, het mooiste is dat jij geven kan. En het resultaat is, ze haalden 12 volle korven op. En dat is het beeld van de 12 stammen van Israël en van de kerk. Kortom, kijk om je heen. Je bent niet alleen. En er komen steeds meer korven bij. Je hebt een gemeenschap. En zo kunnen we aan het eind van deze preek zeggen, we hebben gekeken naar de apostelen vandaag. Op een heel andere manier dan we dit evangelie normaal eigenlijk benaderen. En we hebben hele concrete dingen gehoord die ons eerst niet opvielen. Zoals stuur ze weg. En dat laat zien dat je niet weg moet rennen voor God of de gemeenschap. We hebben ook gehoord, we hebben niets. Dat laat zien dat een klein beetje tijd en aandacht genoeg is voor jouw gebed, de gemeenschap en jouw relatie. En we hebben geven en ophalen. En dat laat zien dat je gezegend bent met jouw gebrokenheid. Gods hart breekt ook voor jou. Hij vraagt niet jouw overvloed,
1: maar jouw vijf broden.

0: Wat een prachtig evangelie. Over de hele wereld hoort men het gebroken hart van Jezus voor jou. En dit nodigt ons uit om eigenlijk vol vreugde en liefde ook ons eigen geloof te gaan beleiden naar al diegenen rondom ons heen vandaag. Om te laten zien dat God goed is. Dat dit het mooiste is wat je ooit in je leven hebt gehad. God die voor jou kiest. En laat dan ook uitspreken, ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter aarde, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, is het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zullen komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Goede God, we mogen ons vandaag tot u keren in de voorbeden en hier luisteren naar de gebeden van onze gemeenschap voor de noden van de wereld.
1: Laten we bidden dat LHBTI'ers zich veilig en welkom voelen in de katholieke kerk als een gemeenschap die ons allen helpt om Jezus te volgen. Laat ons bidden.

0: Laten we bidden voor de boeren in ons land die zich tekort gedaan voelen door de stikstofplannen van het kabinet. Dat zij voldoende compensatie krijgen om op toekomstbestendige wijze hun bedrijf te kunnen voortzetten. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Laten we bidden voor alle vluchtelingen die grote risico's nemen om een plek te bereiken waar ze hopen veiligheid en een betere toekomst te vinden. Dat zij op een menswaardige wijze worden opgevangen en dat mensensmokkel en uitbuiting bestreden worden. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de mensen in onze omgeving die last hebben van de hitte. Dat wij hen kunnen bijstaan om goed door deze warme dagen heen te komen. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor de intenties van onze parochie, de Goede Herder. Bidden we voor alles wat is opgeschreven tijdens de kaarsjesavond en in de intentieboeken van onze kerken en kapellen. Het offer van deze eucharistie dragen we aan God op voor Han Schoutens, Theo van Aken, Stefan van Aken. Voor de groei van het geloofsleven in Tilburg, op voorspraak van de zalige Peerke Donders. Bidden wij ook een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en verlangens. Laat ons bidden.

0: God, goede Vader, we danken u voor het feit dat uw hart klopt voor ieder van ons. En dat u ons uitnodigt om het ware leven te omhelzen dat altijd meer is dan wij denken. Maar altijd overvloed uit voortkomt, zoals ook het evangelie zo mooi laat zien. Liefde kent geen grenzen. En Heer, verhoor dan onze gebeden door uw Zoon, Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: En bidden wij het gebed van een missionaris. Dat is nummer 3 op bladzijde 2 van de liederen. Dan kunt u het terugvinden. Heer Jezus, uw liefde wil alle mensen raken. En ik bid u om zegen voor de missie in onze parochie. Dat veel mensen u mogen ontmoeten en geraakt worden door uw grote liefde voor hen. Ik geef u mijn hart. Maak het gelijkvormig aan dat van u. Help mij om een kanaal te zijn van uw liefde, ondanks mijn eigen tekortkomingen. Geef mij uw blik van liefde. Help mij om uw handen en voeten te zijn en uw liefde uit te dragen. Ik vraag u dit op voorspraak van Moeder Maria. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bij de viering van de Eucharistie worden wij zelf ook aan God opgedragen. Zoals het brood ligt op de pateen, worden wij ook aan God toegewijd, omdat ook wij transformeren. En dan kunnen we over meepraten, omdat God ons leven verandert. En dit is precies ook het moment dat het offer zich vertaalt naar de collecte. Als u zich de vraag stelt waarom er in één keer geld wordt opgehaald tijdens een liturgische viering, dan heeft u nu het antwoord. Dat komt omdat er een geestelijk betekenis aan zit en dat is dat je jezelf wegschenkt.

0: Zo mogen wij onszelf vandaag ook wegschenken en offeren aan God. En laat dit teken dat u geeft een mooi teken van uw offer zijn. Heel veel dank.
1: Als offerande lied zingen we lied nummer 18 op bladzijde 8. Lied nummer 18 op bladzijde 8.

groter dan de schuld die is voldaan. U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij. Door de kracht van uw genade ben ik vrij.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig uw volk bijeen te brengen uit alle naties, rassen en talen, want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest en ze lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij de maaltijd ook de beker en sprak een zegenbede om hun naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. En zo staan wij vol verwachting, open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. En wij vragen u, Heer, zie wel willend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest.
1: Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Met heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren. En met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar, Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld.

gesproken door gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord aan ieder van ons geschonken, mogen wij bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in ons leven, in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw liefde en barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl we uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, u heeft uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. En wenst elkaar zijn vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het lam. Zie het lam Gods, Jezus zelf, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: zijn er nog mededelingen?
1: Vandaag zijn er twee mededelingen. De eerste is voor de 30-plussers. Aanstaande zondag 9 augustus is er van 1 tot 3 een gezellige picknick in het spoorpark. Voor drinken wordt gezorgd en het is de bedoeling dat iedereen wat lekkers te eten meeneemt om te delen met de rest. Van harte welkom. De tweede mededeling is de intentie van deze week. We bidden voor financiële middelen voor onze parochie. En tot slot is er koffie achter in de kerk. Bent u hier nu voor het eerst of een van de eerste keren? Stel u eventjes voor aan een van de vrijwilligers. We willen u heel graag ontmoeten. Een gezegende zondag.
0: Tot onze verrassing hebben we gezien in het evangelie dat heel veel dingen ook liggen aan onze mindset, om het in de tegenwoordige manier van spreken te zeggen. Dat ligt aan de manier waarop jij in het leven staat en dat je veel meer kunt. God maakt daar door zijn genade iets prachtigs van, omdat je vaak het kleinste van jezelf geeft. Het meest kwetsbare, hetgeen je het minimaalste vindt van jouw persoon. En dat maakt God mooi. En het aardige is dat voorbeeld van het afsnijden van de auto, dat je bij jezelf ook ziet dat je vaak van het negatieve uitgaat. Maar kijk eens naar het positieve. Dat is veel leuker in het leven. Maakt je leven echt veel leuker. Laten we dan heen gaan met Gods goede zegen. De Heer zij met u. Zegene u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat u heen in vrede. En wat wordt het slotlied?
2: En als slotlied zingen we lied 32 op bladzijde 15.
0: 32.
2: Lof aan God, de Vader zij eer.

0: is waardig worden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. We bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer. Amen. Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 162 en in het groot getijdenboek op bladzijde 760. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij houdt de wereld in uw hand, o God, zij geeft in uw bestand. En gij geeft licht en wisseling aan de getijden in hun kring.
1: Geef ons ook 's avonds helder licht, opdat het leven nimmer zwicht. Want Jezus' dood schenkt ons het loon, het eeuwig leven zoet en schoon.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 891. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. De Heer is mijn herder. Niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
0: Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
1: Al voert mijn weg door donkere kloven. Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
0: Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen.
1: Gij nodigt mij aan uw tafel. Tot ergernis van mijn bestrijders.
0: Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
1: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven.
0: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia.
0: In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
1: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
0: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
1: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
0: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.
1: Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. De aarde werd stil van ontzag toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren?
1: Uw vonnis weer klonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
0: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot heil der geringen in heel het land.
1: Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
0: Volbrengt voor de Heer uw geloften. En biedt de geduchte uw offers aan.
1: Die machtige vorsten de moed beneemt. En schrik verwekt bij de heersers der aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De aarde werd stil van ontzag toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia.
1: De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

0: Heer, laat mijn geroep u bereiken.
1: En leer mij te doen naar uw woord.
0: Bladzijde 617. Laat ons bidden. Heer onze God, behoeftige schenkt hij overvloed. En voor wie honger heeft, breekt gij het brood. Leer ons de zin verstaan van de Eucharistie. Neem van ons weg al wat verhindert aan uw liefde te beantwoorden. Breng ons dichter bij u en bij elkaar. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in menselijke woorden. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De conciliaire constitutie Dei Verbum, waarover wij deze weken nadenken, wijst in de Heilige Schrift, gelezen binnen de levende traditie van de kerk, een bevoorrechte plaats van ontmoeting aan. Daar blijft God spreken tot de mannen en vrouwen van elke tijd, opdat ze hem door het luisteren leren kennen en liefhebben. De Bijbelse teksten zijn echter niet geschreven in een hemelse of bovenmenselijke taal. Zoals het dagelijkse leven ons leert, kunnen twee mensen die verschillende talen spreken elkaar niet verstaan, geen dialoog aangaan en geen relatie opbouwen. Zich verstaanbaar maken voor de ander is in sommige gevallen al een eerste daad van liefde. Daarom kiest God ervoor te spreken in menselijke talen en hebben verschillende auteurs, geïnspireerd door de Heilige Geest, de teksten van de Heilige Schrift geschreven. Zoals het conciliaire document ons in herinnering brengt, de woorden van God in menselijke taal uitgedrukt zijn gelijk geworden aan het menselijke spreken, zoals ook het woord van de eeuwige Vader, toen hij het vlees van menselijke zwakheid aannam, in alles gelijk werd aan de mensen. Zo openbaart de Schrift, niet alleen in haar inhoud, maar ook in haar taal, Gods barmhartige neerbuiging tot de mensen en zijn verlangen om hun nabij te zijn. Door de geschiedenis van de kerk heen is veel nagedacht over de relatie tussen de goddelijke auteur en de menselijke auteurs van heilige teksten. Gedurende verschillende eeuwen waren vele theologen vooral bezorgd om de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift te verdedigen, waarbij zij de menselijke auteurs bijna beschouwden als louter passieve instrumenten van de Heilige Geest. In recentere tijden heeft de reflectie opnieuw aandacht gekregen voor de bijdrage van de hagiografen bij het schrijven van de Heilige Teksten, tot op het punt dat het conciliaire document spreekt over God als de voornaamste auteur van de Heilige Schrift, terwijl het de hagiografen tegelijk ware auteurs van de Heilige Boeken noemt. Zoals een scherpzinnig exegeet van de vorige eeuw opmerkte, de menselijke activiteit herleiden tot die van een loutere kopiist is geen verheerlijking van de goddelijke werkzaamheid. God ontneemt de mens nooit zijn waardigheid of zijn mogelijkheden. Als de Schrift dus het woord van God is in menselijke woorden, dan is elke benadering die één van deze twee dimensies verwaarloost of ontkent, onvolledig. Hieruit volgt dat een juiste interpretatie van de heilige teksten niet kan afzien van de historische context waarin ze zijn ontstaan, noch van de literaire vormen waarvan zij gebruik maken. Integendeel, het verwaarlozen van de studie van de menselijke woorden waarvan God zich bedient, dreigt te leiden tot fundamentalistische of spiritualistische lezingen van de Schrift, die haar betekenis tekort doen. Dit principe geldt ook voor de verkondiging van het woord van God. Wanneer deze het contact met de werkelijkheid verliest, met menselijke hoop en menselijk lijden, of wanneer ze zich bedient van een onbegrijpelijke, niet communicatieve of verouderde taal, mist zij haar doel. In elke tijd is de kerk geroepen het woord van God opnieuw aan te reiken in een taal die in de geschiedenis gestalte kan krijgen en de harten kan bereiken. Zoals paus Franciscus ons eraan herinnert, telkens wanneer wij ons inspannen om terug te keren naar de bron en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie te herontdekken, openen zich nieuwe wegen, ontstaan nieuwe vormen van creativiteit met andere uitdrukkingswijzen, meer welsprekende tekenen en woorden met een nieuwe betekenis voor de wereld van vandaag. Even eenzijdig, aan de andere kant, is een lezing van de schrift die haar goddelijke oorsprong verwaarloost en haar gaat beschouwen als een louter menselijke leer, als iets dat enkel technisch bestudeerd moet worden, of als een tekst alleen uit het verleden. Vooral wanneer zij wordt verkondigd binnen de liturgische context, wil de schrift immers spreken tot de gelovigen van vandaag. Hun concrete leven raken met zijn vragen, hun stappen verlichten en helpen onderscheiden welke keuzes zich aandienen. Dit wordt alleen mogelijk wanneer gelovigen de heilige teksten lezen en uitleggen onder de leiding van dezelfde geest die hen heeft geïnspireerd. In dit verband dient de schrift tot voeding van het leven en de liefde van de gelovigen, zoals de heilige Augustinus in herinnering brengt. Wie meent de heilige schrift te begrijpen, maar haar zo uitlegt dat zij niet bijdraagt tot de opbouw van de dubbele liefde tot God en de naaste, heeft haar nog niet begrepen zoals het hoort. De goddelijke oorsprong van de schrift herinnert er ons ook aan dat het evangelie, toevertrouwd aan het getuigenis van de gedoopte, hoewel het alle dimensies van het leven en van de werkelijkheid omvat, deze ook overstijgt. Het kan niet worden herleid tot een louter filantropische of sociale boodschap, maar is de vreugdevolle verkondiging van het volle en eeuwige leven dat God ons geschonken heeft in Jezus. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer danken, omdat Hij er in zijn goedheid voor zorgt dat het onze levens niet ontbreekt aan de essentiële voeding van zijn woord. En laten wij bidden dat onze woorden, en nog meer ons leven, de liefde van God die daarin wordt verhaald, niet verduisteren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Dei Verbum met de titel De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in Menselijke Woorden. Volgende keer gaan we verder met deel 5. Dierbare broeders en zusters.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. En mogen we nu nog een interview met pater Brian Kolodichuk. Hij is missionaris van naastliefde en de postulator voor het zaligverklaringsproces van moeder Theresa. Dan wordt er gevraagd. Moeder Theresa maakte indruk op de wereld met haar toewijding aan de armste van de armen. Hoe was het mogelijk dat een zo broze vrouw zich in de straten van Calcutta en de wereld begaf om er de wonden van de lepra-leiders te genezen en de paria's van de moderne samenleving te verzorgen? Pater Brian antwoordt dan: ik denk dat de sleutel tot haar leven juist het feit is dat zij een vrouw was die helemaal verliefd was op Jezus. We hebben geschriften gevonden uit haar jeugd waarin ze zegt dat Jezus haar eerste liefde is. Ze sprak als een meisje dat verliefd was. Haar toewijding aan de meest hulpbehoevende, aan de armste van de armen, was voor haar het antwoord op inroeping. Zelfs in momenten van duisternis was ze ervan overtuigd dat het een authentieke roeping van Jezus was. Ze was overtuigd van de woorden die ze vaak hernam: Gods werk. Ze voelde zich Gods pen, zijn instrument. En dan wordt er gevraagd: elke zaligverklaring is een boodschap voor de wereld. Wat deelt de kerk mee door moeder Theresa's zaligverklaring? En pater Brian antwoordt: haar kernboodschap is de liefde tot God, niet slechts tot de naaste. Toen ze zich geroepen wist om de congregatie van de missionarissen van naastenliefde te stichten, ervaarde ze een zware innerlijke beproeving. Het was een geestelijke ervaring waarin ze geen troost voelde. Het was ook in deze tijden van beproeving echter de liefde die haar leidde en haar aan deze zending deed beantwoorden. India's minister-president Indira Gandhi zei bij een bepaalde gelegenheid waarbij ze haar publieke erkenning gaf, min of meer het volgende: in de wereld van vandaag, die zo woest is, is het gemakkelijk om het meest essentiële te vergeten. Moeder Theresa leert ons dat liefde het meest essentiële is. Tegelijkertijd is haar leven vol van voorbeelden van liefde voor anderen. Niet uitsluitend voor de armen, maar ook voor alle mensen die ze ontmoet. Haar medezusters, de mensen die haar bezoeken. In feite deelt moeder Theresa ons mee om de gewone dingen te doen met een buitengewone liefde. Wanneer ze met de mensen sprak die ze ontmoette, zei ze hun dat deze houding niet alleen bij de armen uitgedragen moest worden. We moeten beginnen bij het beminnen van de eigen familieleden die behoefte hebben aan een woord van bemoediging. Van iemand die misschien uitziet naar een brief. We moeten beginnen te beminnen met een glimlach voor iemand die daar behoefte aan heeft. We hebben echter kunnen zien hoe het geloof ook een van de kenmerkende deugden was, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om op die manier te beminnen, van 's morgens vroeg tot 's avonds, met 3 of 4 uur slaap in de nacht, waarbij ze zichzelf elke dag van haar leven gaf aan de meest hulpbehoefenden. Dan wordt er gevraagd: wat was de grootste uitdaging van het zaligverklaringsproces?
Pater Brian antwoordt: er waren twee zeer moeilijke taken. De eerste was om alle beschikbare informatie te verzamelen of te vinden, omdat het betekende dat er materiaal, getuigenissen, feiten bijeengebracht moesten worden van mensen uit de hele wereld. In het proces zijn meer dan 8000 documenten, 80 banden, documentatie met getuigenissen en geschriften bij elkaar gevoegd. In het

elkaar gevoegd. In het proces waren getuigenissen van 113 personen over haar leven, deugd en heiligheid. Honderden anderen die niet konden reizen, hebben hun getuigenis daarentegen toegestuurd. We hebben ons niet tevreden willen stellen met alleen het hoognodige werk. We hebben veel meer dan het minimale gedaan, omdat dit werk ertoe heeft bijgedragen om de persoon van moeder Teresa beter te leren kennen. De tweede uitdaging was het schrijven van de Positio, het document waarin alle getuigenissen, feiten en documenten zijn opgenomen als basis voor het verzoek voor het proces van zaligverklaring. Omdat er zoveel materiaal was, was dit geenszins gemakkelijk. We konden op een erg goed team rekenen dat bestond uit priesters, zusters en leken, vrijwilligers die al dit werk mogelijk maakten. Dan vraagt, heeft u aspecten van moeder Teresa ontdekt die verborgen waren toen u dit enorme onderzoek uitvoerde? Pater Brian antwoordt, we hebben ingezien dat haar eenvoud in werkelijkheid een diepte verhulde die maar weinigen hadden begrepen of zelfs maar veronderstelden. Toen ze op 36-jarige leeftijd de missionarissen van Naastenliefde stichtte, getuigde ze in haar geschriften van een buitengewone geestelijke volwassenheid. We wisten dat iemand met deze wereldwijde faam van heiligheid en de buitengewone aantrekkingskracht die zij uitoefende, iets bijzonders moest zijn. Maar wat was dat? Dit was haar geheim. Haar diepte, haar geestelijk leven, haar liefde, zelfs in beproevingen, zijn nu onthuld. Volgende vraag. De laatste maanden is er gesproken over de donkere nacht die moeder Teresa voelde, evenals mystici, in belangrijke perioden van haar leven. Waaruit bestond die? Pater Brian antwoordt, geestelijke vruchten komen door offers van het kruis. Al voordat zij zich tot haar werk geroepen wist, had zij een ervaring van duisternis. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat deze nacht dit innerlijk lijden de vrucht is van haar vereniging met Christus, zoals ook gebeurde bij Theresia van Avila of Paulus van het Kruis. Enerzijds is er die liefdesband met Jezus en deze liefde verenigd. En anderzijds verenigd met Christus begreep zij Christus lijden wanneer hij van het kruis roep. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze nacht, dit lijden wordt echter ook veroorzaakt door het apostolaat, de liefde voor anderen. Door Christus te beminnen, begrijpt ze ook het lijden van anderen, hun eenzaamheid en dat zij God op een afstand houden. Moeder Teresa's donkere nacht kwam daarom voort uit de dubbele dimensie die de liefde van religieuze mannen en vrouwen ervaren. Op de eerste plaats haar bruidsliefde voor Christus, die haar leidde in een vereniging met zijn lijden. En op de tweede plaats de verlossende liefde, die leidt tot een delen in de verlossing, om aan anderen de liefde van God te verkondigen, zodat zij de redding ontdekken door gebed en offer. Het was daarom eerder een beproeving van de liefde dan van het geloof. Ze leed meer aan het verlangen naar Jezus, haar dorst naar Jezus, haar dorst naar liefde, dan aan het lijden van het niet voelen van de liefde van Jezus.

Het doel van de congregatie is juist de dorst van Jezus op het kruis lessen door onze liefde voor Hem en onze toewijding aan de zielen. Moeder deelde niet alleen in het lichamelijke en de materiële armoede van de armen. Ze voelde de dorst, de verlatenheid die mensen ervaren. De grootste armoede is feitelijk om niet bemind te worden, afgewezen te worden. Volgende vraag. Enkele kranten of persbureaus hebben geprobeerd om het wonder van de genezing te ontkennen dat de deuren voor het zaligverklaringsproces van moeder Teresa van Calcutta hebben geopend. Wat is er in werkelijkheid gebeurd? Pater Brian, het gaat om een Indiase vrouw, Monica Besra, die op 5 september 1998, precies 1 jaar nadat moeder Teresa stierf, is genezen. Ze leed aan tuberculeuze hersenvliesontsteking en daarbij had ze een grote tumor die ontstaan was in haar rechter eierstok. Deze grote tumor verdween zonder enige medische verklaring, zoals de wetenschappelijke commissie die de casus analyseerde, erkende. Het is waar dat de tuberculeuze hersenvliesontsteking zou kunnen zijn genezen, zoals enkele kranten berichten, door medicijnen. Dit was echter niet het wonder. Het wonder van de plotselinge, in één nacht en onverklaarbare genezing van de tumor. De heiligverklaring van moeder Teresa. Paus Franciscus erkende op 17 december 2015 het wonder verricht op voorspraak van de zalige Teresa van Calcutta. De postulator van de heiligverklaring, Pater Brian Kolodzicuk van de missionarissen van Naastenliefde, verklaarde dat dit wonder de genezing is van een toen 34-jarige werktuigbouwkundige ingenieur in Santos, Brazilië. De doktoren hadden een herseninfectie gediagnosticeerd, waardoor er meerdere abscessen in de hersenen ontstonden. Behandelingen bleven zonder uitwerking en de man raakte in coma. De vrouw, die kort ervoor met hem was getrouwd, bad maanden tot de zalige moeder Teresa samen met familie en vrienden. Op 9 december 2008 werd de stervende man naar de operatiekamer gebracht. Toen de chirurge de operatiekamer binnenkwam, trof hij de patiënt wakker en zonder pijn aan. De man vroeg: "Wat doe ik hier?" De dokters verklaarden daarna dat de man geen symptomen meer had van zijn eerdere ziekte. De medische commissie van het Vaticaan verklaarde unaniem dat deze genezing medisch onverklaarbaar was. De heiligverklaring heeft plaatsgevonden op 4 september 2016 in het bijzondere jubileumjaar van barmhartigheid. Mogen we dan met moeder Teresa nog bidden? Zie eens hoe de natuur, de bomen, de bloemen, de kruiden in diepe stilte groeien. Hoe meer wij in onze stilte ontvangen, des te meer kunnen wij geven in ons actieve leven. Gebed van moeder Teresa. Heer, als ik honger heb. Heer, wanneer ik honger heb, geeft u mij dan iemand die voedsel nodig heeft. Wanneer ik dorst heb, stuurt u mij dan iemand die water nodig heeft.
Wanneer ik het koud heb, stuurt u iemand dan iemand die ik kan verwarmen? Wanneer ik gewond ben, geeft u mij dan iemand die ik kan troosten? Wanneer mijn kruis zwaar wordt, geeft u mij dan een kruis van een ander te dragen? Wanneer ik arm ben, leidt u me dan naar iemand in nood? Wanneer ik geen tijd heb, geeft u me dan iemand die ik even kan helpen? Wanneer ik vernederd ben, geeft u me dan iemand die ik kan eren? Wanneer ik ontmoedigd ben, stuurt u me dan iemand die ik kan bemoedigen? Wanneer ik behoefte heb aan begrip van anderen, geeft u me dan iemand die behoefte heeft aan mijn begrip? Wanneer ik zelf meen zorg nodig te hebben, stuurt u me dan iemand voor wie ik kan zorgen? Wanneer ik alleen aan mezelf denk, richt u dan mijn gedachten op anderen. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
2: Goedemiddag luisteraars. Vandaag geen concrete aanleidingen voor bepaalde muziek. En daarom deed ik maar weer eens een rondje langs mijn knipsels van de laatste tijd. Dat helpt altijd wel. En daar vond ik een artikeltje van Mark van der Voort over een concert waarin een van mijn liefste instrumenten, de cello, de hoofdrol heeft. En dat dankzij componist Julius Klengel. Hij was niet al te zuinig. Hij schreef een werk voor maar liefst een heel koor van dit instrument. Hymnes voor 12 cello's. De aanvoerder bij dat concert was het jonge cellotalent Douwe Eises, die deel uitmaakt van het Cello Octet Amsterdam. Goed om die muziek verder te verkennen. Ik kwam al zoekend voor de keuze te staan, doen we Eises met zijn octet of de hymnes van Klengel, waarin hij niet speelde. Ik koos voor het eerste, in een prachtig stuk van Arvo Pärt, de O-antifonen. Dat stuk kan ik natuurlijk niet uit elkaar trekken en daarom gaat u het helemaal horen. Ter herinnering nog even de onderdelen. O Weisheit, O Adonai, O Spross aus Isais Wurzel, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker en O Immanuel. Veel devotie.

Ik vond ook een ander artikel van Mark van der Voort over Franz Liszt en zijn romantische reis door Zwitserland en verder met Marie Dagoul, die hij kennelijk beleefde als een pelgrimstocht. Daar vinden we het resultaat van in de driedelige pianocyclus Année de Pèlerinage, weerslag van de ontplooiing van een jonge kunstenaar. Zwitserland is het onderwerp van het eerste deel van het nogal omvangrijke werk. Ik ga u voor de verandering twee stukjes uit het derde deel laten horen, die wat meer in onze sfeer liggen. Angelus, Prière aux anges gardiens en Sursum corda, erhebet eure herzen. De pianist is Lazar Berman.

Op het album Fratres, genoemd naar het werk van Arvo Pärt, waar het album mee begint, trof ik ook een andere fraaie compositie van de Franse componist Olivier Messiaen, Louange à l'éternité de Jésus. De pianist is Kai Schumacher, die hier qua muziekkeuze wat verdwaald lijkt, want hij legt zich meestal vooral toe op moderner Amerikaans werk. Deze lofzang op de eeuwigheid van Jezus duurt een tijdje, dus gaat u er goed voor zitten.

gewekt. Forshaw is een Engelse componist en saxofonist die zich ook met kerkmuziek bezighoudt. Ik vond het fraai, maar oordeelt u zelf.

Die eeuwigheid van Messiaen werkt als een paradijs. Reden waarom ik daar nog even mee doorga. De laatste tijd heb ik bij vele uitvaarten regelmatig het In Paradisum gezongen. Nu ik in het voorbijgaan deze titel ook aantrof op het album Lux van het koor Voetjes 8, van in mij vooralsnog onbekende componist Christian Forshaw, was mijn nieuwsgierigheid

Eenmaal weer bij een koor beland, herinnerde ik me dat ik het laatst met iemand had over de Amerikaanse componist Morton Lauritsen, van wie ik in mijn oude kamerkoor werk heb gezongen. Van hem gaan we nu luisteren naar Muziek voor Maria. Allereerst over haar symbolische aanduiding als roos. Van Les Chansons des Roses gaan we luisteren naar het vijfde deel, Die Retton. Daarna sluiten we af met Ave Dulcissima Maria. Deze keer gezongen door het koor Polyphony, onder leiding van Stephen Layton. Een mooie afsluiting van dit uurtje op deze zondag. Ik wens u nog een mooie verdere zomerdag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Mother's Prayers, biddende moeders. Voor moeders die met andere moeders samen voor hun kinderen en kleinkinderen willen bidden. Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond. Ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof ik. Er is hoop voor je kinderen. Ze komen terug naar hun eigen land. Jeremia 31, vers 16 en 17. In onze samenkomsten verenigen we ons in gebed en leggen we de namen van onze kinderen in een mandje aan de voet van het kruis. Op deze manier vertrouwen we hen toe aan de zorg van Jezus. We hebben al heel wat gebedsverhoringen gezien. We gebruiken een tafeltje met daarop een kruis om ons aan onze Verlosser te herinneren. Een kaars, want Jezus is het licht van de wereld. Een mandje of schoteltje, dit staat al klaar aan de voet van het kruis, om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En een Bijbel, want Jezus is het levende woord. We hebben de tekst uit Johannes 15, vers 16 tot 20. Johannes 15, vers 16 tot 20.

0: spreekt. Hart van de Heer vol liefde en kracht, vervul ons met uw heilige geest. Omdat ons hart met liefde brandt en steeds meer op het uwe lijkt. Kom, Heilige Geest, regeer over onze harten en gedachten. Leid elk deel van ons samen zijn. Kom in iedere gedachte en in ieder woord. Zuiver onze intenties en motieven. Bind ons samen in uw eenheid, in liefde en zorg voor elkaar. In de liefde van Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: We vragen de Heer om bescherming. Heer Jezus, we vragen u zegen en bescherming.

0: Heer Jezus, we vragen u, zegen en bescherm ieder van ons en bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen om als bezorgde moeders te bidden voor onze kinderen, voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. We weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
1: Gebed om vergeving. Heer Jezus, wij komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. Wij nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons en sterk ons naar geest, ziel en lichaam. Wij houden van u, Heer Jezus, en wij danken u. Wij willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
2: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
1: Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God in een lied.

0: Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij U met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: De Bijbellezing. In de Heilige Schrift ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en spreekt tot hen. We lezen uit Johannes 15, vers 16 tot en met 20. Niet gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. En ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij hem in mijn naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt. Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij mij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zou zijn, zou de wereld lief hebben wat haar toebehoort. Daar gij echter niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld u. Herinnert u wat ik gezegd heb? Een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden. Heer, uw gebod, dat gij elkaar lief hebt, en dat u mij hebt uitgekozen om op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, en dat in liefde. Hoe moeilijk is het soms als ik merk dat ik tegenstand heb, dat ze mij niet vriendelijk vinden. Of als ik merk dat de wereld zich kwaad richt tot mijn kinderen, om dan in de liefde te blijven, Heer. Maar ik besef dat u mij die taak hebt gegeven. En daarom bid ik u, Heer, dat ik die liefde werkelijk mag beleven als ik tegen tegenstand loop. Heer, daarvoor dank ik u dat u mij in mijn hart hebt gelegd het gebod van de liefde.
0: Het gebod van de liefde, ja, dat gij elkaar lief hebt. En tegelijk de zin, als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Liefhebben en pijn verduren, ze liggen zo dicht bij elkaar, zijn twee kanten van één medaille. Staat centraal ook in mijn leven en ik denk dat velen van ons het zullen herkennen. Het is verduren, maar we weten als we Jezus vertrouwen en zijn weg volgen, dan zal de liefde het laatste woord hebben. Het is mij tot troost als er heel veel te verduren valt.
2: Mij raakte zo het idee van als jullie bij de wereld zouden horen, zouden ze jullie hebben lief gehad als iets van haarzelf. Maar jullie boren niet bij haar, maar wij horen bij Jezus. Oh, wat is dat toch een rijkdom om te weten dat we van hem zijn, dat we van hem zijn afgekomen en dat we hem naar hem terug zullen keren. En dat we steeds meer die andere Jezus mogen worden. Tuurlijk pretendeer ik niet dat ik zo heilig ben en zo heilig zal worden. Nou ja, ik verlang er wel naar. Maar dat u me zult helpen. En het rare is, ik kan mezelf niet veranderen. Maar als ik bots in die wereld en die kleine wereld om me heen, in het gezin, op mijn werk, waar ik kom, dan heb ik een kans om naar binnen te komen en zeggen, Heer, help mij. Want ja, ik kan niet zo lief hebben zoals u zou willen hebben. En ik denk, ik hoop altijd als ik later bij u aankom, dat u niet zegt van, oh, wat was jij toch succesvol. Maar, oh, wat had jij mij nodig? Kom toch binnen. Oh, wat zou ik daarna verlangen? En wat verlang ik daarvoor voor alle kinderen waarvoor ik bid? Dat zij datzelfde rijkdom ooit zullen opmerken. Dat ze steeds meer van u mogen zijn en met u mogen zijn. En wat een belofte dat u zegt van alles wat we de Vader vragen, we mogen hem alles vragen. Echt alles. En hij zal hem verhoren. Niet dat we het altijd zien, maar ja, als we straks in de hemel komen, dan zeggen we, hey Vader, we hadden u dit nog gevraagd. En ja, toon me wat u dan heeft gedaan. Och, wat zal die deur verder openstaan in zoverre dat we u zo heel hard nodig hebben. Wat een geweldige genade om te mogen geloven en om dadelijk die kinderen in al dat geloof ook bij u neer te leggen. Dank u voor deze rijkdom van het geloof en van een biddende moeder te mogen zijn.
0: Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, wij komen bij u als moeders die u zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld. Een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer.
2: Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God, u kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat we er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen. Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
1: Nu is het moment waarop wij geknield of staand voor het kruis van Jezus de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons, vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats om onze kinderen daar te laten.

0: Heer, wij bidden ook voor alle vaders van onze kinderen. Voor alle ouders van onze kleinkinderen. Voor de ouders van onze petekinderen. Heer, leid al deze mensen die vader en moeder zijn geworden, in geest. Zoals ook de priesters, die een geestelijk vaderschap hebben. En alle kloosterlingen die een moederlijk geestelijk moederschap hebben. Geef hun de genade van het gebed om voor alle kinderen te bidden, dat alle kinderen werkelijk uw liefde mogen leren kennen. Wij bidden u ook voor alles wat we in het schrift hebben opgeschreven. Ieder die daar opgeschreven is, Heer, neem hen aan, verhoor het gebed, wees de barmhartige Vader. Amen.
1: We bidden u ook voor alle moeders die in verwachting zijn, alle kinderen op komst, dat ze welkom mogen zijn. En dat we, wanneer moeders en vaders het moeilijk vinden, dat ze dan hulp kunnen krijgen, opdat anderen naar hen opzien. Bidden we ook voor alle kinderen die niet geboren hebben mogen zijn. Heer, we weten en we vertrouwen dat het engelen in de hemel zijn. Heer, we brengen ook alle oudere mensen toe, die nu vaak eenzaam zijn geweest, die wellicht heel lichamelijk lijden hebben, misschien ook geestelijk zich afvragen, bestaat er wel een hemel? Heer, bevestig hen, toon hen toch op een of andere manier dat ze in een rust hun leven uit handen mogen geven. Ik bemoedig alle mensen die nu ook geestelijk en lichamelijk ziek zijn, dat ze ergens de weg kunnen vinden om zich met u te verbinden, zodat het offer van hun leven vruchtbaar mag zijn. Voor ieder die hen lief heeft en voor uw kerk. Amen.
2: Heer, we bidden juist in deze tijd voor kinderen die in verdriet, in pijn en die zijn of lijden onder onrecht. Dat u hen met uw liefde, uw genade omringt. Dat zij mogen volhouden, dat ze de genade krijgen om vol te houden. En dat zij mogen leven tegen de keer in. Amen.
0: Heer, wij willen ook nu bidden dat wij hier als moeders tezamen bereid zijn om in deze vaste tijd extra offers te brengen. Om u te laten zien hoeveel wij van u en van onze kinderen houden. Dat de offers die wij brengen zodanig gebruikt mogen worden voor u en door u om heil te brengen aan onze kinderen, waar ook ter wereld. Amen. Onze Vader,
3: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gebed voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: Sluiten we ons gebed af met ons slotlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 18e zondag door het jaar neigt de kerk ons binnen in de heilige geheimen van de Eucharistie met enige versen uit Psalm 17. De Heer heeft zich mijn beschermer getoond. Hij heeft mij in veiligheid gebracht. Omdat hij mij lief had, heeft hij mij gered. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het volk kwam dit te weten en ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geef gij hun maar te eten. Doch zij antwoordden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf, en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren. En de overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarmee kun je nog wel heel goed in je eigen wereld blijven zitten. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van gebed, de Eucharistie, heeft dan ook de vorm van een broedermaal. Elk gebed moet daar iets van hebben, ook het persoonlijke gebed. Eerst uittreden uit jezelf en bij hem je geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij u ziet. Met diep medelijden. Gebaar maken van eerbied. Beklein maken voor hem. En dan de houding van het gebed aannemen. Zitten, liggen of knielen. Maar niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen. Zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word. Hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me, wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vraag ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en lof van de goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest, de geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier. Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug. Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe. Ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel. En dat is hier een eenzame plek. Deze plek is eenzaam. Zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. Ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid, in contacten, in werk, periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet
hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Ze gingen hem vanuit hun steden te voet achterna. Jezus, die gehoord had dat Johannes de Doper was onthoofd, trekt zich terug in de eenzaamheid. Hij is op de vlucht. De grond wordt hem te heet onder de voeten. Jezus is in nood. Wat met de voorloper is gebeurd, dat zal ook degene overkomen van wie Johannes de voorloper was. Maar al was Jezus in de eenzaamheid, toch gingen de mensen hem achterna. En wonder boven wonder, Jezus die zelf in

en wonder boven wonder, Jezus die zelf in nood was, had medelijden met de mensen in nood. Zij hadden honger. Hebben wij honger? Zijn wij in nood? Als je niet in nood bent, hoeft Jezus er ook niets aan te doen. Kom je hier om te eten zonder dat je er behoefte aan hebt, dan komt het niet aan. Is het vervelend? Duurt het lang? Te lang? Is het saai? Is het een plicht? Het moeten we eenmaal op zondag? Dan gaat dat goddelijk brood er niet bij je in. Het is de kunst om je in de omgang met God, die zelf het brood uit de hemel is, je eigen noden bewust te maken en te doorleven. En dan te zien hoe hij medelijden heeft. Hij kreeg diep medelijden. Voordat Jezus er iets aan gaat doen, is het eerste dat hij aan ons wil geven, niet het brood, maar zijn medelijden. Het eerste is niet dat Jezus iets doet, het eerste is dat hij diep medelijden krijgt. Bij al het lijden mee willen lijden, dat is een hele opgave. Bij groot lijden is het zaak om bij de mensen te blijven, niet te vluchten. Wat mensen doen als ze op de televisie geconfronteerd worden met lijden van allerlei soorten, ze draaien de knop om, zappen naar een andere zender en vinden daar allerlei vormen van amusement die hun het lijden doet vergeten. Maar het is veel beter om niet op de vlucht te slaan, maar bij het lijden van de mensen te blijven en te doen zoals God doet in de gestalte van Jezus. Als niemand meer medelijden met je heeft, als er geen oor is dat naar je luistert, geen oog dat je ziet, niemand aandacht voor je heeft, dan is het goed om geen medelijden met jezelf te krijgen of in wanhoop te vervallen, want God zelf heeft medelijden met je. Wat doe je anders hier in de kerk? Het eerste wat je daar toch zegt is, Kyrie eleison, Heer, heb medelijden. En denkt u nu heus dat de mensen dat generaties lang en de eeuwen door zomaar hebben gebeden en zij blijven bidden, alleen omdat ze er behoefte aan hadden? Nee, ze baden en bleven bidden omdat ze gemerkt hadden dat hij medelijden heeft. Als je aan Jezus denkt, denk eraan dat God de eeuwige je lief heeft en met je meevoelt. Nu denkt u misschien, ja, wat hebben wij daaraan? Daarmee is de honger de wereld niet uit. Dat denken de leerlingen ook, stuur het volk weg, verzuchten de leerlingen. Nee, zegt Jezus, jullie hebben ze iets te bieden. Wat hebben wij die mensen dan te bieden? Wat kunnen wij doen aan hun eenzaamheid? Wat kunnen wij doen aan mensen die in nood verkeren? Laat ze maar naar elders gaan. Wij kunnen ze niet helpen. De nood is te groot, het water stijgt ons tot de lippen. Zouden wij dan anderen moeten helpen? Jezus gelooft meer in ons dan wij in onszelf geloven. Als wij aanhouden, er zijn niet meer dan 5 broden en 2 vissen, dan zegt Jezus, breng die dan hier. Durf nu eens te geloven in het vertrouwen dat Jezus in u stelt. Hij brak de broden, gaf ze aan zijn leerlingen en de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Ziet u nu wel dat u iets te geven hebt? En wat hebt u dan te geven? Brood? Nee, uw hart. Wanneer u de goddelijke liefde in uw hart opneemt, echt opneemt, en u laat doordringen van zijn medelijden, van zijn liefde, van zijn barmhartige liefde, van zijn medelijdende liefde, dan wordt uw hart daar anders door. Uw hart wordt anders als u gaat zien dat bij alle noden die er in de wereld zijn, in 1 nood altijd weer wordt voorzien, de nood aan God, de nood aan Gods liefde, de nood aan zijn medelijden. Als je je vervult van hoop naar de mensen toekeert,

hebt, dan hebben de mensen iets aan je. Ze hebben meer aan een perspectief, aan een hoopvol uitzicht, aan een blij gelaat met hoop vervuld, dan aan brood in hun hand. Dat is ook nodig, maar eerst dat ene. Zoals Jezus eerst zijn medelijden geeft, zo moeten wij eerst aan de mensen hoop geven. Christus zelf wordt ons toevertrouwd. En in Christus wordt ons Gods liefde toevertrouwd. Hij sloeg immers de ogen op, omhoog, naar God, zijn Vader in de hemel. Die stelde Jezus tegenwoordig. Zijn liefde stelde hij uit, zoals ook straks weer in het Heilige Sacrament. Hij is er altijd. Zijn liefde is er altijd. En daarom bent u er ook altijd. Want hij zoekt mensen aan wie hij zijn liefde kan uitdelen. En hij zoekt mensen die zijn liefde in de wereld kunnen bemiddelen. Aan het einde het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten, zoals men doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten, en in het bijzonder tot de gastheer en gastvrouw. Ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest. En ik sluit met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: En na de klokken nodigen wij u heel graag uit, als luisteraars, om de vespers met ons samen te bidden. Ik geef eventjes de bladzijde. Bladzijde 166 begint in het kleingetijdenboek het avondgebed. 166. En in het grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 699 met de hymne. 699. Dan gaan we verder met de psalmen op bladzijde 894. 894. En dan op bladzijde 617 vinden we de antifoon voor de lofzang van Maria. En ook de slotgebed vinden we daar. We gaan dus op bladzijde 166 beginnen in het kleingetijdenboek. En op bladzijde 699 in het grootgetijdenboek. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O zalig licht drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht, o licht, houd in ons hart de wacht.
1: U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Tot Vader Zoon stijgt ons gezang, tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht de alle tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. Dat zei de 894. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de schepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek.
1: Alleluia.
0: Onze God is in de hemel, hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt barmhartig en trouw.
1: Waarom moeten vreemde volkeren vragen? Waar is toch Israëls God?
0: De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest.
1: Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud, door mensenhanden vervaardigd.
0: Ze hebben een mond, maar zij spreken niet. Ze hebben ogen en zien niet.
1: Zij hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar zij ruiken niet.
0: Ze hebben handen en tasten niet. Ze hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel.
1: Al even onnozel is hij die ze maakt, en die nu vertrouwt op hun macht.
0: Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
0: Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken.
0: Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam.
1: Hij zegent alle Godvrezenden, geringen en mensen van aanzien.
0: De Heer zal uw aantal vermeerderen, van u en uw nageslacht.
1: Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen.
1: Niet zij die gestorven zijn, loven de Heer. Geen mens die het dodenrijk inging.
0: Maar wij die leven, wij zegenen hem. Vandaag en in eeuwigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia, looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten, alleluia.
0: Alleluia, de Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard, alleluia.
1: Alleluia, laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen, alleluia.
0: Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Looft God al zijn dienaars, gij kleine en groten. Alleluia.

0: Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden. Daartoe heeft hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, opdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
1: Zijn wijsheid is onbegrensd.
0: Hij is almachtig.
1: Eer aan de Vader en

0: De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Allen aten tot ze verzadigd waren. 5000 aten van 5 broden en 2 vissen. Bladzijde 899. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat alle te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Roepen wij hem aan vanuit dit geloof.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur, schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Houd het verbond in stand dat wij met uw bloed hebben bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Denk ook aan deze gemeenschap die u wilt toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Bescherm degenen die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Neem de overledenen bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Almachtige God, u hebt een volk verzameld uit alle rassen, talen en naties. Wij willen u vandaag speciaal bidden voor de christenen in India. Wij vragen u zegen over het werk van de vele bezielde mannen en vrouwen die daar getuigen van uw Zoon. Wij vragen u om deze mensen te blijven inspireren in hun verkondigingswerk.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer onze God, behoeftige schenkt hij overvloed, en voor wie honger heeft, breekt gij het brood. Leer ons de zin verstaan van de Eucharistie. Neem van ons weg al wat verhindert aan uw liefde te beantwoorden. Breng ons dichter bij u en bij elkaar. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
2: En beste luisteraars, welkom bij de Club van Job van deze vrijdag. Deze vrijdag is het programma gewoon live, dus u kunt nog vragen sturen. Pastoor Menne is hier in de studio, want daar was wel vragen dat u zou 2 weken afwezig zijn. En hoezo bent u daar vandaag toch wel? Maar ik zei, het zijn 2 weken, maar niet achter elkaar.
3: Nee.
2: Dus komende vrijdag bent u er niet.
3: Nee.
2: Maar daarna bent
3: daarna ben ik er de hele tijd,
2: ja, dan
3: als
2: ben
3: God
2: ik
3: belieft.
2: Niet.
3: Ja. Ik weet niet of we die tijd, doorkomen.
2: Het zal een verademing zijn.
3: Nou, dat weet ik niet.
2: Nou, we gaan beginnen.
3: Ja.
2: En mensen kunnen dus vragen stellen. We hebben niet zoveel. Dus dat kan vandaag via app.
3: Hebben we de intro al gehad?
2: Ja.
3: Heeft
2: u niet gehoord?
3: Even niet gehoord. Ik was allemaal druk bezig.
2: Ah. Oh.
3: Goed, dan begin ik met de eerste vraag die ik over... Via hoe heet zo'n ding?
2: E-mail.
3: E-mail, heel goed. Ja, dat krijg je op je leeftijd, dan kun je niet op woorden komen. Dat is het begin van de dementie.
2: Ja.
3: Vanuit vanuit België, een mevrouw uit België. En die stuurt dan een artikel op. Nou ja, afijn. Dat gaat over kinderen die niet meer praktiseren en zo allemaal. Afijn. In ieder geval, dat is iets wat natuurlijk bij veel mensen bekend is. Ja, dus ze zelf naar de kerk gaan, maar de kinderen niet meer. Dan is haar vraag... De kern van het katholieke geloof is de verrijzenis, zegt ze. Nou, ja.
2: Is het kruis?
3: Juist, het kruis.
2: Ja.
3: Het kruis, waar maak je allemaal kruis tegen? Dat is wel heel modern, hoor, als je zegt van de verrijzenis. Want iedereen heeft het over de verrijzenis. In België hebben ze ook de verrijzenisliturgie, dan net of het kruisrijk niet meer toe doet. Terwijl het kruis de basis is van de verrijzenis.
2: Maar ze zeggen dan dat het kruis was voor niks als er geen verrijzenis was. Kan je dat zeggen?
3: Nou, ja, maar er was geen verrijzenis als er geen kruis was.
2: Nee.
3: Dus het gaat in... Ook in de Eucharistie gaat het niet om de verrijzenis, maar om het offer, het kruisoffer. Daarvoor zijn wij verlost en bevrijd. En daardoor, omdat we bevrijd zijn van zonde, krijgen we ook deel aan de verrijzenis. Het is een merkwaardig, na het concilie, een merkwaardig idee, wat in de kerk nooit is geweest, dat de mis de viering van de verrijzenis is. Paulus zegt,
2: ik weet wat je wilt zeggen.
3: Paulus zegt, wij gedenken de dood en de dood des Heren totdat hij komt. Niet de dood en de verrijzenis, maar de dood des Heren totdat hij komt.
2: Maar ook Paulus zegt, als er geen verrijzenis was, dan is ons geloof voor niks.
3: Ja, maar dat geloof ik wel. Ja.
2: En klopt het wel dat ook van oudsher is de zondag, op de zondag vieren we de verrijzenis? Of was het te vroeg?
3: Ja, maar we vieren de verrijzenis, dat is raar, maar we vieren dat met de herdenking van de dood.
2: Aha.
3: Ja, we vieren in de Eucharistie toch niet de verrijzenis?
2: Nee.
3: Ja, die komt er wat bij.
2: Op het einde.
3: Dat is de geboorte en alles komt erbij. Ja. Maar we vieren daar
2: het onbloedig offer
3: van
2: Jezus.
3: Het onbloedig offer van Christus.
2: Ja.
3: En dat wordt een beetje onder de mat geveegd in onze tijd. En ik vind dat lijkt nergens op, want dat is niet katholiek. Goed, daarom hierop als eerste... De verrijzenis. Hoe spreek je hierover met je kinderen? Wat na de dood? Verschil met een aula uitvaart en een uitvaart in de kerk met een absoute. Ik heb wettelijk laten vastleggen dat dit een katholieke uitvaart moet zijn. Mag ik mijn kinderen erop wijzen dat ze niet aanwezig moeten zijn, vermits ze geen geloof hebben in de verrijzenis en dat ze best niet komen? Want ik zou misschien nog wel het schaamrood op mijn wangen kunnen krijgen in de kist. Omdat ze niet meer weten wat ze daar in de kerk nog moeten komen doen. Dat is ook een probleem wat veel ouders hebben. Die zeggen, ja, mijn kinderen die komen dan misschien naar de kerk. Alhoewel, de meesten dat tegenwoordig al niet meer doen. Die proberen gewoon de kerkelijke uitvaart te verhinderen. Ik bedoel, al weten ze dat hun ouders kerkelijke uitvaart, als er nog maar geen meer over is, dan gaan ze gewoon naar de aula, ondanks de wens van de dingen. Want ja, die uitvaart is toch voor ons, denken ze dan. Dus ze hebben helemaal geen besef meer van dat die uitvaart voor die overledene is in de eerste instantie. Dat het offer van Christus wordt opgedragen aan God en de gebeden van de kerk om die gelovigen uit het vage vuur van de zonde te bevrijden. Daar gaat het om. En hoe moet je dat nou aan je kinderen vertellen? Ik denk op de eerste plaats dat je moet zeggen dat vanuit de natuurlijke situatie zoals wij leven, hè, natuurlijk, dan bedoel ik zoals we zo geboren worden, leven wij in een zondige, van God afgescheiden situatie. Wij komen niet tot ons doel, we komen niet bij God als we aan onszelf overgelaten worden. Kun je ook rondom je heen zien trouwens. De meeste mensen die komen niet tot God, die dwalen alle kanten in tegenwoordig helemaal. Mm-hmm. Als er niet iemand ze wegwijst, dan gaan ze overal naartoe. Nou, dan komen we niet tot ons doel. En dat betekent dat onze vervulling niet komt. Dus het leven dat ons leven dat gericht is op de vereniging met God, op eeuwig leven, op eeuwig geluk, dat komt niet tot ontplooiing. Dat komt er niet als wij van nature leven. We moeten ons laten verlossen uit die zondige situatie, die doodsituatie. En die verlossing gebeurt door Christus. In eerste instantie door de doop. Maar wel door vanuit die doop te leven. Dus dat klinkt heel complex, maar het is het eigenlijk niet. Wij zijn uit onszelf verloren. We moeten ons laten verlossen. En dat gebeurt door de dood en de vrijheid van Christus. En daar hebben we deel aan door de doop. En we blijven er deel aan houden door de viering van de Eucharistie. Daar komt in het kort het christelijk katholieke geloof op neer. En bij een uitvaart vieren we dus bij voorkeur de Eucharistie. Dat is tegenwoordig ook heel modern om te zeggen, nou laten we dat maar niet doen. Want te veel mensen komen niet naar de kerk enzovoorts allemaal. En die zitten daar dan bij.
2: Ja, hebben dan ontvangen.
3: Nooit, hebben we ons nooit door laten weerhouden in het verleden.
2: Nee.
3: De mis werd opgedragen als er een priester was. En die waren er vroeger. Tegenwoordig kan dat zijn dat die niet meteen bedelen. Maar zoals het in België is, dat bijna iedere uitvaart onder leek gedaan moet worden. Dat is gewoon onzin en totaal overbodig. Dat is het promoten van de leek in plaats van een noodzaak. Want je kunt niet zeggen dat er in België niet voldoende priesters zijn om uitvaarten te doen.
2: Jawel.
3: Zoveel uitvaarten zijn er niet.
2: Nee.
3: Dat is gewoon onzin.
2: En zo weinig priesters zijn het ook niet.
3: Ook niet.
2: Ja.
3: En de kerk heeft gezegd dat het de priester moet zijn. Pas in uiterste noodzaak kunnen het leken doen. Terwijl er nu, geloof ik, in België diocesen zijn waar men zegt, het is gewoon de leken te doen.
2: Ja.
3: Nou, als je de mensen de kerk uit wilt jagen, moet je het op die manier doen. Ja. En dat doen ze dus.
2: En wat is een nood? Bijvoorbeeld, je bent op een eiland en dan komt er een priester een keer in het jaar om.
3: Ja, dan is het
2: dan
3: wel
2: is
3: een nood.
2: Nood.
3: Nou, ik denk ook dat het nood is op plaatsen waar een priester heel ver weg woont en niet in staat is om die uitvaart te komen doen. Dat is natuurlijk zo. Dan
2: kan ook.
3: Dan kan het allemaal. Maar we moeten van noodsituaties geen normale situaties maken. En dan zeg ik altijd, wij moeten de Eucharistie doen op een manier dat niet iedereen te communie gaat. Dus door geknield en op de tong te communie te gaan, wat eigenlijk de normale manier is, schrikt dan een hoop mensen af. Dan komen die heidenen niet. Die komen nou wel het snoepje halen, zou ik maar zeggen, omdat iedereen naar voren gaat en ze weten niet eens wat er gebeurt. Je kunt ook, als je de communie op de hand wilt handhaven, kun je nadrukkelijk zeggen dat mensen niet voor de communie zijn uitgenodigd die niet katholiek geloof hebben en die niet gewoon zijn aan de Eucharistie deel te nemen. Je kunt er nog bij zeggen die zich niet bewust zijn van grote zonden of zo. Nou, dan slikt dat ook al af. Het is beter naam die mis wel te doen voor die overledenen en eventjes die mensen die in de kerk zitten te zeggen van je hoeft niet de communie, dan die zeggen we laten vanwege die heidenen in de kerk, laten we de hele mis niet doorgaan. Dat is toch een omgekeerde wereld.
2: Ja, dat zou je ook met kerstmis moeten doen.
3: Ja, ook duidelijk wel, ja.
2: Ja, wat dat zou dan zijn.
3: Maar ja, met kerstmis is het al zo dat er bijna, ja, er komt nog wel iets meer dan normaal, maar eigenlijk kan
2: nou,
3: niet veel meer.
2: Nou, ik was wel in een volle kerk, extra volle kerk afgelopen kerstmis.
3: Ja,
2: maar het is wel gezegd voor de communie dat je hoeft niet.
3: Moet je zeggen, je hoeft niet. Je mag niet, moet je zeggen. Dat durven ze niet te zeggen.
2: Ja, maar dat is een stapje te ver. voor sommige priesters.
3: Ja, dat weet ik wel. Maar waarom zijn ze niet voor de waarheid?
2: Ze zijn voor de waarheid.
3: Dan zijn ze niet.
2: Ja.
3: Want anders zouden ze wel zeggen van, nou, als u nooit in de kerk komt.
2: Ja, dat zei de priester. Als u, misschien komt u, dat is voor u de kerk
3: dan
2: niet.
3: Dan hoeft u of, niet.
2: Dan hoeft, dan,
3: nee, nee, dan mag
2: zei,
3: u niet.
2: Nee, hij zei zo, dat respecteren we van elkaar. U vindt de kerk niet of u vindt uzelf niet echt eens met de kerk. Dat mag. Maar dan moeten we met elkaar respecteren. En wij geloven dat de hoofdstift het lichaam
3: gewoon,
2: van Christus is.
3: Het is gewoon soft gedoe.
2: Als
3: maar toen ik pastoor was, heb ik het ook niet gedaan hoor. Nee. Ik zit nou makkelijk te praten.
2: Zie.
3: Want je krijgt met iedereen ruzie als je dat
2: Precies.
3: zegt. En dan zie je hoe ziek de kerk is.
2: Ja, of de maatschappij dat het niet snapt.
3: Ja, maar de maatschappij hoeft het niet te snappen.
2: Ja.
3: Die kunnen toch mensen respecteren wat wij als kerk doen?
2: Ja.
3: Maar dat doen ze niet eens. Want dit zijn allemaal gewezen katholieken die nog even mee willen. We doen gewoon mee. Want iedereen hoort erbij. We zijn toch inclusief. Weet je wat, al die onzin.
2: Ja.
3: Die iedereen gelooft en die gewoon niet waar is. Het is gewoon niet waar. Ook in de maatschappij zijn we niet inclusief. Nee.
2: Dat zeggen ze van wel.
3: Ja. Horen de boeren er nog bij in onze samenleving?
2: Ja, met beperkingen.
3: Ja. De wolf hoort er meer bij dan de boeren, heb ik de indruk. Maar ja,
2: nou, ze hebben gezegd dat de wolf, probleemwolf mag afgeschoten worden.
3: Nou, we zullen zien hoe lang het loopt. We mogen voorlopig alleen nog maar boer doen.
2: Nou, de boer mag niet afgeschoten worden als die problemen geeft.
3: Nee, maar geestelijk wel.
2: Iemand geeft een tip. Leg in het testament vast dat de erfenis pas vrijkomt na 40 missen. Hebben wij gedaan zodat er voor ons gebeden wordt. Nou.
3: Dat is goed, dat is heel goed.
2: Nou, dan eerst 40 missen, pas daarna de erfenis verdelen.
3: Ja, er zijn allerlei. Het probleem is natuurlijk, je kunt dat allemaal bepalen in een testament. Maar het is de vraag of het testament voor de uitvaart. Hè? Als je iets over de uitvaart bepaalt, of men het testament dan leest dan.
2: Maar kun je niet in het testament zeggen, er moet wel een katholieke uitvaart gebeuren met een priester?
3: Natuurlijk kun je dat zeggen, maar. Als de familie, als dat de kinderen zijn die het testament niet lezen of er zich niet aan houden, wie zal er iets tegen doen?
2: Dan zeg je anders, gaat al mijn bezittingen gaan naar weet ik veel, iemand anders.
3: Ja, dat zou goed zijn. Dan gaat het allemaal naar een goed doel.
2: Ja.
3: Naar Radio Maria.
2: Kan.
3: Je kunt er in ieder geval van alles op verzinnen. Maar.
2: Ja.
3: Ik weet niet of dat juridisch kan, hoor. Of je een voorwaarde raakt met stellen.
2: Nee, want de wet is duidelijk over wie wat mag. Nee?
3: Nee.
2: Nee?
3: Nee. Iedere ouder, ook al hebben ze kinderen, kan heel zijn bezit aan Radio Maria vermaken. En dat gaat door als die kinderen niks doen. Als die kinderen daar bezwaar tegen aantekenen, dan krijgen ze hun wettelijke portie. En dat is een gedeelte van wat ze anders zouden krijgen.
2: Maar alleen als ze bezwaar
3: maken? Als ze bezwaar maken. Nee, anders dan gaat het allemaal naar Radio Maria.
2: Min 30%. Nee, niet eens.
3: Nee.
2: Want Radio Maria is een ambi-instelling.
3: Ja, dan is het ten hoogste 11% geloof ik. Het ligt er aan hoe hoog het is.
2: Nee.
3: Nee, je kunt het veel beter vermaken. Als je geen kinderen hebt, kun je het beter in goede doelen vermaken. Anders slikt de staat het allemaal
2: in. Als je goede neefjes en nichtjes hebt, waarom die niet helpen?
3: Omdat je dan een hoop aan de staat moet betalen. En waarom zou je die hebben toch geld zat? Waar moeten die hebben?
2: Dat kan,
3: Bij mij krijgen ze niks, hoor.
2: Nee. Ja, ze luisteren ook niet, denk ik.
3: Het zou goed kunnen dat ze niet luisteren. Maar ik heb ze ook altijd gezegd.
2: Oh ja,
3: zij
2: dat weten ze.
3: Je kunt zoveel mogelijk zo op bezoek komen, ben altijd welkom. Maar als je komt met de bedoeling om iets te erven,
2: dan
3: zul je op je neus kijken.
2: Oh, daar komen ze niet, hè?
3: Nee, er zijn mensen ook die denken dat ze een verplichting hebben ten aanzien van de familie. Dat is helemaal niet zo.
2: Nee?
3: Nee, natuurlijk
2: van God
3: niet.
2: Ook niet?
3: Nee. Waarom zou dat?
2: Nou, als je een moeder of vader bent en je hebt kinderen, moet je niet vanuit een moreel perspectief iets aan je kinderen achterlaten.
3: Nee, denk het niet. Dat gevoel hebben wij wel. Maar dat gevoel is al veranderd in onze maatschappij. Want vroeger erfden echtgenoten niet eens van elkaar. En nu is dat de eerste erfgenaam. Omdat mensen het ook voelen als zodanig. Ze voelen het niet als eerlijk dat als er geen testament zou zijn, dat dan, als de moeder sterft, dat dan de helft naar de kinderen gaat meteen. Nee.
2: Nee.
3: Er moest vroeger een erf en een testament maken op elkaar om het zo te regelen. Dat hoeft nou niet meer.
2: Ja, ja.
3: Afijn. Ja, dus die mevrouw die wil zich nog omdraaien in de kist met schaamte op de wagens te kinderen. Nou, ik denk dat je heel duidelijk moet zeggen dat je dat niet wilt. He, dus tegen die kinderen zeggen, desnoods in je testament zeiden, he, we hebben net al een paar. Maar ik zou daardoor de mis niet laten vallen. Maar gewoon duidelijk laten zeggen, we willen die communie niet. Het is de vraag of je in België trouwens een mis kunt krijgen bij die uitvaart. Dan moet je al een brave priester zoeken. Die een beetje tegen het beleid van het bisdom heen gaat. Ik weet het niet hoe het werkt, maar het is daar zo'n rare kerk in België volgens mij.
2: Ja.
3: Ja?
2: Heb je gehoord dat ze niet laten, dat ze priesters niet laten om een uitvaart te doen in bisdom, weet ik veel, Antwerpen?
3: Weet ik niet. Ik weet wel.
2: Maar ja, of het zo echt is.
3: Ik weet wel dat het beleid is, was het beleid in bisdom Hasselt, Antwerpen geloof ik ook. Ik weet het niet precies hoor. Dat de uitvaart door leken worden gedaan. Maar dat is dan. Dat is eigenlijk antikerkelijk, hè? Want de kerk is een hiërarchische gemeenschap. Dat wil dus zeggen dat die door Christus geleid wordt. En degene die het leiden en besturen, die heiligen, dat zijn de bisschop en de priesters. En leken zijn gewoon de gelovigen in de kerk.
2: Ja.
3: Die voorwerp van zorg voor de priesters zijn. Enzovoorts allemaal. Dus uitvaarten, die moeten priesters doen. Sacramenten bedienen, moeten priesters doen. Want Christus doet dat. En nou hebben ze ineens het rare idee, maar ja, we moeten leken toch meer laten doen?
2: Ja, het is de raar? Het is de universele priesterschap. We zijn allemaal een priesterlijk volk, dat weet het wel.
3: Hoe dikwijls heb ik nou al gezegd, dat priesterlijk volk, dat betekent niks. Dat wil zeggen niet op gebied van sacramenten enzovoort. Het priesterlijk volk betekent dat wij als volk, als christenheid in zijn geheel, de wereld meer naar de God brengen en de God naar de wereld. En dat betekent dus voor leken in hun werk.
2: Ja.
3: Zij moeten in hun werk apostolisch zijn, ja, en christelijk. Maar die moeten niet op de plaats van de priester gaan zitten. Ja. Dat is gewoon onzin. En dat doen ze allemaal. En in het kader van het feminisme, ja, wordt er nog extra nadruk gelegd op vrouwen.
2: Oh.
3: Dan moeten vrouwen, die moeten van alles kunnen zien. Want vrouw, dat is tegen de wezen van de kerk in. Niet omdat het vrouwen zijn, maar omdat het leken zijn. En als priesters hulp nodig hebben, of er zijn er te weinig en er moet er iets, dan kunnen bepaalde taken door leken gedaan worden. Maar dat is nooit een eigen taak. Dat is ook zoiets raars. Ik kwam wel eens in de progie om te vervangen en zo. En dan zitten er 30 mensen in de kerk en dan komen er bij de communie komen er 2 mensen naast u staan en die willen communie gaan uitreiken. Ik zeg, ja, maar we zitten, dat gaat, dat is helemaal niet nodig. En die kijken dan heel verontwaardigd. Ik kan 30 mensen alleen. Tegenwoordig kan ik dat niet meer, want ik sta te wankelen een beetje op mijn benen. Dus. Maar toen kon ik dat nog. Dan is het toch helemaal niet nodig? Als ik te wankelen sta op mijn benen, is het goed als er een leek helpt. Maar het is geen eigen taak, maar die juffrouw en die meneren die daarvoor gevraagd zijn, die hebben soms het idee, dat is mijn taak. Zo dien ik de kerk. Nee, dat is helemaal niet waar. De priester is degene die de communie uitreikt, of de diaken. En verder, leken kunnen erbij geroepen worden. Het is trouwens in de traditionele mis, in de Trentijnse mis, zijn er geen leken die de communie uitreiken? Nee, doen we niet.
2: Wel diakens.
3: Huh? Wel diakens, ja, ja. Dus ik ben altijd blij in de bos als ik de mis doe dat de diaken er is.
2: Nou, anders zat u wel met een probleem.
3: Ja, maar het gaat. Ze het kunnen gaat mij een wel beetje ondersteunen en dan kan ik het nog. Maar dat is wel ingewikkelder. Goed. We zijn een beetje afgedwaald. Ik ga even mijn vragen. Werken in de gezondheidszorg hebben niet steeds rechtsbescherming tegen meewerken aan medische handelingen die rechtstreeks of in een meer verwijderd verband in strijd zijn met hun geweten of moreel kompas. Ik zou graag om te beginnen aan alle werkers in de gezondheidszorg een wettelijk, grondwettelijk beschermd recht op moreel nee willen verlenen. Door losbandigheidsdemocratie en machtsusurpatie komt het geweten, het innerlijk kompas, steeds meer onder morele druk te staan. een recht op een moreel nee te beginnen met alle werkers in de gezondheidszorg. Ik ben er helemaal voor. Wij leven in een volslagen immorele maatschappij. Dus geen enkele basis. We hebben overal ethische commissies. Maar die ethische commissies die veranderen met de stand van de zon, zal ik maar zeggen. Er is geen enkel ethisch kompas. He, want er is enige ethische kompas is de wet van God of de wet van de natuurwet. He, dus met je verstand, zoals Aristoteles, die was weliswaar een heiden. Maar die geloofde wel dat er een natuurwet was. Dat God een bepaalde wet in zijn schepping had gelegd. Of de onbewogen beweger, of hoe hij het noemde. Maar daar is men helemaal los van. Men doet tegenwoordig net alsof wij samen, de Tweede Kamer, kan uitmaken wat goed en slecht is. En niet dat dat voorgegeven is. Dus daarom ook het homohuwelijk. Ik bedoel, op grond van natuurrecht is een homohuwelijk natuurlijk de grootst mogelijke onzin. Want het huwelijk is wezenlijk, natuurlijk iets tussen man en vrouw. En niet tussen twee mannen of twee vrouwen. Dat is voor de zot om over te praten.
2: Volgens mij is er wel in de zorg wel een soort recht op nee. Bijvoorbeeld een huisarts die niet mee wilt werken aan euthanasie. Die kan dat negen, maar
3: dan moet u wel doorverwijzen.
2: Ja, dan moet naar een collega doorverwijzen.
3: Maar het is zelfs immoreel om te verwijzen naar een slager.
2: Maar ja, dus het is een slager.
3: Ja.
2: Ja, het is een helaas nee. Maar in andere landen heb je eigenlijk meer recht op nee. Ik weet bijvoorbeeld in Roemenië, daar mogen artsen nee tegen abortus zeggen. Als je, en die hoeft niet door te verwijzen. Dan kun je zeggen, ik doe dat niet.
3: Nou heb je tegenwoordig apothekers die kunnen een abortuspil verstrekken.
2: Nee, dat kun je niet zeggen. Nee is geen nee zeggen, helaas, denk ik.
3: Ja, maar dat zou toch moeten kunnen?
2: Ja.
3: Je kunt toch niet als christen verplicht worden aan doodspraktijken mee te werken?
2: Nee.
3: Dus ik vind dat dat zou moeten kunnen.
2: Ja.
3: Maar het hele probleem in onze maatschappij, die zo ver afgaat van wat God wil, is dat christenen bepaalde beroepen niet meer kunnen uitoefenen. Ik denk bijvoorbeeld het beroep van gynaecoloog.
2: Ja, dat is lastig.
3: Zal tamelijk moeilijk worden.
2: Maar omdat, ook nu, op dit moment. Is
3: ja, dat is al moeilijk.
2: Ja. Maar als je bijvoorbeeld, je bent arts.
3: En het meer dat we geen katholieke ziekenhuizen meer hebben.
2: Nee.
3: Als we nou strikt katholieke ziekenhuizen hadden, waar iedereen weet, daar doen we dat niet. Maar dat wordt steeds opgerekt.
2: Ja. Maar wat moet je doen? Hè? Je bent arts, je bent gynaecoloog en opeens ontdekt je God, de kerk. Maar je bent gynaecoloog. Wat dan?
3: Nou, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet.
2: Hoe kon je beroep? Ja, ik kon niet iets anders worden. Kan niet. Echt.
3: Nee, je bent bijna verplicht.
2: Tot de hel.
3: Om een eigen, tot de hel. Maar om een eigen praktijk op te richten. Los van
2: Een ziekenhuis. Of van,
3: dus, dat je niet in dienst bent van een ziekenhuis die je kan dwingen om dat te doen. Maar gewoon zelfstandig. Dat was vroeger natuurlijk veel meer, hè?
2: Nu niet meer zo. Ik zou
3: ik
2: niet
3: weet
2: weten.
3: Het niet. Ik weet niet hoe het precies
2: ik
3: is.
2: Zie geen eigenlijk praktijk. Tandartsen wel, maar
3: ja, maar in ziekenhuizen zijn het ook. Maatschappen enzovoorts.
2: Ja, ja.
3: Die niet in dienst van het ziekenhuis zijn, maar zelfstandig.
2: Ja, ja.
3: Maar
2: ja,
3: het is gewoon heel moeilijk. In een heidense wereld. En als we nou eens toegaven met z'n allen, dat het een heidense wereld is. Heb jij bisschoppen in Nederland ooit op horen komen voor katholieke doktoren en zo? Die zeggen, nou, daar moet een vrijwaring voor komen, wettelijk.
2: Nou,
3: ik kan het me niet herinneren. Het zou kunnen,
2: zeker.
3: Maar het zou kunnen, maar ik heb het nooit gehoord.
2: Nou, misschien tijd, als er een bisschop luistert.
3: Zou een bisschop naar mij luisteren?
2: Naar u niet, maar wel naar de uitzending.
3: Het zou beter zijn dat ze naar mij luisterden eigenlijk.
2: Ja.
3: Maar ja, afijn. Ik snap ook wel dat het heel moeilijk is hoor, in zo'n heidense maatschappij. Om daarin christelijke standpunten te verdedigen, maar dan in de praktijk nog te brengen. En daarmee zou het kunnen zijn dat bepaalde beroepen niet meer door christenen uitgeoefend kunnen worden. Ik heb wel eens gepleit in de tijd toen dingen over het leven, de artsen daar zo helemaal geen eet van Hippocrates meer onderhielden. Want oorspronkelijk was het zo dat die heidense Hippocrates eet, al was tegen geen abortus en geen dingen. Nou, die eet hebben ze laten vallen. Die heet nog wel een beetje zo, Maar die hebben ze een beetje aangepast aan de moderne tijd. Toen heb ik gezegd, ik wil eigenlijk wel weten van mijn huisarts of dat die pro-life is of niet. Dus of een slager, zei ik dan. Ik noem dat dan maar om duidelijk te zijn een slager. Dat zou er op zijn uithangbord en op zijn briefpapier zou erbij moeten staan.
2: Ja.
3: Want het is natuurlijk toch niet zo fijn als je ineens, wat ik ook meegemaakt heb in het verleden, de mensen dus zeiden toen ik nog in de progie was, dat iemand zei van mijn vrouw, ja, ze lijdt toch wel behoorlijk. Nou, dan zei hij, daar kunnen we wel iets aan doen. Zegt dan de huisarts, die wilde zeggen, het ging niet om minder pijn, nee, we kunnen er een einde maken. Dus het wordt gewoon gesuggereerd.
2: Ja. Dat is dat, ja.
3: Men schrok ervan. Ik zei, want dat was niet de bedoeling van wat ze zeiden. Nou, fijn. Ja. Tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling word ik gewekt door het toenemend geluid van vele vliegtuigen die ook nog vaak het hemelgewelf met witte lijnen ontsieren of versieren. Het begrip vliegschaamte is nog maar bij weinig mensen bekend. Het is toch niet alleen economie, bedevaart en een gepaste vakantievlucht die de frequentie van het vliegverkeer doet toenemen. Het gebruik, misbruik maken van een vliegtuig, een morele afweging. Nou,
2: ik heb geen vliegschaamte.
3: Ik heb ook geen vliegschaamte.
2: Ik zit 10 keer per jaar in een vliegtuig.
3: En ik vind dat ze mogen vliegen zoveel als ze willen. Ze moeten alleen proberen te zorgen dat ze minder herrie maken. Maar dat doen ze al. Ja. Dus dat kan soms wel, dat mensen er minder last van hebben. Maar verder vind ik het.
2: Ja, en ze proberen die vliegschaamte op de gewone mensen te zetten. Maar het zijn de meeste vluchten, of er zijn die onnodige vluchten van de zakkenmannen die zeg maar naar Londen willen. En van Amsterdam naar Londen even vliegen. Terwijl je zou ook de trein kunnen pakken. Maar ja, ze gaan dezelfde dag dus heen en weer, meerdere dagen per week. Ja, dat is het. Maar voor de gewone mens die één keer het jaar op vakantie gaat, ja, die moet je niet schaamte aan leren.
3: Nee, en waarom? Het is toch allemaal onzin?
2: Ja. Nou,
3: ik vind de hele klimaattoestand is onzin. Dat wil niet zeggen dat het klimaat van het niet verandert, maar dat wij er iets aan kunnen doen, is voor mij de vraag. Dat is gewoon een verdienmodel voor een heleboel mensen die allemaal warmtepompen willen verkopen en hoe heet het, die dingen op het dak enzovoorts allemaal. En grote herriedingen in de tuinen. Hoe heet het, die windmolens. Nou, en dan zogenaamd omdat het hebben we allemaal wiebelstroom en we kunnen niet eens alles van stroom voorzien. Nieuwe wijken kunnen geen stroom. Dat ligt allemaal aan die rare dingen. Stroom is er zat. Maar ze kunnen het niet leveren omdat we allemaal dingen sluiten die goed stroom leveren.
2: Dat zijn de,
3: ja, dus dat is gas en steenkolen. Nieuwe steenkolencentrales die gewoon zo modern up-to-date, die gaan ze nou sluiten. Die hebben, dus kapitaalvernietiging van hebben met jou daar. En weet je wat het gekke is? Maar dat mag je helemaal niet zeggen. Dat is natuurlijk een groot geheim. Wat je nooit zult horen. Maar dat in China,
2: ja,
3: men de ene kolencentrale naar de andere bouwt. Om te kunnen zorgen dat wij elektrisch auto's rijden. En
2: zonnepanelen,
3: van die dingen, zonnepanelen hebben. Weet wat? Ja. Die Chinezen die bekijken het beter. En wij geloven erin. Ja. Dat wij de wereld
2: maar zij gebruiken, China heeft ook enorm grote zonnepanelenparken en zo. Dat doen ze ook veel meer aan.
3: Ja, maar ik ben er niet tegen.
2: En de meeste auto's in China zijn elektrisch.
3: Kijk, wat ik nou denk, maar ik ben natuurlijk maar een hele simpele leek.
2: Ja.
3: Dat het goed is om op huizen van die dingen te leggen. En dat je daar dus stroom voor je eigen gebruik.
2: Mm-hmm.
3: En dan als er ook nog, als er een verdere ontwikkeling is, dat je een thuisbatterij die goed werkt, dan is dat prima.
2: Ja.
3: Maar dit werkt niet, die zonnepanelen en die grote wind, die werken niet voor de industrie. Want dan heb je betrouwbare energie nodig.
2: Klopt.
3: Dus dan heb je, waar het enige wat daar helpt zijn bijvoorbeeld kleine atoomcentrales. Weet je wat die zijn? Die kleintjes heb je dan. Die ook helemaal niet gevaarlijk zijn enzovoorts allemaal erbij. Dan kun je zelfs het afval van de ziekenhuizen. Ik weet het allemaal niet. Ik heb er allemaal van dingen over gehoord. Maar men wil het niet, want men zit in een tunnel. Het moet allemaal dit en dat. Allemaal knettergek.
2: Nou,
3: het is een soort geloof.
2: Er zijn allerlei dingen die u niet zou moeten horen, maar u hoort ze dus nu wel bij Radio Maria.
3: Ja, u mag dat eigenlijk niet horen. Als u naar de gewone, dan zegt dat niemand.
2: Ja, ja.
3: Nee, maar u moet niet geloven wat ze allemaal zeggen. En zeker niet de over ons gestelden.
2: Ja, ja.
3: Goed. In het altaar zit een reliquie van een heilige. Als we in de zomerdag buiten de heilige mis vieren, is het niet altijd een altaar zoals in de kerk. En zit er waarschijnlijk geen reliquie in. Is dit dan in orde? Mogen wij dan wel in de open lucht de heilige mis vieren? Nou, laat ik zeggen hoe het was en hoe het is. Het was zo, onder het oude regime, dat er altijd een altaarsteen gebruikt moest worden. Gewoon de verkenners, als we het op kamp hadden, die hadden zo'n houten altaar met een gat in de dingen. En daar werd een altaarsteen meegenomen waar de reliquieën zaten en die werd erin gelegd en daar werd het altaar over. Dus dat was altijd. Dan was er nog een oplossing, als dat niet goed ging, nog een Grieks korporale, zoals ze dat noemden. Dat was een korporale, dus zo'n witte doek die je, waarin reliquieën waren ingenaaid. En die legde men dan op het altaar en daarover de gewone korporale. Want het was verplicht om boven het graf van martelaren en naar de hand van andere heiligen de mis te lezen. Dus reliquieën moesten erin. Sinds de nieuwe codex is dat niet meer verplicht. Het wordt wel aangeraden. En in de meeste altaren is ook zo. Maar het hoeft niet meer. Dus je mag aan een gewone tafel de mis lezen. Dus als het buiten is in de zomer of bij kampen en weet ik wat, dan heb je niet per se een altaarsteen nodig of een reliquie. Dat is tegenwoordig toegestaan. Of dat verstandig is om dat toe te staan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik zeg maar hoe het is. Ja, dat is duidelijk. Goed, dan hebben we hier nog een hele lange die ik net binnengekregen heb. Afgelopen week zag ik een verklaring van Pater Hugo die samengevat stelt dat het verschil tussen Pius X en de kerk in essentie niet over de inhoud van het geloof of de liturgie gaat, maar uit een mengelmoes van sociologische, historische en psychologische
2: redenen. Volgens mij is deze geweest, deze vraag.
3: Maar ja, die doet het nou weer opnieuw, maar die hebben we al behandeld.
2: Ja.
3: Dus ik heb toen al gezegd dat ik het helemaal niet met Pater Hugo eens ben en dat het een simplificatie van de dingen is. Maar ik zag nou op internet dat Monsieur Paprocki, noem ik die. Maar jij zegt dat verkeerd is.
2: Paprocki.
3: Een Amerikaanse bisschop. Die heeft nou weer gezegd dat Pius X helemaal niet katholiek is, maar een protestante secte. Nou ja, hoe gek kun je het maken?
2: Ja. En ik hoopte dat het onderwerp Pius X even.
3: Ja, maar ze komen er hier weer mee. Ik kan er niks in doen.
2: Ja, maar mensen moeten niet, als je een vraag hebt gesteld en een antwoord hebt gekregen, moet je niet zeggen, goh, die heeft het niet goed begrepen, dus ik ga het nog een keer stellen.
3: Nou, ja. Nee, maar het is natuurlijk dat mensen niet iedere week luisteren soms en hebben ze
2: ja, dan moeten ze kunnen terugluisteren.
3: Ja.
2: Dus alle onze programma's staan vooral terug te luisteren.
3: Dus we hebben het even niet meer over Pius X, want er is genoeg over gezegd.
2: Ja.
3: Goed, dan laten we dit zo liggen. En dan zijn voor mij de vragen ook.
2: Daar zijn er veel vragen op uw telefoon.
3: Nou, dan zeg het maar. Lees
2: ja,
3: maar
2: dan moet ik even teruggaan naar vorige week. Een vraag aan pastoor Menne. In de afgelopen jaren zijn er priesters uitgetreden en in de jaren 60 en 70 nog veel meer. Mag een priester die stopt als priester een relatie krijgt trouwen? Kan hij bijvoorbeeld bij de kerkelijke rechtbank aantonen dat hij een ernstig gebrek aan oordeelsvermogen had, waardoor er eigenlijk een wijdingsbeletsel was, waardoor de priesterwijding gewoon geldig is en hij dus kan trouwen voor de kerk? Of is het zo, eenmaal gewijd is voor altijd priester en dus onmogelijk om te trouwen? Bijkomende vraag. Er zijn dus priesters die wel voor de wet vervolgens trouwen en kinderen krijgen. Is dit dan zondig?
3: Nou. Er zijn twee mogelijkheden als priesters uittreden en eigenlijk het celibaat willen verlaten. Dat is inderdaad de ongeldigheid van de wijding aantonen. Maar dat is heel moeilijk. En ook niet zo erg prettig als je dat veel doet, want dan zou dat ook heel het werk van die priester voor ons ongeldig maken.
2: Al die huwelijken, al die...
3: Dus dat zou enorm onzekerheid geven onder mensen die van hem... Dus die weg wordt meestal niet bewandeld en is ook vaak niet aan te tonen. Dat is een beetje raar. Wel, omdat het celibaat een kerkelijke wet is, kan de kerk dispenseren in het celibaat. Dus eerst wordt iemand teruggebracht tot de lekenstaat. Dat betekent niet dat hij dan meteen mag trouwen. Dat is een aparte ding, een dispensatie in de celibaatsverplichting. Dus als dat, als in die tussentijd vaak, als er nog geen dispensatie is, maar zijn tot de lekenstaat teruggebracht, dan trouwen ze vaak voor de wet, want ze kunnen het dan meestal niet houden. Dan kom ik op die laatste vraag, is dat zondig? Ja, eigenlijk wel. Maar ik kan de zwaarte van die zonde kan ik natuurlijk niet zeggen, maar objectief is het zondig. Want als je trouwt terwijl je nog aan de celibaatsgelofte vastzit, is dat natuurlijk afbreuk doen aan de gelofte. Bovendien een ongeldig huwelijk besluiten enzovoorts allemaal. Dus dat is verkeerd.
2: Ja.
3: Als de kerk dan verlof geeft, dus dispensatie, om te in het celibaat en dus te trouwen, dan kan men gewoon een kerkelijk huwelijk sluiten. En dat hoeft niet voor een kerkelijke rechtbank. Het is gewoon een aanvraag in Rome en Rome die beslist daarover.
2: En dat is niet zondig daarna. Als hij toestemming heeft gekregen, mag het gewoon.
3: Ja. Nee. Weet je wat nog? Ja. Als iemand zijn verlofje verkregen om te, dispensatie en verlof geven, dan is het zelfs in principe mogelijk, nee, laat ik dat niet zeggen, want het is een andere situatie.
2: Oké.
3: Goed. Is het nou duidelijk? Is het
2: Maar dus de priester blijft priester tot in de eeuwigheid. Dat
3: ja,
2: wel.
3: Dus de priester blijft, maar hij mag dus niks meer doen. Hij is dus gesuspendeerd enzovoorts allemaal. Alleen in noodgevallen, in stervensgevaar, kan hij wel. Kan hij biecht worden en...
2: Maar dat is een uitzondering. Nou, een volgende vraag. Afgelopen vrijdag hoorde ik u bij de Club van Job spreken over draagmoederschap. In het blad van de NPV staat een artikel over hoe het kind dit heeft ervaren. Dit hoor je nog niet veel in de media. Ik stuur u toe omdat de kant en het leed van voor het kind nog niet benoemd wordt in de media. Nou, dat is een artikel. Heeft u het gelezen?
3: Nee.
2: Nou, dat is een lang artikel. Gaan we niet voorlezen.
3: Gaan we nou niet lezen, maar ik kan me voorstellen dat sommige kinderen daar... Als ze dat weten,
2: heel
3: dan
2: veel
3: dan last van hebben.
2: Ja.
3: Dat is natuurlijk precies hetzelfde als sommige kinderen last hebben van dat ze geadopteerd zijn al.
2: Ja. Hè? En dat is nog erger. Je bent gekocht. Je bent gekocht omdat je ouders wilden graag een kind hebben. Dus ze hebben iemand betaald en van je moeder verwijderd.
3: Je ziet hier de zondigheid van mensen die willen een kind. En denken ze recht hebben op een kind. Of een kind kunnen kopen. Of weet ik. Nou, dat is zo tegen de natuur en tegen normale godsbedoelingen. Dat is zo zondig als de pest.
2: Ja.
3: Hè? En bij homo's komt er dan ook bij dat het tegennatuurlijk is om een kind te hebben. En om langs die weg toch de zaak te forceren is natuurlijk helemaal hopeloos.
2: Ja.
3: Het is een misbruik maken van de moeder. Hè? Want de vrouw, het is gewoon moderne slavernij. Niet? Als je denkt... draagmoeder is de echt, kan op verschillende manieren overigens. Hè?
2: Ja. Maar nog steeds, je gebruikt het lichaam van een vrouw om een kind te krijgen, terwijl die vrouw echt moeder geworden is.
3: Ja.
2: Dus al die hormonen, al die gevoelens, die heeft ze wel.
3: Ja.
2: En het kind ook, die kent het hartslag van de moeder. Die ga je dan aanbreken.
3: Het is een toppunt van egoïsme naar alle kanten toe. En het wordt verkocht onder liefde.
2: Nee, ja.
3: Ja, dat is verschrikkelijk. Goed maar, ja. Volgende.
2: Nou, beste bestommende, pater James Martin stelt dat hij de officiële kerkelijke leer over het huwelijk niet betwist, maar zich puur richt op de pastorale zorg. Paulus Leo XIV ging in zijn interview met Crooks in september 2025 echter nog een stap verder door de doctrine ter discussie te stellen. De paus sloot een toekomstige verandering van de leer namelijk niet principieel uit, maar noemde het slechts onwaarschijnlijk in de nabije toekomst. Juist van de paus verwachten gelovigen dat hij de geloofsgaat en de doctrine onverkort verdedigt. Hoe beoordeelt u het dat de paus hier in feite verder gaat dan pater Martin door de onveranderlijkheid van de leer ter discussie te stellen? Zorgt dit niet voor fundamentele verwarring? Als hij het heeft gezegd, dan wel.

0: als hij het heeft gezegd, dan wel.
1: Maar ja, ik herinner me niet. Ik herinner me dat hij dat gezegd heeft. Ja, dat toen heb ik ook al meteen gezegd. De pausen worden steeds gekker, zal ik maar zeggen. Ja, dat mag je allemaal niet zeggen. Ik weet wel dat je dat niet mag zeggen. Maar sinds Franciscus, dan zeg ik, deze paus is minder erg. Maar hij heeft wel een heleboel van het gedachtegoed van Franciscus, wat hij gewoon met zich meedraagt. Dus nog steeds zijn er theologen in de kerk die zeggen, ja, maar wat moeten wij met de ketterse paus? Die vraag blijft nog, want daar zaten we al mee. Hè? Ik mag paus Franciscus geen ketter noemen, nee, van mijn bisschop.
0: Ja.
1: Hè? Dat weet ik wel, dat hij niet mag. Maar dat wil niet zeggen dat hij het dan niet is, hè?
0: Nee.
1: Nee, ik bedoel, ja, het ene is vriendelijkheid en het andere is waarheid, zal ik maar zeggen. Maar als je zegt dat Jezus niet de enige weg is, maar allerlei wegen, nou, dat is ketterij. Hè? Ja. Om nog maar eens een voorbeeld te noemen. Als je zegt dat de doodstraf onder alle omstandigheden verboden is, ketterij.
0: Ja, maar hij heeft de catechismus veranderd. Dus geen ketterij meer.
1: Hij kan de catechismus niet veranderen.
0: Ja, wel, de paus.
1: Dat kan hij helemaal niet.
0: Hij kan het evangelie niet veranderen, maar het catechismus is een werk van de paus. Dus de paus Johannes de paus
1: heeft geschreven. Wij gaan erover dat de catechismus de leer van de katholieke kerk weergeeft. Ja. En als dat niet meer is, maar hij geeft de leer van een of andere dwaze paus weer, dan moeten we niet hebben.
0: Ja.
1: Dus, en Leo heeft ook weer gezegd. Die heeft gezegd van die rare dingen. Want dat kan ik helemaal niet volgen. Die heeft gezegd, als mensen pro-life zijn en dus tegen abortus.
0: Ja, dan moeten
1: maar ze zijn tegen de instroom van migranten. Of voor de doodstraf. Nou, dan zijn ze toch niet pro-life. Nou, dat letterlijk heeft hij zo gezegd.
0: Ja.
1: Nou, dat zijn dingen die je toch niet met elkaar kunt vergelijken. Totaal niet. Zelfs een paus kan er niet.
0: Een klein beetje toch wel.
1: Natuurlijk niet.
0: Ja, dus je moet.
1: Dit is toch.
0: Kijk, waar de doodstraf is ook echt, ik denk ook in het uiterste gevallen.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, maar er heeft niemand gezegd dat we die doodstraf moeten uitvoeren.
0: Ja, maar sommige mensen zijn echt voor de doodstraf, voor allerlei
1: soorten
0: dingen. Ja,
1: maar daar gaat het niet over.
0: Ja.
1: Het gaat erover dat hij dus zegt, principieel is het niet mogelijk. Ik ben ervoor dat de kerk zegt, dat moeten we zo min mogelijk doen. Hè? En
0: eigenlijk niet, liefst, denk ik.
1: Ja, maar er zijn omstandigheden waarin het wel moet. Wij zitten natuurlijk in een samenleving waarin dat misschien niet nodig is. Maar er zijn wel samenlevingen waarin het wel nodig is om de samenleving te beschermen.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat kan. En dat is altijd de reden geweest om de samenleving te beschermen. Ja. Hè? Tegen.
0: Maar kun je dan zeggen, in een land waar eigenlijk het niet nodig is, die heeft de rechts.
1: Nee, ja, maar zo praat hij niet. Het gaat over.
0: Ja, u ziet, het
1: principieel,
0: is ingewikkeld.
1: Het is niet ingewikkeld. Principieel, volgens de Bijbel en de kerkelijke traditie, heeft de staat het recht om gerechtvaardigde redenen, de doodstraf toe te passen. Ja. Nou, dan kun je zeggen, wat zijn gerechtvaardigde redenen? Die zou je dan stel op kunnen noemen.
0: Ja.
1: Maar om te zeggen, het is nooit. Wat nee, de paus gezegd heeft. Het is gewoon dus tegen de katholieke leer. Klaar.
0: Ja, ja. Nou, ik ben blij dat wij in een land leven waar
1: ja, maar dat ben
0: het
1: ik
0: ergste
1: ook.
0: Wat je kunt krijgen is levenslang.
1: Johannes de Paulus II. Die heeft zich uitgesproken tegen de doodstraf in Amerika, zal ik maar zeggen, die daar was. En die heeft gezegd zo min mogelijk doodstraf. Maar die heeft niet gezegd. Nooit geen doodstraf. En dat heeft nou dingen weer gezegd. En dan zeggen ze ontwikkeling van de leer. Nee, dat is volledig tegengesteld aan wat vroeger was. De ontwikkeling is dat je het steeds minder doet. Dat kan zijn. En op een gegeven moment zelfs dat het niet meer gebeurt. Maar het principieel ontkennen daarvan. En zeker in uiterste situaties. Als wij een oorlogssituatie hebben. Hè? En je hebt met verraad enzovoorts allemaal te maken in gevaar. Nou, kijk hoe gauw ze de doodstraf erin voeren hoor.
0: Ja?
1: Natuurlijk. Wij leven in een softe maatschappij.
0: Ja, ja.
1: En ik ben er niet tegen.
0: Ik ben zelfs voor niet de verraders niet doden.
1: Maar het zou gevaarlijk kunnen zijn als je dat niet doet.
0: Stop in een gevangenis heel ver weg stoppen. En daar zonder eten, zo bijna zonder eten laten.
1: Zo, als dat kan, is het ook goed. Dat, maar
0: zomaar iemand, want ik weet niet of die echt schuldig is. Hè? Vaak is het een oorlog, zo, de dingen gaan heel snel.
1: Ja, maar het gaat ermee over, theoretisch is het
0: theoretisch
1: nou,
0: en praktisch,
1: dat, die, echt, dat ze echt schuldig zijn. Dat het onweerlegbaar juist
0: schuldig zijn.
1: Schuldig.
0: Nou, ik ga naar de volgende vraag. Priester en professor Herwie Rikhoff

0: stelt in een documentaire van KRO en CRV over de traditionele Latijnse mis dat het concilie van Trente er niet uitkwam om te bepalen of de heilige mis Witte Donderdag, Goede Vrijdag of Pasen is. Ze lieten dat toen in het midden, echter.
1: Volgens wat stond erop in?
0: In het midden. Dus,
1: nee, maar van
0: dus, nou, dat de traditionele Latijnse mis, dat het concilie van Trente zei, dat de traditionele Latijnse mis niet de Witte Donderdag of Goede Vrijdag of Pasen is.
1: Daar begrijp ik niks van. Begrijp jij daar iets van?
0: Ja, want u zei dat in de mis vieren we Goede Vrijdag. En niet zo Pasen. Maar degene die de vraag heeft gesteld zegt dat dat documentaire zegt, professor Richhoff, dat heeft Trente niet bepaald. Kan dat?
1: Nee.
0: Nou ja. Echter, volgens hem bepaalde het Tweede Vaticaans Concilie dat de heilige mis alle drie is. Dus Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Pasen. Ik kan dit niet concreet terugvinden in de conciliedocumenten. Wat is uw kijk hierop?
1: Nou, ik heb je al dikwijls genoeg gezegd, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat je moet zeggen dat de mis volgens Paulus, en als Vaticanum II dat gezegd heeft, dat weet ik niet. Die hebben allerlei dingen gezegd waar ik het niet mee eens ben.
0: Mm-hmm.
1: En die niet in de lijn van de katholieke traditie passen. Of althans, verkeerd uitgelegd kunnen worden, laten we het zo zeggen. Paulus zegt, we verkondigen de dood en de vrijheid. De dood des Heren totdat hij wederkomt. Het gaat over de dood. Het is vergoten bloed, gebroken. Dat is toch geen vrijsnis? Dat is dood. De verlossende dood. En daar volgt de vrijsnis uit. Dus de vrijsnis heeft er wel mee te maken.
0: Ja.
1: Net als de zending van de Heilige Geest ermee te maken heeft. Maar niemand zegt, we vieren in de mis de zending van de Heilige Geest. Nee.
0: Sommige mensen
1: maar die heeft
0: wel.
1: Het toch mee te maken?
0: Er zijn mensen die dat wel zeggen.
1: Ja.
0: Maar en als je de communie ontvangt, is dat de hostie het lichaam van de levende Jezus of van de dode Jezus?
1: Het is het lichaam van de verrezen Jezus.
0: Aha, dat is toch wel een beetje
1: Pasen. Die volledig in zijn godheid, mensheid en weet ik wat, met ziel en lichaam ontvangen. Oh. Het volledige Jezus.
0: Ja. Nou, iemand anders stuurt een afbeelding uit het missaaltje. Oude missaaltje, die zegt, ik heb een vraag voor Mr. Menne. Hij zei dat pas na het concilie de verrijzenis betrokken werd in de liturgie. En dat daarvoor de mis alleen om het kruisoffer ging. Ik stuur twee foto's met teksten uit de Tridentijnse mis, waar de verrijzenis en de hemelvaart genoemd worden.
1: Natuurlijk.
0: Als deel van hetgene dat
1: natuurlijk
0: het misover omvat. Hoe kan dat dan als het pas na het concilie zijn intrede heeft gedaan?
1: Nee, wij gedenken in de mis natuurlijk ook, dat is altijd in de klassieke kanon, we gedenken de verrijzenis en de opstanding en alles en de geboorte, alles herdenken we. Maar wat is de kern? Is de dood van Christus.
0: Ja.
1: Maar de rest gedenken we ook. Natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus,
1: de rest is belangrijk geworden door die dood.
0: Ja, ja. Nou, dan een langere opmerking. Ik denk dat als we de mensen op dergelijke wijze aanspreken, dat je niet welkom bent, je mag niet ter communie, als je nooit in de kerk komt, dat je de mensen nooit meer terugziet. Terwijl ze, als het uitlegt, wordt dat Christus werkelijk tegenwoordig is in de communie, dat men het zelfs tot bekering kunnen komen. Doordat men hier werkelijk doorgeraakt kan kunnen worden. Generatie 70, 80, 90 en 2000 heeft mijnenzins met de godsdienstles als die er al was, volledig de betekenis van de Heilige Communie gemist. Zelf kwam ik ook pas echt tot bewustzijn van de tegenwoordigheid van Christus in de Heilige Communie doordat onze pastoor de oude missenieren hersteld heeft. Er en terzijde, boeren, voedselvoorzieners voelen zich in ons land inderdaad wel vaker gediscrimineerd. Daar priesters voedsel voor de geest geven en wij de mensen voeden. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen dan
1: het
0: nadert
1: einde
0: het einde
1: voorbij.
0: Der dagen.
1: Daar hebben we ze inderdaad.
0: Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot, zal er toch een keerpunt komen, hopelijk. Het is wel een boerin, die vrouw
1: ja,
0: ken ik wel.
1: Ja, dat is heel duidelijk.
0: Ja, ja.
1: Nee, maar ik ben het er helemaal mee eens.
0: Ja, ja. Maar dat,
1: ik ben op de hand van de boeren.
0: Ja, maar als ze zegt, je moet mensen niet zo zeggen, niet tegen mensen zeggen, oh, je mag niet ter communie, je mag dat niet en dat, dan komen ze misschien nooit meer.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je duidelijk moet zeggen wat het is. En dat de communie zo bijzonder is dat er niet iedereen naartoe mag. Dat is heel... Wij zijn allemaal veel te inclusief, denken we, en voorzichtig. En met heel ons voorzichtig handelen van 30, 40, 50, zijn ze allemaal de kerk uitgelopen. We hebben ze niet kunnen houden.
0: Ja.
1: Hè? En we hebben inderdaad, heb ik ook niet, 40, 50 jaar met kerstmis niks gezegd. Het is fijn dat jullie er zijn, weet je wel.
0: Ja.
1: En ze gingen allemaal de communie, maar zijn ze gebleven? Nee, ze zijn allemaal successief weggegaan. Ik denk, hoe duidelijker je de eisen stelt, hoe meer mensen je uiteindelijk zult krijgen.
0: Uiteindelijk?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En als je dus ziet, nou, de jonge mensen die nu komen, die vinden die eisen ook heel normaal. En die gaan niet naar een kerk waar de pastoor zegt, kom maar allemaal. Inclusief.
0: Ja, ze willen zelfs dat die pastoor dat zegt, dat dit niet mag. Dan vinden ze het verhevender.
1: Ja. Dus mevrouw de boerin, u bent niet helemaal bij de tijd nog. Ik bedoel, heel sympathiek voor u, maar ik denk dat het niet werkt door niks te zeggen.
0: Ja, ja.
1: Het gaat alleen over op welke manier zeg je het. Dat begrijp ik wel, hoor. Ik zeg nou heel makkelijk, omdat ik geen... Maar ik denk dat je wel voor de communie moet zeggen, gewoon...
0: Goed,
1: de communie is alleen voor die en die en die.
0: Ja, dat zeggen ze vaak ook, hoor ik.
1: Ja, maar dan zeggen ze het gedeeltelijk, hè?
0: Nou, ik ga nu naar...
1: Als u zich bewust bent van doodzonde...
0: Ja, ik ga nu naar een kerk. Dan zegt ze, voor de communie zegt de pastoor, die zegt, dat is een andere kerk dan daar. Die zegt, alleen ter communie mogen alleen gedoopte katholieken en van de Oosterse kerken. En als je niet bewust bent van een doodzonde sinds je laatste biecht. Dat zegt hij.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is toch
1: dat
0: goed.
1: Is ook heel goed.
0: Ja.
1: Nou, daar raken. Ik heb ooit, toen was ik pastoor in Tilburg, had ik een uitvaartboekje.
0: Mm-hmm.
1: En dat uitvaartboekje, daar stond bij de communie dat iedereen zich moest onderzoeken of ze waardig waren om de communie te gaan. En als je het moeilijk vindt te weten wat waardig is, kijk dan op pagina zoveel. Dus achter in het boekje had ik dus gezegd, de 10 geboden, weet je wel, de belangrijkste dingen. Als u daar, dan maar niet de communie, ja, dat is toch helemaal niet zo gek. Nou, wat ik daar voor ellende op gehad heb. En priesters, die zeiden, ongastvrij, en het leek nergens op. Ik wil niet bij zo'n kerk horen die dat afgrendt. Dat was in die tijd zo.
0: Je had moeten zeggen, ja, je hoort ook niet.
1: Nee, maar ik weet, och, mens toch. Ze kregen helemaal het heen en weer daarvan. Ik mocht niks zeggen.
0: En u had niet eens het woord doodzonde gebruikt. Het is alleen waardig. Maar doodzonde, dat is nog erger. Als u had gezegd, als je bewust bent van een doodzonde, en dat zijn nou een aantal, dan...
1: Misschien heb ik het ook wel gezegd, dat weet ik niet meer.
0: Ah.
1: Zou ik naar moeten kijken, die boekjes heb ik nog wel. Dus, maar ik had het dus duidelijk, ze moesten het dus opzoeken. Het stond niet op tussen de midden, het stond achterin. Maar als door een wesp gestoken reageerden ze, de heidenen.
0: Ja, ja.
1: De heidenen nog niet zozeer. Het zijn meer de katholieke heidenen.
0: Hè? Ja, pseudo.
1: En zelfs priesters, weten die allemaal. Oh,
0: ja, ja.
1: Ik heb er nou, hij is ondertussen dood. Ik heb nog een brief van gehad. Ik kon helemaal niet wat ik gedaan.
0: Toen waren de mooie tijden van de kerk.
1: Waren er mooie tijden?
0: Waren er niet? Interessant het daar. Nou, nu is het een beetje saai.
1: Noem het maar interessant.
0: Ja. Nou, de vragen zijn op. We hebben nog een paar minuten. Ik kan wel heel kort een muziekje laten horen. Als iemand heel nodig een vraag moet stellen, dan kan. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Of anders stuurt u een WhatsApp bericht.

0: Ja, beste luisteraars, ik zie nog iemand aan het bellen, maar helaas, we hebben niet zoveel tijd. Dus.
1: Ja, ik heb nog twee vragen. Op de eerste plaats iemand die zegt dat hij mij heeft horen een tirade houden tegen de moderne tijd. Mm-hmm. En of het niet beter zou zijn dat ik 100 jaar eerder geboren was, samen met de vragensteller, want die wilde daar eigenlijk ook van geloven. Nou, dat weet ik niet.
0: Nee, toen...
1: Ik vind het lijkt mij 100 jaar geleden ook niet aangenaam. Wel geestelijk en kerkelijk gezien, maar de rest zit er dan weer... Ja.
0: Dat waren oorlog,
1: ik ben nou 81 geworden.
0: Ja.
1: 100 jaar geleden weet ik niet of dat gehaald had. Want dat is ook wel fijn, hoor.
0: Geneeskunde was
1: wel,
0: minder.
1: Ik ben wel erg voor het eeuwige leven, maar ik vind het hier ook nog wel heel fijn eigenlijk. Zolang als het mij gegund is.
0: Ja, zolang als het gaat.
1: Ja, zolang als het gaat. En dat was dus al minder.
0: Ja.
1: Financieel was het allemaal minder. Dus, ja.
0: Dat is oorlog, hè? De 100 jaar geleden, 1926, dat was na de oorlog, de crisis. De financiële crisis was vreselijk.
1: Ja, dat was ook niet, nee. Dus het kan zijn, dus wat betreft geloof gaat het allemaal, maar er zijn andere dingen die weer minder aardig zijn. Dus ja.
0: Ja.
1: Ik weet het niet of ik 100 jaar eerder wou. Ja. Kijk, we kunnen nu, individueel, kunnen wij gewoon proberen katholiek te leven. We hebben niet de hele maatschappij om ons heen die dat doet en minder steun, maar het kan wel. En 100 jaar geleden, ja, toen was het met z'n allen wel fijner, maar ik weet het niet op materieel terrein. Goed, dan een andere was dat ik 14 dagen geleden heb gehad over gay en over God die dat gewild heeft enzovoort. Toen ben ik vergeten te zeggen, zegt de vraagsteller, dat heel de schepping gericht is op vruchtbaarheid. En dat de homo-relatie onvruchtbaar is.
0: Per definitie.
1: Per definitie. Nou hoor ik ze al meteen zeggen, die homo's en pater James Martin, dat natuurlijk spiritueel wel
0: geestelijk
1: vruchtbaar is.
0: Vruchtbaar.
1: Geestelijk wel
0: vruchtbaar. Ja, dat is een priester ook, toch?
1: Ja. Ja, maar ze hebben helemaal gelijk. Hè, dus de vragen stellen. In principe is het helemaal onvruchtbaar. En daar kun je dus zien dat het niet door God bedoeld is. Het is een misvorming, zoals er zoveel zijn na de erfzonde. Dankzij de erfzonde zitten er heel veel kinken in de kabel van de schepping. Er worden mensen met één arm geboren. Er worden mensen met veel verstand en mensen met weinig verstand geboren. Het is allemaal niet allemaal ideaal. Er zitten gebreken in. En dat wil niet zeggen dat je die gebreken moet zeggen dat heeft God zo gewild. En, nee.
0: Nou, God heeft die handicap wel gewild, want anders was het niet gebeurd. Maar dat is niet de ideale. Dat is vanwege de erfzonde dat zo gebeurt.
1: Het is de vraag stellen of je het gewild heeft. Het is een gevolg.
0: Ja, ja. Van,
1: het valt natuurlijk, niets valt buiten de wil van God. Maar het is een automatisch gevolg, min of meer, van de erfzonde.
0: Ja. Ja.
1: Van het van God afgekeerd staan.
0: Ja, nou. Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Job. Komende week is er weer een herhaling. Want pastoor is er niet. Maar daarna is pastoor, als God het wil natuurlijk, er weer voor nieuwe programma's.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, we zijn toe aan de vierde aflevering van Water en Vuur. En we zijn beland bij het tweede hoofdstuk van Marcus, vers 13 tot 17. Wat schrijft Marcus daar? Een andere keer ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar hem toe en hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag hij Levi, de zoon van Alfeus, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: "Volg mij." De man stond op en volgde Jezus. Terwijl Jezus eens in diens woning te gast was, lag met hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren er velen die hem volgden. De Farizeese schriftgeleerden, die zagen dat hij at met zondaars en tollenaars, zeiden tot zijn leerlingen: "Hoe kan hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dit en antwoordde hun: "Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." Tot zover Marcus. Er is iets buitengewoon troostends aan het feit dat dit verhaal begint met Jezus die langs de zee loopt. De zee, altijd een symbool van het onbekende, het ongetemde ook. Het is de rand van de wereld, de plaats waar de landmassa stopt en het mysterie begint. En toch is dit niet de plek waar het wonder gebeurt. Het wonder gebeurt aan het tolhuis, die prozaïsche plek van regels en rekeningen, waar iemand zit die geld in voor de vijand, voor de bezetter. Het is alsof het evangelie ons wil vertellen dat de grootste omwentelingen niet altijd plaatsvinden in de uitgestrekte woestijn of op de stormachtige zee, maar soms simpelweg in de bureaucratische hoekjes van het dagelijks leven. Levi, de tollenaar, is in de ogen van zijn tijdgenoten, nee, niet zomaar een zondaar, hij is een verrader. Hij zit niet alleen bij het tolhuis, hij zit bij de poort van het Romeinse Rijk. Hij vertegenwoordigt het kwaad niet door rebellie, maar door samenwerking met de onderdrukker, zoals gezegd. En toch, in een enkel moment, met een enkel woord: "Volg mij," verandert Jezus deze collaborateur in een leerling. Het enige wat hij zegt is: "Volg mij." En hij laat alles vallen en volgt Jezus. Dit is het soort ironie dat Chesterton zou hebben gewaardeerd, dat de grootste revolutie begint met een man die zijn belastingformulier weglegde. En zo komt het dat Jezus niet alleen Levi roept, maar ook zijn vrienden, de tollenaars en de zondaars van deze, de vrienden van deze Levi. De maaltijd die volgt bij Levi aan huis is een omkering van elke conventie. En de fariseeën die zien dit als een schandaal. En zeker zin hebben ze gelijk overigens. Het is een schandaal van genade. Het is alsof de hemel een feest organiseert en alleen de ongenodigden worden binnengehaald. De wereld wil dat de heiligen apart blijven. Maar Jezus doet precies het tegenovergestelde. Hij breekt door de scheidslijn heen en eet met de onheiligen. En dit is de goddelijke parodie op de aristocratische tafelmanieren van onze wereld. En de reactie van de fariseeën is, zoals altijd, logisch en daarom zo triest. Ze vragen: waarom eet hij met zondaars en tollenaars? Ze stellen de vraag niet omdat ze het antwoord willen weten, maar omdat ze het antwoord al denken te kennen. In hun ogen is Jezus' gedrag absurd. En precies daar ligt hun tragische fout. Ze willen dat religie redelijk is, terwijl religie altijd een beetje gek moet zijn. Ware heiligheid moet de wereld een beetje vreemd lijken. Anders is het geen heiligheid, maar slechts moraliteit. En daar zit echt een groot verschil in. Jezus' antwoord is zowel eenvoudig als diepgaand. De gezonden hebben geen dokter nodig. Nee, het zijn de zieken die een dokter nodig hebben. Dat is geen simpele vergelijking, maar eigenlijk een omwenteling van de hele morele orde. De fariseeën dachten dat de zonde van de tollaars en de zon, tollenaars en de zondaars als een ziekte waren die men moest vermijden. Maar Jezus draait het om. De zonde is niet iets dat de heilige rondreinigt, maar iets waarvoor de zondaar een geneesheer nodig heeft. En dat is geen ethische zuiverheid waar we het over hebben, maar een goddelijke medische praktijk. Het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Ik zeg dat nog eens, het kwaad is niet besmettelijk, maar de goedheid is genezend. Het meest verbluffende is misschien wel dat Jezus niet zegt dat hij de rechtvaardigen niet lief heeft, maar dat hij ze niet is komen roepen. Dit roept de vraag op, ja, wie zijn de rechtvaardigen dan? Misschien zijn de rechtvaardigen slechts degene die niet beseffen dat ze zondaars zijn. Jezus' roep die klinkt niet als een uitnodiging voor een spirituele elite, maar als een sirene voor schipbreukelingen. Mag ik het zo uitdrukken? De fariseeën stonden op het veilige schip en zagen niet dat ze op een ijsschots afstevende. Vergelijk het met de Titanic. Terwijl de zondaars al drijvend en dobberend wrak houdt, de hand van de redder hebben vastgegrepen. En hier is een diepe, bijna profetische paradox. Jezus eet met de zondaars, wetende dat deze daad hem uiteindelijk naar het kruis zal brengen. Het feesthuis in het huis van Levi, en Matthäus is dat, is een afschaduwing van het laatste avondmaal. De fariseeën zien het als een belediging, maar het is eigenlijk een voorproefje op het hemelse banket waar tollenaars en zondaars, herstelde zieken en verloste verraders als eerste aan tafel zullen zitten. Het koninkrijk van God begint niet met trompetgeschal, maar met het breken van brood met de verworpenen. We zijn toe aan een nieuw blokje van Marcus. Het vervolg, vers 18 tot 22 van dit tweede hoofdstuk van Marcus. Toen de leerlingen van Johannes en de fariseeën eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen, waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de fariseeën wel, maar uw leerlingen niet? En Jezus sprak tot hen, kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten. Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan, in die tijd, zullen ze vasten. Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof op een oud kleed. Anders trekt het ingezette stuk eraan, het nieuwe aan het oude en de scheur wordt nog groter. En niemand doet jonge wijn in oude zakken, anders doet de wijn de zakken bersten. En de wijn gaat verloren met de zakken. Nee, jonge wijn in nieuwe zakken. Aldus Marcus. Er is iets oneindig vrolijks aan dit antwoord van Jezus. Wanneer de serieuze gezichten van de leerlingen van Johannes en de fariseeën vragen waarom zijn leerlingen niet vasten, reageert Jezus met het beeld van een bruiloftsfeest. En dat is niet slechts een metafoor, maar een openbaring van de ware aard van het Koninkrijk Gods. In een wereld die de ernst en de somberheid vaak verwart met heiligheid, onthult Jezus dat de ware heiligheid juist iets feestelijks heeft. Het is niet de zwaarte van de wet, maar de lichte vreugde van de liefde. Het ware mysterie van het leven is niet waarom er pijn is, maar waarom er vreugde is. De verrassing van het bestaan is niet het lijden, maar de vreugde die dwars door het lijden heen breekt. Jezus positioneert zichzelf hier niet als een strenge rabbi, maar als de bruidegom, de kern van het feest. Zijn aanwezigheid, dat is geen last, maar een licht. Jezus erkent echter dat de vreugde niet altijd zichtbaar zal zijn. Want wat zegt hij? Er zullen echter dagen komen dat de bruidegom van hen is weggenomen. En dan, ja, dan zullen ze vasten. Dit is zowel een profetie van zijn lijden als een erkenning van de menselijke conditie. Het vasten, nee, het is niet zinloos, maar het heeft wel een specifieke tijd en plaats. Alles op zijn tijd. De wereld heeft daar momenten van duisternis en het vasten is een passend antwoord op de afwezigheid van God. Tot ultieme doel is natuurlijk niet de duisternis, maar het licht dat erop volgt. En het vaste is slechts de schaduw, het feest is de werkelijkheid. En dan komen die twee beroemde, ook wonderlijke metaforen. De nieuwe lap op het oude kleed en de jonge wijn in de oude zakken. Deze beelden zijn niet zomaar praktische wijsheden, maar diepe spirituele paradoxen. Die nieuwe lap die een grotere scheur veroorzaakt, die laat zien dat je het nieuwe niet kunt inpassen in het oude zonder fatale gevolgen. Jezus' boodschap is geen patchwork reparatie, een knielap die je op een broek zet. Het is geen patchwork reparatie van het judaïsme, maar een radicale vernieuwing. Het is niet alleen een verbetering, maar een opstanding. De jonge wijn in de oude wijnzakken spreekt dezelfde waarheid. Hè? Die jonge wijn is levendig, gistend, vol energie. En de oude leren zakken kunnen deze levendigheid niet bevatten zonder te barsten. En hier raakt Jezus aan de kern van de religieuze stagnatie. De fariseeën willen dat het geloof een gesloten systeem is. En je weet waar je aan toe bent, je kent de wet, het is voorspelbaar. Maar het ware geloof, zegt Jezus, is als jonge wijn. Het bruist, het zet uit, het breekt de grenzen. En zoals onze vriend Chesterton ooit opmerkte, traditie is niet het bewaren van de as, maar het doorgeven van het vuur. De jonge wijn is het vuur van de geest en de oude wijnzakken zijn de verstarde structuren die dat vuur niet kunnen bevatten. Wat Jezus hier doet is niet het vaste veroordelen, maar het een nieuwe betekenis geven. Het vaste is de wachttijd, de voorbereiding. Het is als het ochtendgloren, prachtig, maar slechts een voorbode van de volle dag, van de volle zon. De leerlingen van Johannes en de fariseeën vasten omdat ze wachten, maar de leerlingen van Jezus feesten omdat hun wachten voorbij is. Het is geen verwerping van het oude. Nee, ook dat is goed, net zoals oude wijn goed is. Maar het is een vervulling van het oude. Het oude kleed is niet slecht, maar het kan niet de nieuwe lap bevatten zonder te scheuren. De oude zakken zijn niet waardeloos. Nee, zeker niet. Maar ze kunnen de jonge wijn niet bevatten zonder te barsten. En de uiteindelijke ironie is dat Jezus zelf de nieuwe wijn is. En dat de oude religieuze structuren hem niet kunnen bevatten. De fariseeën, die vatten hem niet. De wijn van het nieuwe verbond zal letterlijk over de hele aarde worden uitgegoten. En de oude zakken die zullen barsten. Maar het resultaat zal niet het verlies van de wijn zijn, maar de overvloed ervan. Wat verloren gaat is niet de vreugde, de starheid die gaat verloren. Dat starre vasthouden aan wetten en regels en je hebt eigenlijk God niet nodig en liefde voor de naaste ook niet, je wijst alleen maar op zijn fouten. Dat heeft niks met vreugde te maken, maar met starheid. De nieuwe wijn zal nieuwe zakken vinden en het koninkrijk van God zal komen als een feest dat nooit eindigt. Het evangelie is geen sombere doctrine, maar een vrolijke omkering. Het is geen verbetering van de wereld zoals zij is, maar de geboorte van een nieuwe wereld waar zelfs de vastende zondaar aan tafel zal zitten met de bruidegom. Tot hier dat stukje van Marcus.
2: Even een pauze, een stukje muziek.

0: Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, ja, waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is? En Jezus gaf hen ten antwoord, hebt ge nooit gelezen wat David deed toen hij gebrek had en hij en zijn metgezellen honger kregen? Hoe hij onder de hoge priester Abjatar het huis van God binnenging en van de toonbroden at die alleen de priesters mogen eten, en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen. En Jezus voegde eraan toe, de Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer, ook van de Sabbat. Aldus Marcus. Waar gaat het hier om? Niet zomaar een misverstand over wetten en regels, maar over de ziel en de vrijheid, over de vreugde van het leven zelf. Het misverstand van de fariseeën is het soort misverstand dat je kunt hebben wanneer je een prachtig landschap ziet en dat je je ergert aan één boom die enigszins scheef staat. De scène is deze. Jezus loopt door de velden, het koren wuift zacht in de bries, om het maar poëtisch te noemen, en zijn vrienden, hongerig na een lange tocht, die plukken een paar aren. Een beeld van eenvoud, van verbondenheid, van een aangename wandeltocht in de zon. Maar de fariseeën, met een nauwgezette blik van een belastinginspecteur die schoonheid in cijfers zoekt, die wijzen er met bezorgdheid op dat de regels geschonden worden. Is dat zo? Wat voor regels? Regels die ooit bedoeld waren om rust te geven, de zondagsrust, om het werk even te laten, om de mens te beschermen tegen de slavernij van de 24-uurseconomie, van werk dat nooit ophoudt. Maar de dingen die ons beschermen kunnen ook onze gevangenis worden. Hè? De Sabbat was nooit bedoeld als een gevangenis van een starre traditie waarin niks mag, maar als een tuin waarin de ziel kon ademen. Jezus, hij wijst op een fragment uit het Oude Testament. Koning David, een man Gods, een man van het volk, een koning die over zijn volk waakte, maar ook over hun hongerige harten. En David brak de regels omdat de honger van de ziel belangrijker was dan de fijnmazigheid van de wetten. Hier staat Jezus, de mensenzoon, de Christus, met een uitspraak die toch echt iets omverwerpt. De Sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de Sabbat. Een prachtige omkering. Jezus leert ons dat de Sabbat geen wetboek van strafrecht is om ons te disciplineren. Nee, een feestmaal om onze harten te vullen. De fariseeën keken naar de schaduwkant van de wet, zoals je in een koopcontract voorwaarden opneemt voor alles wat maar fout kan gaan. Terwijl Jezus hen wees op het licht dat die wet ooit wilde brengen. In plaats van zich af te vragen waarom iemand het brood eet, zou men moeten vragen hoe je de honger kunt stillen. In plaats van de plukkende hand te veroordelen, zou men moeten kijken naar de gezichten van mensen die Gods goedheid vieren. De ware tragedie van die fariseeën was dat ze het leven zagen als een soort soldatenmars in plaats van een vrolijke dans. Ze bouwden muren om de feesttent in plaats van uitnodigingen uit te sturen. Ze maakten van een dag van vrijheid een dag van controle. En daar is waar Jezus op doelt. Zo werkt het niet. Dat is nooit de bedoeling geweest. En dan belanden we bij het derde hoofdstuk van Marcus. Dat begint al dus. Op een andere keer ging Jezus naar de synagoge, waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand. Ze hielden Jezus in het oog of hij hem op Sabbat zou genezen, met de bedoeling hem daarvan te beschuldigen. En Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En daarop stelde hij hun de vraag, mag men op Sabbat goed doen of kwaad? Iemand redden of doden? Maar ze zwegen. En toen liet Jezus, toornig maar tegelijkertijd bedroefd onder verstoktheid van hun hart, zijn blik rondgaan en zei tot de man, steek uw hand uit. En de man stak zijn hand uit en deze was weer gezond. En die farizeeën gingen naar buiten en aanstonds smeden zij met de Herodianen plannen om Jezus uit de weg te ruimen. Al dus de eerste verse van het, derde hoofdstuk van Marcus. Ja, ook in dit fragment zien we dat de farizeeën zich vastklampen aan de wet, aan regels, maar de essentie ervan vergeten. Jezus stelt hen de eenvoudige maar vernietigende vraag: wat is toegestaan op Sabbat? Goed doen of kwaad doen? Een leven redden of doden? De farizeeën, die zogenaamd de verdedigers van de wet zijn, ze zwijgen. En dat is veelzeggend. Het is geen stilzwijgen vol wijsheid, maar uit lafheid. Want ze kunnen de logica van Jezus niet weerleggen, dus kiezen ze ervoor om maar niets te antwoorden. Ja, ook hier zien we een omkering van waarde. Een situatie waarin de verdedigers van de moraal handelen als een officier van justitie, terwijl de overtreder van de wet eigenlijk juist het goede doet. En dat is de essentie van paradoxen. De farizeeën willen het heilige verdedigen, maar eindigen als de schenders ervan. En Jezus die breekt zogezegd een zogenaamde Sabbatwet, maar hij redt juist de man. De farizeeën zijn met hun legalistische houding de menselijkheid uit het oog verloren. En het probleem met de farizeeën is niet dat ze religieus zijn, maar dat ze religie vervormd hebben tot een star systeem, een star mechanisme. Een geloof dat geen genade kent, ja, dat is geen geloof. Een wet die verhindert dat een mens geholpen wordt, ja, dat kan geen wet van God zijn, maar is er een karikatuur van. Jezus echter behoudt de essentie van de wet door te doen wat de wet, ja, werkelijk beoogde, het goede namelijk. Waar Jezus de ware geest van de wet volgt, houden de farizeeën vast aan de dorre letter. Opvallend detail is dat Jezus boos wordt en ook bedroefd is over de hardheid van hun hart. Het is een groot misverstand te denken dat God een koude, afstandelijke God is. Onbewogen, iemand die boven het universum zweeft. Nee, dat is niet zo. Integendeel, Jezus toont compassie. Dat doet hij regelmatig. En dat is een essentieel punt. Jezus kijkt niet onverschillig toe op onrecht. Zijn woede is niet die van een despoot, maar van een vader die zijn kinderen ziet lijden door hun eigen domheid. Het hart van het christendom is geen steriele moraal, maar compassie. En dat is waarom Jezus boos wordt. Zo gauw we religie gaan verengen tot een moraal-moralisme, zitten we echt op het verkeerde spoor. Het is een absurde situatie. De farizeeën willen Jezus doden omdat hij iemand geneest. Ja, hoe absurd. Ze maken zich zogenaamd zorgen over de heiligheid van de Sabbat, maar bramen op diezelfde dag een moord. En de grootste ironie is dat zij, door Jezus te willen doden, de wet veel ernstiger overtreden dan Jezus zelf. Ze proberen het licht uit te doven en denken dat ze daarmee de wet in eer houden, de wet beschermen. Maar in werkelijkheid tonen ze juist aan waarom de wereld Jezus nodig heeft. De farizeeën dachten dat zij de Sabbat beschermden tegen Jezus, maar in werkelijkheid beschermde Jezus de Sabbat tegen hen. We gaan naar het volgende blokje uit het evangelie van Marcus uit het derde hoofdstuk. Wat vertelt Marcus ons daar? Het volgende. Jezus trok met zijn leerlingen weg in de richting van het meer, maar een grote volksmenigte uit Galilea ging hem achterna. Er kwamen ook veel mensen uit Judea, Jeruzalem, Idumea, het overjordaanse, en uit de streek rond Tyrus en Sidon tot hem, omdat ze hoorden wat hij allemaal deed. Hij droeg zijn leerlingen op te zorgen dat er een bootje voor hem klaar lag, als voorzorg tegen het opdringen van de menigte, want hij had er velen genezen met het gevolg dat allen die aan kwalen leden op hem aandrongen om hem maar aan te kunnen raken. Zelfs de onreine geesten vielen als ze hem zagen voor hem neer en schreeuwden: gij zijt de Zoon van God. Maar hij verbood ze nadrukkelijk hem bekend te maken. Aldus Marcus. Ja, wat hierover te zeggen. We weten het, Julius Caesar, die stak de Rubicon over om Rome te veroveren. Alexander de Grote marcheerde naar het oosten om de wereld te bezitten. Napoleon stormde over Europa om zijn rijk uit te breiden. Maar Jezus daarentegen, hij trekt zich terug naar een meer. En dat is geen zwakte, maar een diepere kracht. Jezus is niet gekomen om te heersen in aardse zin, maar om iets radicaal anders te doen. Waar andere leiders hun volgelingen gebruiken voor hun eigen macht, gebruikt Jezus zijn macht om zijn volgelingen te genezen. En dat is de grote ironie van het evangelie. De ware macht is geen overheersing, maar dienstbaarheid. En dat is precies het tegenovergestelde. En hier is nog een paradox. Terwijl Jezus zich terugtrekt, volgen de mensen hem juist nog meer. Wat voor koning is dit, die zijn volk niet roept en toch door hen gevolgd wordt? In de wereldgeschiedenis hebben grote mensenmassa's leiders gevolgd. Maar meestal gebeurt dat voor oorlog, voor macht, voor geld, voor goud. Maar hier hebben we echter een scène waarin mensen zich verzamelen om genezen te worden. En in de loop van de geschiedenis zijn koningen gevolgd om rijken te veroveren, generaals gevolgd om steden te vernietigen en filosofen gevolgd om theorieën te verspreiden. Maar Christus is de enige die werd gevolgd omdat hij mensen het gebruik van hun handen en hun ogen en hun hoop teruggaf. En dat is het wonderlijke van het christendom. Het gaat niet om overwinningen in de zin van trofeeën, maar om de overwinning op de zwakheid van het menselijk bestaan zelf. De fariseeën verwachten een Messias die Israël tot macht zal verheffen, maar Jezus verzamelt in plaats daarvan de gewonden, de zieken, de lammen en de wanhopigen. Christendom begint niet als een machtsstrijd, maar als een genezingsbeweging. Ja, van lichaam en ziel, hè? En omdat er zoveel mensen waren, zei hij tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem moesten klaarmaken, zodat de menigte hem niet onder de voet zou lopen. Dat is een klein detail, maar ook een wonderlijk detail. We verwachten dat een spirituele leider op een verheven wijze tot zijn volgelingen spreekt. Maar hier moet Jezus een bootje klaar laten maken, omdat de menigte hem bijna vertrapt. En dat is iets heel typisch menselijks, een soort heilige chaos. Mensen zijn zo hongerig naar genezing, naar waarheid, naar aanraking, dat ze letterlijk over elkaar heen struikelen om bij hem te komen. Wanneer een gewone koning verschijnt, ja, dan buigt men eerbiedig en blijft op afstand. Wanneer Jezus verschijnt, rent men als dolle honden op hem af. Niet uit angst, maar uit hoop. Het christendom is altijd een religie geweest van oprechte, rommelige, onvoorstelbare passie. Het is geen zaak voor koele filosofen of steriele intellectuelen. Het gaat om iets levends, iets levendigs, om iets menselijks, om een echte ontmoeting met een echte persoon. En Jezus? Nou, die vraagt slechts om een bootje. Niet om een troon, niet om wat dan ook, ook niet om een zwaard. Maar om een boot, een bootje, zodat hij niet onder de voet wordt gelopen door de liefde en wanhoop van de wereld. Hij had al veel mensen genezen, zodat iedereen die een ziekte had op hem aandrong om hem aan te raken. En we zien hier de wonderlijke tastbaarheid van het christendom. Jezus' genezing is niet abstract, niet een vage spirituele boodschap. Het is echt. En de moderne wereld, de moderne mens, die spreekt over symboliek en concepten. Maar het christendom heeft altijd iets met het concrete gehad. Het draait niet om ideeën, maar om de aanraking van een levende God. En die aanraking speelt een centrale rol in de genezing. Waar veel religies de godheid als een verre, onaanraakbare entiteit beschouwen, iets vaags, daar brengt Jezus de goddelijke realiteit dichterbij dan ooit. Je kon hem aanraken. En dat aanraken verandert mensen. En dat maakt het christendom uniek. Geen systeem van regels, maar een levende ontmoeting. En telkens als de onreine geesten hem zagen, wierpen ze zich voor hem neer en schreeuwden: U bent de Zoon van God. Zij wisten het. Zij herkenden hem. Maar Jezus bood hen om bekend te maken wie hij was. De enige in dit hoofdstuk die echt begrijpen wie Jezus is, ja, dat zijn die demonen. De mensen scharen zich om hem heen, raken hem aan, hopen op genezing, maar begrijpen nauwelijks met wie ze te maken hebben. De fariseeën die twijfelen, de leerlingen aarzelen, de menigte rent doelloos achter hem aan. Maar de demonen, die zijn zich perfect bewust van de waarheid. Dit is een diepere ironie van het evangelie. Het kwaad weet heel goed wat het goede is, maar probeert het toch tegen te werken. En de demonen erkennen Jezus. En dat is precies waarom hij hen het zwijgen oplegt. De waarheid is dat Jezus gekomen is om het kwaad te overwinnen. En de waarheid kan beter door een kind verkondigd worden dan door een leugenachtige demon. De demonen, ze weten het, hè. Zijt gij gekomen om ons in het verderf te storten? En het antwoord is ja. Jezus is gekomen om het kwaad te vernietigen. En dat is veelzeggend.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 18e week door het jaar luidt de tekst van het inleidingsgebed. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat er komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer hij in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging hem te voet uit hun steden achterna. Toen Jezus bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geeft gij hun maar te eten? Doch zij antwoordden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het groene gras. En nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. En de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren. En aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarbij kun je nog wel in je eigen wereld blijven hangen. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van het gebed, de eucharistie, heeft de vorm van een broedermaal. En dat zijn broeders en zusters, doordat je kinderen bent van de Vader, en dus niet van elkaar, of pas van elkaar, wanneer je eerst je kind zijn van de Vader bewust bent. Elk gebed moet daar iets van hebben, ook het persoonlijke gebed, dus eerst uittreden uit jezelf en bij hem de geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met diep medelijden. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, zitten, liggen of knielen, me niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word, hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me, wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vang ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest. De geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier. Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug. Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe.
En ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel. Een eenzame plaats. Deze plek is eenzaam. Het is zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Matthäus 4. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. En ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid in contacten, in werken, door periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Wat was het geval? De leerlingen van Johannes de Doper melden aan Jezus de moord op hun meester. Op dit bericht trok Jezus zich vandaar in een boot terug naar een eenzame plaats om alleen te zijn, alleen met zijn vader. Met hem verwerkt Jezus dit onheilspellende gebeuren dat hem zijn eigen lot voor de geest brengt. Zij hebben naar willekeur met Johannes de Doper gehandeld. Jezus zegt het, zoals ook de mensenzoon van hen te lijden zal hebben. En bij wie ga ik het zoeken, als ik het met iets moeilijk heb? Het verdere verloop van dit verhaal verkondigt dat wie het bij God gaat zoeken, in de eenzaamheid van het gebed, in de woestijn, niet teleurgesteld zal worden. Want, wat staat er, allen aten tot ze verzadigd waren. Wie is bij zijn landingen dan ook een grote menigte zag, kreeg diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. De verstoorders van Jezus' rust worden nu in Jezus' rustgevende samenzijn met de Vader opgenomen. Volgens zijn eigen woord komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Jezus heeft dus geen medelijden met zichzelf, maar met hen. En waarom eigenlijk? Eigenlijk is Jezus een vreemde pastoor, een vreemde zielenherder. Hij ziet zijn progianen binnenkomen, jongeren en ouderen, zieken en gezonden, zwakken en sterken. Mensen hebben, als zij hun hart op de rechte plaats hebben, medelijden met de zwakken en de zieken. En dat heeft Jezus ook, en hij genas hun zieken. Maar met allen had hij medelijden, dus ook met de gezonden en de sterken, met de rijken en de bazen. Waarom? Omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder, staat er. En dat is in Bijbels spraakgebruik, mensen zonder God. Want God is onze herder, en Jezus herdert over ons,

ons in de plaats van God. Waarom Jezus medelijden heeft met de scharen en met mij, dat is niet op de eerste plaats om een bepaalde sociale, economische, fysieke of psychische nood, maar om een religieuze nood. Honger naar het woord van God. Vanuit die nood, die honger, laat de kerk de gelovigen roepen: Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison, heb medelijden. En tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg. Jezus heeft de zieken genezen. Hij heeft hun zijn woord verkondigd tot laat in de avond. Wat zou hij hen nog meer kunnen bieden? Wanneer de kerk alle mogelijke service aan de gelovigen verleent, onderwijs, wetenschap, ontwikkeling, ziekenverzorg, noem maar op, dan heeft zij haar tijd niet gehad, omdat zij haar mogelijkheden zou hebben uitgeput. Want het eigenlijke wat Jezus in de kerk in dat dienstbetoon te bieden heeft, dat is zichzelf in eigen persoon. Jezus is meer dan alles wat hij aan dienstbetoon te geven heeft. Meer ook dan alles wat hij in het gebed te geven heeft, aan gaven van verstand, licht, verlichting en troost. Hij heeft zichzelf te geven. Dat is die schat in de akker van ons hart. En daarvoor is geloof nodig. Geloof gepaard aan het besef van eigen onmacht. Wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus zegt: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Als de leerlingen eenmaal hun onmacht bekend hebben en aan Jezus krediet hebben gegeven, vertrouwen, dan kan hij zijn gang gaan. Nu is Jezus helemaal in zijn element. Herder namens God, laat hij hen weiden op groene velden. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel. En nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. Ook Jezus geeft dus niet uit eigen macht. Hij geeft wat hij zelf ook krijgt. Wat hij ook zelf ontvangen heeft in het gebed, in de dankzegging. Want Jezus stelt God tegenwoordig als de bron van alle goedheid. De bron waar alle goede gaven uit voortvloeien. En wat wij in de Eucharistie ontvangen, dat is Gods barmhartigheid. En daarvan kunnen wij eten tot verzadigings toe. Zo belooft het slot: allen aten tot zij verzadigd waren. En aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. 12 is het getal van de volheid. Van heel het Joodse volk. Dat volk dat uit 12 stammen bestond. Dus Jezus is het brood voor het leven van heel het volk. Niet alleen van deze menigte die ter plaatse was. Maar van alle gelovigen over de hele wereld tot aan het einde van de geschiedenis. En hier zal ik mij de moeilijkheden te binnen brengen van de komende tijd, in het vertrouwen dat mij vanuit de Eucharistie voldoende kracht gegeven wordt om die moeilijkheid het hoofd te bieden. Het brood dat hij u geeft is genadebrood. En pas als u verzadigd bent in deze eigenlijke en diepste honger, uw honger naar God, als u zich veilig weet in Gods zorgende hand, dan pas kunt u ook iets voor anderen betekenen. Dan weet u pas waar u zorg voor moet hebben. Dan weet u pas echt goed waarover u medelijden moet hebben. Dat zijn niet de dingen die het medelijden van de mensen opwekken, maar die het medelijden van God opwekken. Dat u bijvoorbeeld niet zozeer medelijden hebt met uzelf, of wat anderen u aandoen, maar dat u eerder medelijden hebt met degenen die het u aandoet. Dat u niet zozeer medelijden moet hebben met de slachtoffers, maar met de

Beulen van de slachtoffers, die zijn er pas echt slecht aan toe. En naar hen gaat het medelijden van God uit. Want Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch wel een hele andere wijze in het leven staan. Een hele andere kijk op het menselijk geheim. En dat is wat wij hier krijgen. En dat is wat God ons hier geeft. Aan het eind het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten. Zoals men dat doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten, en in het bijzonder tot de gastheer en de gastvrouw. En ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een goede vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest en sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 4 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in menselijke woorden. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De conciliaire constitutie Dei Verbum, waarover wij deze weken nadenken, wijst in de Heilige Schrift, gelezen binnen de levende traditie van de kerk, een bevoorrechte plaats van ontmoeting aan. Daar blijft God spreken tot de mannen en vrouwen van elke tijd, opdat ze hem door het luisteren leren kennen en liefhebben. De Bijbelse teksten zijn echter niet geschreven in een hemelse of bovenmenselijke taal. Zoals het dagelijkse leven ons leert, kunnen twee mensen die verschillende talen spreken elkaar niet verstaan, geen dialoog aangaan en geen relatie opbouwen. Zich verstaanbaar maken voor de ander is in sommige gevallen al een eerste daad van liefde. Daarom kiest God ervoor te spreken in menselijke talen en hebben verschillende auteurs, geïnspireerd door de Heilige Geest, de teksten van de Heilige Schrift geschreven. Zoals het conciliaire document ons in herinnering brengt, de woorden van God in menselijke taal uitgedrukt zijn gelijk geworden aan het menselijke spreken, zoals ook het woord van de eeuwige Vader, toen hij het vlees van menselijke zwakheid aannam, in alles gelijk werd aan de mensen. Zo openbaart de Schrift, niet alleen in haar inhoud, maar ook in haar taal, Gods barmhartige neerbuiging tot de mensen en zijn verlangen om hun nabij te zijn. Door de geschiedenis van de kerk heen is veel nagedacht over de relatie tussen de goddelijke auteur en de menselijke auteurs van heilige teksten. Gedurende verschillende eeuwen waren vele theologen vooral bezorgd om de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift te verdedigen, waarbij zij de menselijke auteurs bijna beschouwden als louter passieve instrumenten van de Heilige Geest. In recentere tijden heeft de reflectie opnieuw aandacht gekregen voor de bijdrage van de hagiografen bij het schrijven van de heilige teksten, tot op het punt dat het conciliaire document spreekt over God als de voornaamste auteur van de Heilige Schrift, terwijl het de hagiografen tegelijk ware auteurs van de heilige boeken noemt. Zoals een scherpzinnig exegeet van de vorige eeuw opmerkte, de menselijke activiteit herleiden tot die van een loutere kopiist is geen verheerlijking van de goddelijke werkzaamheid. God ontneemt de mens nooit zijn waardigheid of zijn mogelijkheden. Als de Schrift dus het woord van God is in menselijke woorden, dan is elke benadering die één van deze twee dimensies verwaarloost of ontkent, onvolledig. Hieruit volgt dat een juiste interpretatie van de heilige teksten niet kan afzien van de historische context waarin ze zijn ontstaan, noch van de literaire vormen waarvan zij gebruik maken. Integendeel, het verwaarlozen van de studie van de menselijke woorden waarvan God zich bedient, dreigt te leiden tot fundamentalistische of spiritualistische lezingen van de schrift, die haar betekenis tekort doen. Dit principe geldt ook voor de verkondiging van het woord van God. Wanneer deze het contact met de werkelijkheid verliest, met menselijke hoop en menselijk lijden, of wanneer ze zich bedient van een onbegrijpelijke, niet communicatieve of verouderde taal, mist zij haar doel. In elke tijd is de kerk geroepen het woord van God opnieuw aan te reiken in een taal die in de geschiedenis gestalte kan krijgen en de harten kan bereiken. Zoals paus Franciscus ons eraan herinnert, telkens wanneer wij ons inspannen om terug te keren naar de bron en de oorspronkelijke frisheid van het evangelie te herontdekken, openen zich nieuwe wegen, ontstaan nieuwe vormen van creativiteit met andere uitdrukkingswijzen, meer welsprekende tekenen en woorden met een nieuwe betekenis voor de wereld van vandaag. Even eenzijdig, aan de andere kant, is een lezing van de schrift die haar goddelijke oorsprong verwaarloost en haar gaat beschouwen als een louter menselijke leer, als iets dat enkel technisch bestudeerd moet worden, of als een tekst alleen uit het verleden. Vooral wanneer zij wordt verkondigd binnen de liturgische context, wil de schrift immers spreken tot de gelovigen van vandaag. Hun concrete leven raken met zijn vragen, hun stappen verlichten en helpen onderscheiden welke keuzes zich aandienen. Dit wordt alleen mogelijk wanneer gelovigen de heilige teksten lezen en uitleggen onder de leiding van dezelfde geest die hen heeft geïnspireerd. In dit verband dient de schrift tot voeding van het leven en de liefde van de gelovigen, zoals de heilige Augustinus in herinnering brengt. Wie meent de heilige schrift te begrijpen, maar haar zo uitlegt dat zij niet bijdraagt tot de opbouw van de dubbele liefde tot God en de naaste, heeft haar nog niet begrepen zoals het hoort. De goddelijke oorsprong van de schrift herinnert er ons ook aan dat het evangelie, toevertrouwd aan het getuigenis van de gedoopte, hoewel het alle dimensies van het leven en van de werkelijkheid omvat, deze ook overstijgt. Het kan niet worden herleid tot een louter filantropische of sociale boodschap, maar is de vreugdevolle verkondiging van het volle en eeuwige leven dat God ons geschonken heeft in Jezus. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer danken, omdat Hij er in zijn goedheid voor zorgt dat het onze levens niet ontbreekt aan de essentiële voeding van zijn woord. En laten wij bidden dat onze woorden, en nog meer ons leven, de liefde van God die daarin wordt verhaald, niet verduisteren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 4 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 4 van Dei Verbum met de titel De Heilige Schrift als Goddelijk Woord in Menselijke Woorden. Volgende keer gaan we verder met deel 5. Dierbare broeders en zusters.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
1: Goedemiddag luisteraars. Vandaag geen concrete aanleidingen voor bepaalde muziek. En daarom deed ik maar weer eens een rondje langs mijn knipsels van de laatste tijd. Dat helpt altijd wel. En daar vond ik een artikeltje van Mark van der Voort over een concert waarin een van mijn liefste instrumenten, de cello, de hoofdrol heeft. En dat dankzij componist Julius Klengel. Hij was niet al te zuinig. Hij schreef een werk voor maar liefst een heel koor van dit instrument. Hymnes voor 12 cello's. De aanvoerder bij dat concert was het jonge cellotalent Douwe Eises, die deel uitmaakt van het Cello Octet Amsterdam. Goed om die muziek verder te verkennen. Ik kwam al zoekend voor de keuze te staan, doen we Eises met zijn octet of de hymnes van Klengel, waarin hij niet speelde. Ik koos voor het eerste, in een prachtig stuk van Arvo Pärt, de O Antifonen. Dat stuk kan ik natuurlijk niet uit elkaar trekken en daarom gaat u het helemaal horen. Ter herinnering nog even de onderdelen. O Weisheit, O Adonai, O Spross aus Isais Wurzel, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker en O Immanuel. Veel devotie.

Ik vond ook een ander artikel van Mark van der Voort over Franz Liszt en zijn romantische reis door Zwitserland en verder met Marie Dagoul, die hij kennelijk beleefde als een pelgrimstocht. Daar vinden we het resultaat van in de driedelige pianocyclus Année de Pèlerinage, weerslag van de ontplooiing van een jonge kunstenaar. Zwitserland is het onderwerp van het eerste deel van het nogal omvangrijke werk. Ik ga u voor de verandering twee stukjes uit het derde deel laten horen, die wat meer in onze sfeer liggen. Angelus, Prière aux anges gardiens en Sursum corda, erhebet eure herzen. De pianist is Lazar Berman.

Op het album Fratres, genoemd naar het werk van Arvo Pärt, waar het album mee begint, trof ik ook een andere fraaie compositie van de Franse componist Olivier Messiaen, Louange à l'éternité de Jésus. De pianist is Kai Schumacher, die hier qua muziekkeuze wat verdwaald lijkt, want hij legt zich meestal vooral toe op moderner Amerikaans werk. Deze lofzang op de eeuwigheid van Jezus duurt een tijdje, dus gaat u er goed voor zitten.

Die eeuwigheid van Messiaen werkt als een paradijs. Reden waarom ik daar nog even mee doorga. De laatste tijd heb ik bij vele uitvaarten regelmatig het In Paradisum gezongen. Nu ik in het voorbijgaan deze titel ook aantrof op het album Lux van het koor Voetjes 8, van in mij vooralsnog onbekende componist Christian Forshaw, was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Forshaw is een Engelse componist en saxofonist die zich ook met kerkmuziek bezighoudt. Ik vond het fraai, maar oordeelt u zelf.

Eenmaal weer bij een koor beland, herinnerde ik me dat ik het laatst met iemand had over de Amerikaanse componist Morton Lauritsen, van wie ik in mijn oude kamerkoor werk heb gezongen. Van hem gaan we nu luisteren naar Muziek voor Maria. Allereerst over haar symbolische aanduiding als roos. Van Les Chansons des Roses gaan we luisteren naar het vijfde deel, Diretton. Daarna sluiten we af met Ave Dulcissima Maria. Deze keer gezongen door het koor Polyphony, onder leiding van Stephen Layton. Een mooie afsluiting van dit uurtje op deze zondag. Ik wens u nog een mooie verdere zomerdag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. En mogen we nu nog een interview met pater Brian Kolodichuk. Hij is missionaris van Naastliefde en de postulator voor het zaligverklaringsproces van moeder Teresa. Dan wordt er gevraagd. Moeder Teresa maakte indruk op de wereld met haar toewijding aan de armste van de armen. Hoe was het mogelijk dat een zo broze vrouw zich in de straten van Calcutta en de wereld begaf om er de wonden van de lepra-leiders te genezen en de paria's van de moderne samenleving te verzorgen? Pater Brian antwoordt dan: ik denk dat de sleutel tot haar leven juist het feit is dat zij een vrouw was die helemaal verliefd was op Jezus. We hebben geschriften gevonden uit haar jeugd waarin ze zegt dat Jezus haar eerste liefde is. Ze sprak als een meisje dat verliefd was. Haar toewijding aan de meest hulpbehoevende, aan de armste van de armen, was voor haar het antwoord op inroeping. Zelfs in momenten van duisternis was ze ervan overtuigd dat het een authentieke roeping van Jezus was. Ze was overtuigd van de woorden die ze vaak hernam. Gods werk. Ze voelde zich Gods pen. Zijn instrument. En dan wordt er gevraagd: elke zaligverklaring is een boodschap voor de wereld. Wat deelt de kerk mee door moeder Teresa's zaligverklaring? En pater Brian antwoordt: haar kernboodschap is de liefde tot God, niet slechts tot de naaste. Toen ze zich geroepen wist om de congregatie van de missionarissen van Naastenliefde te stichten, ervaarde ze een zware innerlijke beproeving. Het was een geestelijke ervaring waarin ze geen troost voelde. Het was ook in deze tijden van beproeving echter de liefde die haar leidde en haar aan deze zending deed beantwoorden. India's minister-president Indira Gandhi zei bij een bepaalde gelegenheid waarbij ze haar publieke erkenning gaf, min of meer het volgende: in de wereld van vandaag, die zo woest is, is het gemakkelijk om het meest essentiële te vergeten. Moeder Teresa leert ons dat liefde het meest essentiële is. Tegelijkertijd is haar leven vol van voorbeelden van liefde voor anderen. Niet uitsluitend voor de armen, maar ook voor alle mensen die ze ontmoet. Haar medezusters, de mensen die haar bezoeken. In feite deelt moeder Teresa ons mee om de gewone dingen te doen met een buitengewone liefde. Wanneer ze met de mensen sprak die ze ontmoette, zei ze hun dat deze houding niet alleen bij de armen uitgedragen moest worden. We moeten beginnen bij het beminnen van de eigen familieleden die behoefte hebben aan een woord van bemoediging. Van iemand die misschien uitziet naar een brief. We moeten beginnen te beminnen met een glimlach voor iemand die daar behoefte aan heeft. We hebben echter kunnen zien hoe het geloof ook een van de kenmerkende deugden was, omdat het anders niet mogelijk zou zijn om op die manier te beminnen, van 's morgens vroeg tot 's avonds, met 3 of 4 uur slaap in de nacht, waarbij ze zichzelf elke dag van haar leven gaf aan de meest hulpbehoefenden. Dan wordt er gevraagd: wat was de grootste uitdaging van het zaligverklaringsproces?
Pater Brian antwoordt: er waren twee zeer moeilijke taken. De eerste was om alle beschikbare informatie te verzamelen of te vinden, omdat het betekende dat er materiaal, getuigenissen, feiten bijeengebracht moesten worden van mensen uit de hele wereld. In het proces zijn meer dan 8000 documenten, 80 banden, documentatie met getuigenissen en geschriften bij elkaar gevoegd. In het proces waren getuigenissen van 113 personen over haar leven, deugd en heiligheid. Honderden anderen die niet konden reizen, hebben hun getuigenis daarentegen toegestuurd. We hebben ons niet tevreden willen stellen met alleen het hoognodige werk. We hebben veel meer dan het minimale gedaan, omdat dit werk ertoe heeft bijgedragen om de persoon van moeder Teresa beter te leren kennen. De tweede uitdaging was het schrijven van de positio, het document waarin alle getuigenissen, feiten en documenten zijn opgenomen als basis voor het verzoek voor het proces van zaligverklaring. Omdat er zoveel materiaal was, was dit geenszins gemakkelijk. We konden op een erg goed team rekenen dat bestond uit priesters, zusters en leken, vrijwilligers die al dit werk mogelijk maakten. Dan vraagt: heeft u aspecten van moeder Teresa ontdekt die verborgen waren toen u dit enorme onderzoek uitvoerde? Pater Brian antwoordt: we hebben ingezien dat haar eenvoud in werkelijkheid een diepte verhulde die maar weinigen hadden begrepen of zelfs maar veronderstelden. Toen ze op 36-jarige leeftijd de missionarissen van Naastenliefde stichtte, getuigde ze in haar geschriften van een buitengewone geestelijke volwassenheid. We wisten dat iemand met deze wereldwijde faam van heiligheid en de buitengewone aantrekkingskracht die zij uitoefende, iets bijzonders moest zijn. Maar wat was dat? Dit was haar geheim. Haar diepte, haar geestelijk leven, haar liefde, zelfs in beproevingen, zijn nu onthuld. Volgende vraag. De laatste maanden is er gesproken over de donkere nacht die moeder Teresa voelde, evenals mystici, in belangrijke perioden van haar leven. Waaruit bestond die? Pater Brian antwoordt: geestelijke vruchten komen door offers van het kruis. Al voordat zij zich tot haar werk geroepen wist, had zij een ervaring van duisternis. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat deze nacht, dit innerlijk lijden, de vrucht is van haar vereniging met Christus, zoals ook gebeurde bij Theresia van Avila of Paulus van het Kruis. Enerzijds is er die liefdesband met Jezus en deze liefde verenigd, en anderzijds verenigd met Christus begreep zij Christus lijden wanneer hij van het kruis roep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze nacht, dit lijden, wordt echter ook veroorzaakt door het apostolaat, de liefde voor anderen. Door Christus te beminnen, begrijpt ze ook het lijden van anderen, hun eenzaamheid en dat zij God op een afstand houden. Moeder Teresa's donkere nacht kwam daarom voort uit de dubbele dimensie die de liefde van religieuze mannen en vrouwen ervaren. Op de eerste plaats haar bruidsliefde voor Christus, die haar leidde in een vereniging met zijn lijden. En op de tweede plaats de verlossende liefde
die leidt tot een delen in de verlossing, om aan anderen de liefde van God te verkondigen, zodat zij de redding ontdekken door gebed en offer. Het was daarom eerder een beproeving van de liefde dan van het geloof. Ze leed meer aan het verlangen naar Jezus, haar dorst naar Jezus, haar dorst naar liefde, dan aan het lijden van het niet voelen van de liefde van Jezus. Het doel van de congregatie is juist de dorst van Jezus op het kruis lessen door onze liefde voor Hem en onze toewijding aan de zielen. Moeder deelde niet alleen in het lichamelijke en de materiële armoede van de armen. Ze voelde de dorst, de verlatenheid die mensen ervaren. De grootste armoede is feitelijk om niet bemind te worden, afgewezen te worden. Volgende vraag. Enkele kranten of persbureaus hebben geprobeerd om het wonder van de genezing te ontkennen dat de deuren voor het zaligverklaringsproces van moeder Teresa van Calcutta hebben geopend. Wat is er in werkelijkheid gebeurd? Pater Brian, het gaat om een Indiase vrouw, Monica Besra, die op 5 september 1998, precies 1 jaar nadat moeder Teresa stierf, is genezen. Ze leed aan tuberculeuze hersenvliesontsteking en daarbij had ze een grote tumor die ontstaan was in haar rechter eierstok. Deze grote tumor verdween zonder enige medische verklaring, zoals de wetenschappelijke commissie die de casus analyseerde, erkende. Het is waar dat de tuberculeuze hersenvliesontsteking zou kunnen zijn genezen, zoals enkele kranten berichten, door medicijnen. Dit was echter niet het wonder. Het wonder van de plotselinge, in één nacht, een onverklaarbare genezing van de tumor. De heiligverklaring van moeder Teresa. Paus Franciscus erkende op 17 december 2015 het wonder verricht op voorspraak van de zalige Teresa van Calcutta. De postulator van de heiligverklaring, pater Brian Kolodziejczyk van de missionarissen van Naastenliefde, verklaarde dat dit wonder de genezing is van een toen 34-jarige werktuigbouwkundige ingenieur in Santos, Brazilië. De doktoren hadden een herseninfectie gediagnosticeerd, waardoor er meerdere abscessen in de hersenen ontstonden. Behandelingen bleven zonder uitwerking en de man raakte in coma. De vrouw, die kort ervoor met hem was getrouwd, bad maanden tot de zalige moeder Teresa samen met familie en vrienden. Op 9 december 2008 werd de stervende man naar de operatiekamer gebracht. Toen de chirurgen de operatiekamer binnenkwam, trof hij de patiënt wakker en zonder pijn aan. De man vroeg: "Wat doe ik hier?" De dokters verklaarden daarna dat de man geen symptomen meer had van zijn eerdere ziekte. De medische commissie van het Vaticaan verklaarde unaniem dat deze genezing medisch onverklaarbaar was. De heiligverklaring heeft plaatsgevonden op 4 september 2016 in het bijzondere jubileumjaar van barmhartigheid. Mogen we dan met moeder Teresa nog bidden? Zie eens hoe de natuur, de bomen, de bloemen, de kruiden in diepe stilte groeien.
Hoe meer wij in onze stilte ontvangen, des te meer kunnen wij geven in ons actieve leven. Gebed van Moeder Teresa. Heer, als ik honger heb. Heer, wanneer ik honger heb, geeft u mij dan iemand die voedsel nodig heeft. Wanneer ik dorst heb, stuurt u mij dan iemand die water nodig heeft. Wanneer ik het koud heb, stuurt u iemand dan iemand die ik kan verwarmen. Wanneer ik gewond ben, geeft u mij dan iemand die ik kan troosten. Wanneer mijn kruis zwaar wordt, geeft u mij dan een kruis van een ander te dragen. Wanneer ik arm ben, leidt u me dan naar iemand in nood. Wanneer ik geen tijd heb, geeft u me dan iemand die ik even kan helpen. Wanneer ik vernederd ben, geeft u me dan iemand die ik kan eren. Wanneer ik ontmoedigd ben, stuurt u me dan iemand die ik kan bemoedigen. Wanneer ik behoefte heb aan begrip van anderen, geeft u me dan iemand die behoefte heeft aan mijn begrip. Wanneer ik zelf meen zorg nodig te hebben, stuurt u me dan iemand voor wie ik kan zorgen. Wanneer ik alleen aan mezelf denk, richt u dan mijn gedachten op anderen. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

De lezing uit de profetie van Joël. De inval van sprinkhanen, teken van de naderbijkomende dag van de Heer. Het woord van de Heer dat gericht is tot Joël, de zoon van Petuel. Omgord u met rouw, gij priesters weeklaagt, gij die de dienst van het altaar verricht, komt en brengt in rouwkleren de nacht door. Gij die de dienst van mijn God verricht, want aan het huis van uw God zijn meeloffer en plengoffer ontzegt. Kondigt een heilige vastentijd af, roept een plechtige samenkomst bijeen. Verzamelt de oudsten. Verzamelt alle bewoners van het land in het huis van de Heer uw God en roept tot de Heer om hulp. Wee als hij komt die dag. Ja, de dag van de Heer is nabij. Hij komt als verwoesting door de machtige. Voor onze ogen is het voedsel immers teniet gegaan. Uit het huis van onze God zijn vreugd en gejubel immers verdwenen. Uitgedroogd liggen de graankorrels onder de aardkluiten. De opslagplaatsen zijn verwoest en de schuren gesloopt, want het koren is verdord. Hoor hoe het vee tekeer gaat. Troepen runderen dolen rond. Zij vinden nergens meer een weide. Zelfs de schapen moeten het ontgelden. Tot u, Heer,

0: roep ik, nu vuur het groen in de steppen heeft opgevreten, nu vuurgloed alle bomen daarbuiten verschroeid heeft. Zelfs de wilde dieren smachten naar u, nu de waterkanalen droog staan en het vuur het groen in de steppen heeft opgevreten. Blaas de bazuinen op de Sion, slaat alarm op mijn heilige berg. Al de bewoners van het land moeten beven. Ja, de dag van de Heer is gekomen. Ja, hij is nabij. Een dag van donker en van duisternis, een dag van wolken en verduistering. Hij breekt al aan. Een talrijk, machtig volk staat alom op de bergen. Een volk zoals er nooit één is geweest en later nooit meer één zal zijn, tot in de verste geslachten. Een verslindend vuur gaat voor hen uit. Een verschroeiende gloed komt achter hen aan. Voor hen ligt het land als de tuin van Eden. Achter hen blijft een woeste wildernis. Er is geen ontkomen aan. Zij zien eruit als paarden, als rossen rennen zij voort. Ze maken een lawaai als strijdwagens die over de toppen der bergen razen. Ze gieren als een laaiend vuur dat de stoppels verslindt. Ze zijn als een machtig volk dat voor de strijd is aangetreden. Dat ziende sidderen de volken, alle gezichten verliezen hun kleur. Als krijgers stormen ze aan, als soldaten beklimmen ze de muren. Ieder gaat de weg die hem is opgedragen, niemand wijkt af van zijn koers. De een verdrinkt de ander niet, ieder volgt zijn eigen weg. Dwars door de pijlen heen vallen ze aan, zonder hun gelederen te verbreken. Ze bestormen de stad, ze rennen over de muur heen, ze klauteren tegen de huizen, door de vensters komen ze binnen als dieven. Dat ziende schokt de aarde, siddert de hemel, verduisteren de zon en de maan, verliezen de sterren hun licht. De Heer aan de spits van zijn leger verheft zijn stem. Ja, zeer talrijk is zijn leger. Ja, machtig is ieder die zijn bevel ten uitvoer brengt. Ja, groot is de dag van de Heer en zeer te duchten. Wie zal hem doorstaan? Tweede lezing. Uit de redevoering van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa, over het doopsel. Komt gij die ziek zijt om u te laten verzorgen. Zie, hij die alles in zijn goedheid beheert, hij die de jaren in hun kringloop doet weerkeren en de cyclus der tijden stuurt, heeft de dag van het heil naderbij gebracht. Het is de dag waarop wij gewoon zijn de vreemdelingen uit te nodigen, zich als zoon te laten opnemen, de behoeftigen te laten delen in de genade en mensen die door de zonde bezoedeld zijn, zich daarvan te reinigen. En dat is de oude boodschap die vlak voor het verschijnen van de heiland verkondigd werd. Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Als ik echter nog Johannes, nog David ben, dan mag de nederigheid van de dienaar, de macht van de wet des Heeren niet in de weg staan. Aan wat in wetten is vastgelegd, gehoorzamen wij, immers niet uit ontzag voor hen die de wetten geschreven hebben, maar uit vrees voor de macht van de grote wetgever onderwerpen wij ons aan zijn bevelen. De genade van de koning is verschenen, die aan twee groepen van mensen verlichting schenkt, namelijk aan gevangenen bevrijding en aan schuldenaars kwijtschelding. En daarom stel ik deze beide groepen de geschikte geneesmiddelen ter beschikking en beloof ik vast de hulp en de zorg die gij nodig hebt. Opdat men nu niet meent dat de behandeling kostbaar is, geef ik een beschrijving van de geneesmiddelen waarmee ik hen die ziek zijn volledig genees. Sommigen beloof ik gezondheid door middel van water en baden. Maar van anderen ban ik de ziekte uit door middel van enkele tranen. De behandeling is immers eenvoudig. Het geschenk is door God gezonden en het resultaat is werkelijk groots. Zonder uitbranden of snijden worden wij van langdurige wonden genezen die wij tot ons ongeluk door slangenbeten hebben opgelopen. Komt derhalve, gij die ziek zijt, om u te laten verzorgen, en vat de zaak niet te lichtvaardig op. Immers, tegen een ziekte die zich heeft kunnen ontwikkelen en een chronisch karakter heeft aangenomen, is op een gegeven ogenblik geen behandeling meer opgewassen. Armen en behoeftigen, haast u naar de verdeling van de koninklijke gaven zoals de schapen. Haast u naar het zegel en het merkteken van het kruis, het geneesmiddel tegen alle kwaad. Geeft mij de namen, opdat ik ze in zichtbare boeken met inkt kan neerschrijven. Laat God ze ingriffen op onvergankelijke platen met eigen hand, zoals Hij eens deed met de wet voor de Joden. Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur. Wast u, reinigt u van uw zonden. Dat werd lang geleden geschreven, maar de kracht van deze woorden is geenszins verouderd. Zij is nog steeds ongebroken en bewijst dagelijks haar sterkte. Verafschuwt de donkere verblijven van de zonde. Komt uit uw gevangenis, vraag ik u. Ontvlucht de duivel, een boosaardige gevangenbewaarder, die zich voedt met het onheil der zonden en daar zijn winst uit haalt. Zoals God immers vreugde vindt in onze rechtvaardige daden, zo verheugt Hij, die oorzaak van de zonde is, zich over onze misstappen. Leg de oude mens af als een vuil, schandelijk, smadelijk kledingstuk, waaraan tal van zonden kleven en dat met de smerige lappen van de wetteloosheid versteld is. Ontvang het kleed van de onbedorvenheid dat Christus u ontvouwt en voorhoudt. En wijs dit geschenk niet af, om Hem niet te beledigen die het u schenkt. Lange tijd hebt gij u al in het vuil gewenteld. Haast u, mens, naar mijn Jordaan. Niet omdat Johannes u roept, maar omdat Christus u hiertoe aanspoort. De stroom van de genade vloeit immers overal. Hij heeft niet alleen zijn bronnen in Palestina en stort zich daar in de nabije zee, maar hij omgeeft de hele aarde en mondt uit in het paradijs. Hij vormt een tegenstroom tegen de vier armen van de rivier die uit het paradijs komen en voert veel kostbaarder dingen met zich mee het paradijs binnen dan de wateren die er uit tevoorschijn komen. Deze rivier heeft namelijk een rijke bron, Christus, en uit hem stromend bevloeit zij de hele wereld. Het water is zoet en drinkbaar, zonder enig spoor van onaangename ziltheid. Zoals de bron van Mara drinkbaar werd door de aanraking met het stuk hout, zo wordt dit water zoet, omdat de geest erover zweeft.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 18e week door het jaar, luidt de tekst van het inleidingsgebed. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, weerklinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat er komt uit uw hand is gerechtigheid. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus het bericht van de moord op Johannes vernomen had, voer hij in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging hem te voet uit hun steden achterna. Toen Jezus bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg hij diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen. Het is niet nodig dat zij weggaan, zei Jezus hun. Geeft gij hun maar te eten? Doch zij antwoordden: wij hebben hier niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus sprak: breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het groene gras. En nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. En de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren. En aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. Het waren ongeveer 5000 mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Bidden is niet je verzadigen aan gedachten of gevoelens, want daarbij kun je nog wel in je eigen wereld blijven hangen. Het eigenlijke van het gebed is dat je uittreedt uit jezelf. De hoogste vorm van het gebed, de eucharistie, heeft de vorm van een broedermaal. En dat zijn broeders en zusters, doordat je kinderen bent van de Vader. En dus niet van elkaar. Of pas van elkaar, wanneer je eerst je kind zijn van de Vader bewust bent. Elk gebed moet daar iets van hebben. Ook het persoonlijke gebed. Dus eerst uittreden uit jezelf en bij hem de geest laten rusten. Voor de plaats van het gebed even blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met diep medelijden. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem. Dan de houding van het gebed aannemen, zitten, liggen of knielen, me niet bewegen en zo min mogelijk zien bewegen, zodat ik mijn aandacht vrij houd voor hoe ik bewogen word, hoe ik genezen, gevoed en verzadigd word. Maar God wordt pas helemaal God voor me, wanneer ik hem helemaal dien, met heel mijn leven. En dat vang ik dan ook als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn, in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. En dan pas haal ik me de geschiedenis voor de geest. De geschiedenis van Gods toenadering tot ons in Jezus. En dat is hier. Jezus hoort van de moord op Johannes de Doper. Hierop trekt hij zich terug. Jezus wil alleen zijn. Maar wanneer de menigte zich opnieuw aan hem opdringt, vergeet hij zijn eigen belangen en laat hij de menigte bij zich toe.
En ik kom pas helemaal in die geschiedenis binnen wanneer ik me de plaats voor ogen stel, een eenzame plaats. Deze plek is eenzaam. Het is zo'n plaats als waarin Jezus zich terugtrok toen hij door de duivel op de proef werd gesteld. Matthäus 4. Het is een heilshistorische situatie die levendige herinneringen oproept aan Gods liefdevol ingrijpen in het lot van zijn uitverkoren volk toen zij van honger dreigden om te komen in de woestijn. En ik breng mij ook de situaties in mijn eigen leven te binnen, mijn eigen menselijke onvruchtbaarheid in contacten, in werken, door periodes van dorheid in het gebed. En dan vraag ik om de bijzondere genade dat ik hem mag leren kennen met een innerlijke kennis, zodat ik voortaan beter weet hoe hij mij in menselijke verlatenheid nabij is. De overweging. Op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Wat was het geval? De leerlingen van Johannes de Doper melden aan Jezus de moord op hun meester. Op dit bericht trok Jezus zich vandaar in een boot terug naar een eenzame plaats om alleen te zijn, alleen met zijn vader. Met hem verwerkt Jezus dit onheilspellende gebeuren dat hem zijn eigen lot voor de geest brengt. Zij hebben naar willekeur met Johannes de Doper gehandeld. Jezus zegt het, zoals ook de mensenzoon van hen te lijden zal hebben. En bij wie ga ik het zoeken, als ik het met iets moeilijk heb? Het verdere verloop van dit verhaal verkondigt dat wie het bij God gaat zoeken, in de eenzaamheid van het gebed, in de woestijn, niet teleurgesteld zal worden. Want, wat staat er, allen aten tot ze verzadigd waren. Wie is bij zijn landingen dan ook een grote menigte zag, kreeg diep medelijden met hen en hij genas hun zieken. De verstoorders van Jezus' rust worden nu in Jezus' rustgevende samenzijn met de Vader opgenomen. Volgens zijn eigen woord komt allen tot mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt, en ik zal u rust en verlichting schenken. Jezus heeft dus geen medelijden met zichzelf, maar met hen. En waarom eigenlijk? Eigenlijk is Jezus een vreemde pastoor, een vreemde zielenherder. Hij ziet zijn parochianen binnenkomen, jongeren en ouderen, zieken en gezonden, zwakken en sterken. Mensen hebben, als zij hun hart op de rechte plaats hebben, medelijden met de zwakken en de zieken. En dat heeft Jezus ook, en hij genas hun zieken. Maar met allen had hij medelijden, dus ook met de gezonden en de sterken, met de rijken en de bazen. Waarom? Omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder, staat er. En dat is in Bijbels spraakgebruik, mensen zonder God. Want God is onze herder en Jezus herdert over ons in de plaats van God. Waarom Jezus medelijden heeft met de scharen en met mij, dat is niet op de eerste plaats om een bepaalde sociale, economische, fysieke of psychische nood, maar om een religieuze nood. Honger naar het woord van God. Vanuit die nood, die honger, laat de kerk de gelovigen roepen, Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison, heb medelijden. En tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg. Jezus heeft de zieken genezen. Hij heeft hun zijn woord verkondigd, tot laat in de avond. Wat zou hij hen nog meer kunnen bieden? Wanneer de kerk alle mogelijke service aan de gelovigen verleent, onderwijs, wetenschap, ontwikkeling, ziekenverzorg, noem maar op, dan heeft zij haar tijd niet gehad, omdat zij haar mogelijkheden zou hebben uitgeput. Want het eigenlijke wat Jezus in de kerk in dat dienstbetoon te bieden heeft,
Dat is zichzelf in eigen persoon. Jezus is meer dan alles wat hij aan dienstbetoon te geven heeft. Meer ook dan alles wat hij in het gebed te geven heeft, aan gaven van verstand, licht, verlichting en troost. Hij heeft zichzelf te geven. Dat is die schat in de akker van ons hart. En daarvoor is geloof nodig. Geloof gepaard aan het besef van eigen onmacht. Wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen. Waarop Jezus zegt, breng die dan hier. En hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Als de leerlingen eenmaal hun onmacht bekend hebben en aan Jezus krediet hebben gegeven, vertrouwen, dan kan hij zijn gang gaan. Nu is Jezus helemaal in zijn element. Herder namens God laat hij hen weiden op groene velden. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel. En nadat hij de zegen had uitgesproken, brak hij de broden die hij aan zijn leerlingen gaf. Ook Jezus geeft dus niet uit eigen macht. Hij geeft wat hij zelf ook krijgt. Wat hij ook zelf ontvangen heeft in het gebed, in de dankzegging. Want Jezus stelt God tegenwoordig als de bron van alle goedheid. De bron waar alle goede gaven uit voortvloeien. En wat wij in de Eucharistie ontvangen, dat is Gods barmhartigheid. En daarvan kunnen wij eten tot verzadigings toe. Zo belooft het slot, allen aten tot zij verzadigd waren. En aan overgebleven brokken haalde men nog 12 volle korven op. 12 is het getal van de volheid. Van heel het Joodse volk. Dat volk dat uit 12 stammen bestond. Dus Jezus is het brood voor het leven van heel het volk. Niet alleen van deze menigte die ter

Niet alleen van deze menigte die ter plaatse was, maar van alle gelovigen over de hele wereld tot aan het einde van de geschiedenis. En hier zal ik mij de moeilijkheden te binnen brengen van de komende tijd, in het vertrouwen dat mij vanuit de Eucharistie voldoende kracht gegeven wordt om die moeilijkheid het hoofd te bieden. Het brood dat hij u geeft is genadebrood. En pas als u verzadigd bent in deze eigenlijke en diepste honger, uw honger naar God, als u zich veilig weet in Gods zorgende hand, dan pas kunt u ook iets voor anderen betekenen. Dan weet u pas waar u zorg voor moet hebben. Dan weet u pas echt goed waarover u medelijden moet hebben. Dat zijn niet de dingen die het medelijden van de mensen opwekken, maar die het medelijden van God opwekken. Dat u bijvoorbeeld niet zozeer medelijden hebt met uzelf, of wat anderen u aandoen, maar dat u eerder medelijden hebt met degenen die het u aandoet. Dat u niet zozeer medelijden moet hebben met de slachtoffers, maar met de beulen van de slachtoffers. Die zijn er pas echt slecht aan toe. En naar hen gaat het medelijden van God uit. Want Jezus zegt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is toch wel een hele andere wijze in het leven staan. Een hele andere kijk op het menselijk geheim. En dat is wat wij hier krijgen. En dat is wat God ons hier geeft. Aan het eind het gebed niet abrupt afbreken, maar langzaam afsluiten. Zoals men dat doet wanneer men ergens te gast is geweest. Bij het afscheid richt men zich nog even persoonlijk tot de gasten, en in het bijzonder tot de gastheer en de gastvrouw. En ik richt me in een gesprekje tot Jezus en stort bij hem mijn hart uit, zoals bij een goede vriend. Dan ga ik naar de Vader van Jezus. In zijn handen beveel ik mijn geest en sluiten met een Onze Vader.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Abdij Saint-Joseph de Clairvaux. 25 maart 2026. Dierbare vrienden. Zalig de treurende, want zij zullen getroost worden, zegt de Heer. Deze zaligspreking lijkt paradoxaal. Hoe gelukkig zijn en toch lijden? Het leven van Cesare Pisano, broeder Ave Maria in het religieuze leven, toont aan dat je gelukkig kunt zijn in een zwaar beproefd leven, op voorwaarde dat je zoals hij God zoekt en ontmoet. Cesare Pisano werd op 24 februari 1900 geboren in Pogli di Ortovero, een stadje in Ligurië in Noord-Italië. Hij is de oudste van 5 kinderen en heeft christelijke, hardwerkende ouders. Zijn vader, Cesare, is een bakker die, om zijn gezin een beter leven te kunnen bieden, alleen naar Zuid-Amerika emigreert. De opvoeding van de 5 kinderen komt helemaal terecht op de schouders van hun moeder, Serafina, een moedige, intelligente en gevoelige vrouw, die ten koste van vele offers haar plicht vervult. Cesare groeit vroom en sober op. Hij is sterk, levendig en intelligent. Hij slaagt in zijn studies, eerst in het dorp, daarna aan het Instituut van het Heilig Hart in Albenga. Het leven lijkt hem toe te lachen. Op 1 november 1912, het hoogfeest van alle heiligen, ziet zijn grootvader hem in het gezelschap van enkele kwajongens en wenkt hem om mee te gaan naar het kerkhof om voor de overledenen te bidden. Maar de jongen doet alsof hij het niet ziet en gaat met zijn vriend Tumulin, Barthélemy en enkele andere deugnieten in het naburige bos spelen. In een openstaande paardenstal vinden ze een geweer, waarvan ze denken dat het niet geladen is. Nieuwsgierig, uit op avontuur of onbedachtzaam, spelen ze oorlogje en wisselen vrolijk van geweer en van rol. "Schiet maar, ik ben niet bang," roept Cesare, terwijl hij zijn armen spreidt, klaar om voor dood te spelen. Tumulin haalt de trekker over. Het schot hagel treft Cesare in beide ogen. Hij zakt in elkaar en roept: "Mama." Het spel eindigt in een tragedie. De gewonde wordt naar het ziekenhuis gebracht. De arts ziet zich genoodzaakt het linkeroog te verwijderen en heeft slechts weinig hoop dat het rechteroog gered kan worden. Maar de toekomst zal deze prognose tegenspreken. Veel later vertelt Cesare: "In het ziekenhuis vertelde mijn broer me dat ik mijn ogen kwijt was en toen mijn vader terug was uit Amerika, vertrouwde de dokter hem toe dat een wonder nodig was om mijn gezichtsvermogen te herstellen. Hij zei dat in mijn bijzijn. Ik was wanhopig. De genegenheid waarmee hij wordt omringd kan zijn troosteloze eenzaamheid niet verzachten." Zijn toekomst en zijn hoop storten in.